0: Een voormalig bendelid is schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. De Wayne Kevy D. Davis is de enige persoon die ooit is aangeklaagd voor de moord. Volgens de jury heeft hij in een biografie indirect de moord bekend. Davis krijgt de straf op 13 oktober te horen. Op 5 plekken in Nederland moeten versneld 30.000 nieuwe huizen worden gebouwd, belooft minister Boekholt O'Sullivan van Wonen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Er komt geen extra geld, maar vergunningen worden wel versneld afgegeven. Binnenkort komen er nog 5 plekken bij. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij was 97 jaar. Balladur begon zijn politieke carrière als adviseur van premier Pompidou in 1964. Hij werd later minister van Financiën onder premier Chirac en in 1993 werd hij zelf premier. 2 jaar later wilde hij ook president worden, maar dat lukte niet. En ruim 3/4 van de Nederlanders onderschat de kosten van een hond, meldt de Telegraaf. Behalve hondenvoer gaat er ook veel geld naar de dierenarts, de trimsalon en vaccinaties. Een hond kost tijdens zijn leven gemiddeld 20.000 euro, maar dat hangt ook af van het formaat en het ras van de hond. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden.
1: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is gisterochtend begonnen.
2: Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
3: We zijn er gewoon, we zijn begonnen.

0: Een jury in Las Vegas heeft een voormalig bandelid schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. Veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Er wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder privéritjes. Er is nog nooit zo weinig geïnvesteerd in de zorg als vorig jaar, meldt de Telegraaf op basis van adviesbureau EY. Die zeggen dat het geld om te investeren er wel is. Er gaat vooral minder geld naar vastgoed en digitalisering. En ook is EY bezorgd over het ziekteverzuim in de zorg, dat vorig jaar gestegen is. En in de Duitse stad Wilhelmshaven moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De bom van 250 kilo werd gevonden bij werkzaamheden. Meer dan 13.000 mensen in een straal van 1 kilometer worden geëvacueerd. Wilhelmshaven ligt op ongeveer 70 kilometer van de grens met Groningen. Het Radio 10 weer door weer online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden.
1: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is gisterochtend begonnen.
2: Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
3: We zijn er gewoon. We zijn

0: 5 uur.
1: Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk opnieuw op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En Nederlandse Loterij sleept opnieuw een illegale goksite voor de rechter. Het gaat om de site Sky Hills, die gevestigd is in onder andere Costa Rica, Noord-Macedonië en Engeland. Volgens Nederlandse Loterij richt ze zich met reclame op social media op Nederlandse jongeren die op die sites onbegrensd kunnen gokken. Het Radio 10 weer door weer online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden.
0: Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Met jouw kans op te gekke prijzen.
2: Radio 10 staat op.
0: Jan Willem, Jeroen en de ochtend.

0: maakt langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier in de studio wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Jan-Willem luistert de intro-rally alvast door. Annelore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van de Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
1: Ja, even kijken hoor. Ik kon het gewoon weer vinden vandaag. Goedemorgen. We zijn er gewoon weer bij hoor, hier op Radio 10. Het is dinsdag 1 september. Welkom bij de tweede ochtendshow alweer. Dat is gek, hè? 1 september, maar dan toch al de tweede show. Het is wel de start van een nieuwe maand en ook het begin van de meteorologische herfst. En even een klein applausje voor onze vrienden van de Omroep Brabant. Die vieren vandaag feestjes. Ze bestaan 50. En dat vieren ze onder andere door worstenbroodjes uit te delen in de provincie. Kijk. Nou, leuk dat je erbij bent, dat je weer ingeschakeld bent hier op Radio 10. En nog leuker, als je een berichtje hebt gestuurd via de Radio 10-app, zo stuurt Martin goedemorgen. Marion hebt, hey Alfred, ik ben weer lekker vroeg opgestaan om de honden uit te laten. En Koos die zit weer in de vrachtwagen en vraagt zich af of we zo Oasis hebben. Nou, misschien kan ik wel wat voor je regelen, Koos. Wat gaat de dag brengen? Ja, we zullen het later weten. Ze zijn eruit, hè, in Den Haag. Ze hebben een akkoord qua begroting. Straks maar eens even vragen aan Hannelore hoe dat nou precies zit. Als ik even kijk op de Radio 10 verjaardagskalender die hier op toilet hangt. Ik zag dat Ruud Gullit jarig is, 64 geworden. Dr. Phil, 76. En Barry Gibb, de zanger, songwriter en producer van de Bee Gees, is 80 geworden. En wist je dat op deze dag, in een ver verleden, in 1985... het wrak van de Titanic op 3800 meter diepte in het noorden van de Atlantische Oceaan is ontdekt? Ja, het lag op 4 kilometer diep en dan wel in 2 stukken gebroken. Ik heb eens even onderzocht, hoe werkt dat dan? Hoe konden ze dan dat ding uiteindelijk vinden? Nou, er was dus een zak geld gegeven aan een kapitein. Robert Ballard, die mocht hem gaan zoeken. En die heeft uiteindelijk dan zeg maar op basis van de historische gegevens van de noodoproep uit 1912, toen de Titanic aan het zinken was, en de posities van de reddingsschepen een beetje een groot gedeelte van de oceaan afgekaderd. 260 vierkante kilometer, waar hij dan in ging zoeken. En hij werd gefinancierd door de Amerikaanse marine, maar dan moest hij wel ook zoeken naar 2 wrakken van nucleaire onderzeeërs uit de Koude Oorlog. En als hij dan tijd over had in de maand tijd die hij had, dan mocht hij nog naar de Titanic zoeken. Zeg van, als jij hebt nog een beetje een hobbytje. Hij had nog maar 12 dagen open. En toen is hij uiteindelijk niet gaan zoeken naar de 2 grote afgebroken stukken schip, maar naar een langgerekt spoor van brokstukken. Dat leidt natuurlijk uiteindelijk naar de plek waar dan het schip ligt. En dat was niet zo moeilijk, want hij heeft echt kilometers lang een strook met servies en kolen en bagage op de bodem zien liggen. En toen heeft hij uiteindelijk een robotje naar de bodem van de oceaan gestuurd. Argo heette die. En die heeft uiteindelijk het schip gevonden. 1985, dus op deze dag hebben ze dus de stoomketels en alles weer teruggevonden van de Titanic. Magisch, toch? Nou goed, als je net zoals ik aan het wakker worden bent en aan het opstarten, laat even van je horen via de Radio 10 app. En misschien kunnen we zometeen ook nog wel even samen gezellig het nieuwe spelletje gaan doen. De dagschijf. Dus als je daarvoor op wil geven, ook daarvoor staat de Radio 10 app helemaal open.

0: Ja, het zou toch leuk zijn als de geruchten waar zijn, hè? Je hoort Oasis, Don't Look Back in Anger. En de geruchten zijn dat ze volgend jaar in de zomer naar het vasteland van Europa komen. En dat ze dan ook gewoon in Madrid en waarschijnlijk ook wel in Amsterdam gaan optreden. Maar ja, dat zijn nog maar geruchten.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ik ga hem zo een slinger geven. De dagschijf, het rad waarop alle jaren staan. En als jij het leuk vindt om dan liedjes uit te kiezen. Ik heb er drie dan uit elk jaar, heb ik klaargelegd. Als ik die aan jou mag voorschotelen, geef dan eventjes jezelf op via de Radio 10 app. Het werkt heel simpel. Ik geef een slinger aan het rad. Daar komt een jaartal uit. Daar hangen drie platen aan. Jij krijgt ze voorgeschoteld één voor één. En je moet per plaat zeggen of je hem leuk vindt of niet. En als je hem niet leuk vindt, dan gaat hij de vuilnisbak in. En dan komt hij er ook niet meer uit. En dan gaan we door naar de volgende met als nadeel of misschien wel als voordeel. Als je toch geen keuzes kunt maken, dat we dan de laatste automatisch gaan draaien. Als je het leuk vindt, stuur even een appje via de Radio 10-app. En wellicht kan ik dan zo met jou even een slinger geven aan de dagrad. En dan ben ik heel benieuwd welk jaar en welk liedje daaruit komt rollen. Dus de Radio 10-app staat wagenwijd voor je open.

0: is toch een beetje onze spreuk naar elke lieve luisteraar. Andrew Gold, thank you for being a friend. And for love never felt so good. Van Michael Jackson en Justin Timberlake. Oh, wat word ik blij van de Radio 10-app, zeg. Goedemorgen, heren. Ik ben toch maar mee verhuisd. Wel jammer dat ik de opening niet meemaak nu, zegt Willem Korten. Ja, dat is gisteren al gebeurd, hè. Maar Willem, het kan elke dag weer opnieuw, hè. En Guus die stuurt, ik ben normaal nooit zo vroeg wakker. En het eerste wat ik dacht is, shit, Jan-Willem en Jeroen zijn vast nog niet begonnen. Wat een cadeautje dat ik zelfs vandaag het begin meepak van de show. Heerlijk wakker worden zo. En Yvonne zegt, net de radio op mijn werk in mijn oortjes. Lekker hoor, goedemorgen. Nou, zeker goedemorgen. En Karel, die stuurde ook een appje en dat gaat over dit.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Hey Karel, goedemorgen.
2: Goedemorgen Alfred.
0: Jij stuurde, goedemorgen. Leuk, ik heb wel zin in een ratje draaien.
2: Ja, zeker, ja.
0: Wat brengt jou zo vroeg al wakker?
2: Ik kan gewoon niet slapen.
0: Oh, jeetje.
2: En toen dacht ik inderdaad ook wat... ik denk van, ik tune in.
0: Gezellig.
2: Gaan jullie gewoon gezellig luisteren? Hey,
0: en waarom kan je niet slapen? Lig je te malen?
2: Nee, helemaal niet. Nee hoor.
0: Oh, okay.
2: Ik ben gewoon een wakker persoon vannacht. Ja,
0: oh, okay.
2: Niks of, bijzonders heb jij gewoon, is helemaal niet.
0: Nee, heb je gewoon weinig slaap nodig misschien?
2: Maar ik heb wel veel slaap nodig, dus ik denk dat vanavond de man met de hamer wel komt.
0: Oh ja. Herkenbaar. Dat je dan nu bijna niet kunt slapen, dan vanavond dan bij het avondeten zit je al bijna in te dutten, zeg maar.
2: Ja, maar ja, dan ben ik op het werk, dus...
0: Ja. Hoe laat moet je gaan werken?
2: Vanmiddag pas tot 10:30.
0: Oké. Mag ik ook nog vragen wat je doet?
2: Ja, ik werk in de zorg als zorgende in het verpleeghuis. Ja.
0: Dus je hebt altijd wisselende diensten? Of,
2: Ja.
0: Goed dat je dat doet. We zijn altijd blij met de mensen in de zorg. En zeker met jou, Karel. Want jij gaat ons nu ook even vertellen wat we gaan horen. Ik ga eventjes het rad een draai geven. Welk jaar daar hoop je dat eruit komt? Wat is je favoriete decennium?
2: Bij mij gaat alle kanten op. Okay. Ik hou van de jaren 90, jaren 80. Maar ik hoop... ik zie het wel.
0: Ook iets nieuws kan ik ook iets anders. Ja, nou goed, we laten eens gaan kijken. Ik geef hem een slinger. Hij komt bij de jaren 80 in de buurt. Ja!
1: 1985.
0: Het is 1985 geworden.
2: Dat is een mooi muziekjaar.
0: Dat was een mooi muziekjaar, hè?
2: Ik ben benieuwd.
0: Nou, eens even kijken welke drie opties daarbij horen. Ik heb hier wat opties voor je. Dit is de eerste. Kate Bush.
2: Oh, geweldig. Ja, vind ik wel heel goed. Maar ja...
0: Ja, ga je hem afzetten of wil je hem helemaal horen? Dat is natuurlijk het risico dat je nu een goede plaat weggooit, hè?
2: Ja, ik ga wel een hele goede plaat weggooien omdat ik gewoon nieuwsgierig ben.
0: Oké. Ga ik je de optie 2 laten horen. Dit is de andere optie. Ook leuk. Rick James, Glow.
2: Dat is wel aardig.
0: Wel aardig? Oké. Nou, ik hoorde al, we gaan naar de derde.
2: Ik vind het een beter nummer, maar goed.
0: Oké. Als je hem weg doet, dan gaan we sowieso die laatste draaien.
2: Ik doe hem absoluut weg.
0: Oké. Dan wordt het deze.
2: Ik krijg spijt.
0: Midyear, If I Was.
2: Geweldig. Ja,
0: vind je die wel fijn?
2: Ja. Oh, had ik zeker voor gekozen.
0: Gelukkig. Oh, daar ben ik blij om. Ik dacht even van, uit 1985. Ja. Nou, superleuk. Helemaal voor jou, Karel. Ja. Fijne nacht.
2: Nou, helemaal geweldig. Dankjewel.
0: Okay. Hoi.

0: Anouk, and she's lost in this world. Goedemorgen, het is Radio 10. Hey, en Anneloor zit ook al op haar werkplekje.
1: Goedemorgen.
0: Hey, Anneloor. Ik wil jou trouwens nog even wat vragen.
1: Oh.
0: Kun jij nog even omschrijven hoe die valse wolfspin eruit ziet, waar je het gisteren over had?
1: Weet
0: je nog?
1: Get, dat...
0: Die was heel groot, toch?
1: Ja, ik vind het echt zo. Ik ben zo bang voor spinnen. Valse wolfspin. Ja, het is een nepper, toch? Die doet met die wolfspin.
0: Maar wat ik had namelijk.
1: Hij is bruinharig en hij bijt.
0: Oh. Ik had namelijk toen ik vanmorgen stond te douchen. Ik denk, hallo Jeroen, je bent ook te horen.
2: Ja, hallo.
1: Jeroen
2: hallo.
1: Denkt, je omschrijft nu mijn buurman.
2: Nee, maar ik zit gewoon even gefascineerd naar jouw walging te kijken.
1: Oh, maar echt. Ja.
0: Ik had namelijk vanmorgen toen ik stond te douchen, had ik zo'n spin opeens in mijn douche staan.
1: Nee.
0: En die durfde niet weg, omdat er water viel natuurlijk. En ik ervoor stond met mijn grote lichaam.
2: En je noemde haar Hannelore.
0: Dat zei ik vals. Maar... Ja, toen dacht ik wel van, ja, zou dit dan de valse wolfsvin zijn? Maar hij was volgens mij niet harig. Hij was wel groot. Hij was echt
1: ik
0: zo.
1: Ik weet het niet. Echt, ik ga gillend de kamer uit als haar grote
0: Dat heb ik dan maar niet gedaan. Omdat
1: dat is
0: de
1: echt
0: rest van
1: mijn
0: huis...
1: grote fobie.
0: Oké. Hey, jij zit al eventjes met je neus in het nieuws.
1: Ja, nu functioneer ik niet meer.
0: Oh, sorry. De red flag al voor je neus gehouden.
1: Ja.
0: Nee, kan je niet even kijken wat...
1: Nee, ik zit even te kijken. Want ik lees nu dat heel veel autobezitters... gaan bezuinigen op andere dingen, zoals uitstapjes en etentjes... omdat die brandstofprijzen zo hoog zijn.
0: Dat is toch niet normaal?
1: Ik vind dat zo vervelend.
0: Ik was van de zomer ook op vakantie en toen was ik in Italië aan het tanken. Toen dacht ik, dat is pas lekker tanken.
1: Ja, wij ook in Frankrijk en België. Ja. Zo, we hebben hem even volgegooid.
0: Ja. En toen ik allemaal jerrycans vullen. Nee. Zo gek is het ook niet. Ja. Jeroen kijkt me echt aan van, ja, ik rij elektrisch.
2: Ik rij elektrisch, ja. Sorry, ik kan hier niet over meer praten.
0: Okay. Nou, wat leuk dat je over een auto begint. Want dan heb ik wel een leuk toepasselijk liedje wat over auto's gaat. Nou, Hannelore, straks om 6 uur door met het hele bulletin voor jou.
1: Yes.
0: En dan zit dat er misschien ook wel in. Is Billy

0: My dreams get into my car. Nou, Jeroen is ook net uit zijn auto.
1: Uit zijn auto. Ja. En touch my bumper, baby. Wat zingt hij?
0: Touch my bumper, baby.
1: Dat zo hoorde Hannelore en ik.
0: Oh, oké.
1: In de jaren 80 kon je dat nog gewoon
0: zeggen. Ja, precies. En dan kon je ook altijd nog zeggen, nee, ik had het gewoon over de auto.
1: Precies.
0: Je zit met de krantjes?
1: Ik zit met de krantjes.
0: Ik zei net al, Jeroen, heb je iets leuks? Ja, ik heb iets leuks gevonden in de krant. Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ah ja, leuk.
0: Ja? Nu verwacht ik iets leuks.
1: Nee, ja, ik zit gewoon een beetje te bladeren en te doen. En in de Volkskrant een heel verhaal over. Het was grappig, want afgelopen weekend. Weet je wat zo'n enorm satisfying ding is in het weekend?
0: Uitslapen.
1: Naar de stort gaan.
0: Oh ja.
1: Je zolder / schuur / gebeuren opruimen. En dan met een aanhangwagentje bij de stort. En het lijkt alsof iedereen bij de stort ook altijd gelukkig is. Op een of andere manier.
0: Nou, bij mij zijn ze altijd heel boos. De mensen die daar werken. Oh, wat heb je bij je?

0: Nou, in elk geval, ik heb dan toch, het is een beetje dubbel. Aan de ene kant denk ik, het ruimt zo heerlijk op. Terwijl je tegelijkertijd denkt, oh ja, maar dit had je misschien nog wel ergens voor kunnen gebruiken.
1: Ja.
0: Ik merk dat ik in de loop van mijn leven ook steeds zeg maar, makkelijker word. Dat ik denk, nee, weg ermee. We kunnen alles wel bewaren, maar dat schiet niet op. Maar dat er dan toch nog dingen zijn dat je denkt, oh, misschien kunnen we er nog wat mee. In Utrecht was een afgelopen weekend een meubelfestival. Dat is echt best wel goed dat ze, zeg maar, mensen die opruimen en dat normaal gesproken naar de kringloop zouden brengen. Maar de kringlopen, die puilen blijkbaar uit. Daar wordt veel naartoe gebracht.
2: Daar zijn ze kritisch tegenwoordig, joh.
0: Nou, maar dat komt dus omdat daar de magazijnen helemaal uitpuilen. Dat ze het gewoon niet meer kwijt kunnen. Maar daar hebben ze nu dus in Utrecht iets op bedacht. Namelijk een meubelfestival. Dus dat de dingen die niet meer bij de kringloop terechtkomen, omdat ze denken, oh, dat is niet meer hip of niemand wil het hebben, die gaan daar dan naartoe. En vervolgens komen daar met name dan heel veel studenten op af. Die dan denken van, oh ja, maar dat kan ik eigenlijk nog wel prima gebruiken. En dan ook heel vaak studenten die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
1: Oh.
0: En die alsnog hun kamer moeten inrichten. En daar nog best wel wat spulletjes kunnen vinden. En dan zie ik de foto's hier in de krant staan van de spullen die ze dan daar meenemen. En dan denk ik, nou,
2: ja, uiteindelijk als je
0: nou dat je dit hebt afgewezen bij de kringloop, want het is een superleuk Art Nouveau stoeltje.
2: Dat is eigenlijk.
0: Nou, hier, kijk, dit stoeltje.
1: Oh ja.
0: Dat vind ik best wel leuk.
2: Ik zou het ook wegdoen.
0: Goed, maar aan het eind van de dag, nou ja, goed, weet je, dan wordt er heel veel meegenomen. Maar aan het eind van de dag blijft er alsnog.
2: En waar gaat dat dan heen? Dat gaat alsnog naar de kringloop.
0: Ja, precies. Ik wil niet vervelend doen, maar nu, het is nu nog 6:10, dus nu mogen we het nog zeggen.
2: Het
0: gaat gewoon naar de vuilverbranding.
2: Oh, het gaat gewoon de oven.
0: Uiteindelijk wel. Maar goed, okay. Het is mooi dat het alsnog.
2: Maar goed, maar jij houdt wel van oude snuisterijen en dat soort dingen.
0: Oude troep, wou je zeggen. Ja, ja, ja, zeker.
2: Zou jij hier ook langs gaan?
0: Ik vind het heel leuk. Ik hou heel erg van dit soort dingen. Maar ik denk, ik weet niet of ik nou per se de doelgroep ben voor dit.
2: Nee, oké.
0: Okay.
2: En zou je het dan zeg maar zo in je kamer zetten? Of zou je het wel helemaal schoonmaken of zelfs nog schuren en verven?
0: Ik vind het wel altijd een uitdaging om er dan nog wat leuks van te maken.
2: Ja, precies. Ja. Knalrood of
0: ja,
2: zo.
0: Okay.
2: Ja, interessant, interessant.
0: Zeg Alfred,
2: ja.
0: Wil je koffie?
2: Heerlijk.
0: Ga ik straks even
2: met een
3: lekker, ja.
2: Koekje.
0: Met een koekje?
2: Ja, nu al.
0: Kan nog. Ging je nu al?

0: Kungs en Cooking on Three Burners. This Girl, zij schreef het origineel en Kungs maakte de remix. Wat leuk. Even kijken wat er binnenkomt allemaal via de Radio 10 app. We lezen alles hoor. Rob zegt bijvoorbeeld morgen, Alfred, Hannelore. Goedemorgen Jeroen, zegt Marieke. En Patrick, die ging nog eventjes in op wat we het net hadden over de oude troep. Die zei dit.
1: Ja, goedemorgen. Ik ga altijd naar de stad als mijn vrouw vakantie heeft. Want die haalt van alles uit aanraken waar ik weg wil gooien. Ja.
0: Oh ja, herkenbaar. Ja, dat je vrouw dan opeens denkt van dit kan wel weg.
2: Ja. Ja,
0: en dan haal je het weer uit.
2: Dat doet mijn vrouw ook altijd.
0: Ja?
2: Ja. Oh, nee hoor. Maar ik herken het wel.
0: Ja, precies. Nou, zo meteen. Jan-Willem die staat ook al een uurtje hier te popelen om de muziekjes te draaien. Dus die komt ook gezellig zo erbij. En de laatste van dit uurtje tot aan het nieuws van 6 uur is Human League. Human.

0: tijdens de mission statement, hè? We're only human. We spelen allemaal in de Human League. Goedemorgen. Radio 10. Het is 6:00, een nieuwe dag ligt aan je voeten. Het is tijd voor het nieuws met Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen. In het Gelderse Overasselt zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen en er is ook een traumahelikopter geland. Hoeveel mensen er precies gewond zijn en hoe ze eraan toe zijn, kan de politie niet zeggen. Ook is niet bekend of er mensen zijn opgepakt. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk opnieuw op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van kan worden gemaakt. Het komt omdat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. En ook de neergestoken vrouw is overleden aan haar verwondingen. De man is zwaar gewond. En dan het radioteam weer. Aardig wat zon vandaag. Vooral in het westen, landinwaarts, kan er nog een bui vallen. En het wordt 19 tot 22 graden.
2: En hoe zonder weg, Jeroen?
3: Nou, toch al 2 dingen te melden zo op de vroege dinsdagochtend. Onder andere de A50 van Os naar Eindhoven bij Veghel. Is een politieactie gaande. Wat daar aan de hand is niet helemaal duidelijk. Maar de weg is wel helemaal afgesloten. En ook een file op dit moment als je onderweg bent van Rotterdam naar Gouda. Voor het knooppunt Gouwen is de linker rijstrook dicht. Dat komt door een ongeluk. Vanaf Nieuwerkerk sta je in de file met 10 minuten vertraging.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo. Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
12: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Deze week de Radio 10 staat op.

0: september
1: voel
0: begonnen. Het is 1 september. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Anne-Lore.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Alfred.
3: Goedemorgen.
0: Ja, lekker opstarten vanochtend, terwijl wij alle krantjes door zaten te spitten. En Land of Confusion uit de speakers van Genesis. Ja. Was geschreven in een soort van koortsdroom. Ken je dat verhaal?
3: Nee, vertel even.
0: Mike Rutherford schreef de tekst en die was nog niet helemaal klaar met Land of Confusion. En toen had hij griep. En toen is Phil Collins langsgekomen en die heeft als een secretaresse die tekst afgemaakt. Dus die man die lag er een soort van te eilen op zijn bed. En toen heeft Phil Collins de tekst opgeschreven. En toen ontstond Land of Confusion, in ieder geval de laatste puntjes op de i.
3: Maar wat een rare situatie dat je daar bij iemand die met 40 graden koorts in bed ligt, dat je denkt, ik ga daar gewoon even heen.
0: Als die man dan heel graag die tekst kwijt wil, dan kan dat ook koortsverminderend werken.
3: Ik snap het, maar alsnog. Ja.
0: Met recht een hete hit, zou je kunnen zeggen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik dacht vooral wat lief van Phil Collins. Ik zie hem daar dan zitten aan dat bed.
2: Ja, hij dacht gewoon, hier ruimt iets op.
0: De meteorologische herfst is begonnen vandaag. En dat is dan weer anders dan de astrologische herfst.
3: Ja,
0: de astrologische herfst, daarvoor moet je naar de teletextpagina. Bestaat die eigenlijk nog, de teletextpagina met de horoscopen, of niet?
3: Geen idee. Volgens mij is dat al lang geleden een stille dood gestorven.
0: Ja, jij schreef ze vroeger natuurlijk. Ja. Maar de astronomische variant die start pas op 23 september. Dus dan is de herfst officieel begonnen. Maar voor weer mannen en weer vrouwen is die vandaag begonnen.
3: En dus mogen we ons ook weer klaarmaken voor de eerste herfststorm. Onze vrienden en vriendinnen bij de KNMI die zijn daar al helemaal druk mee bezig. Want die hebben een lijst bekendgemaakt vandaag met de namen van het komende stormseizoen. Iedere storm heeft dan een naam. En dat begint dan, zeg maar, de eerste storm is dan een A. En dan de tweede storm is een B.
0: Ja.
3: Oh,
0: en dan ga je naar de C, jeetje.
3: Nou goed, in ieder geval, later komen we daar nog heel even op terug. Want er is dus een lijst gemaakt. En er is ook een chef stormnamen bij het KNMI. En die is nu al wakker. De koffie loopt daar al door. En die is straks heel eventjes bij ons in het programma.
0: En de grote vraag is natuurlijk, moet je blij zijn als er een storm naar je wordt vernoemd, of niet?
3: Het is volgens mij wel een eer, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die, en met name ook weermensen, die een storm naar zich vernoemd hebben gekregen. Waaronder natuurlijk de betreurde Piet Paulusma. Die heeft dan ook een storm naar zich vernoemd gekregen. Ja. Als een soort echt als een eerbetoon.
0: Ik was er wel trots op. Maar moet je voorstellen, Anne-Lore, dat er een storm naar je is vernoemd, de haas aan de beurt.
2: Ja, dan hoop je wel dat het een lekkere storm is. Ja, veel schade.
3: Je bent er helemaal niet leuk.
2: Geen slachtoffers, maar wel lekker schade.
3: Caravan weggewaaid.
2: Ja.
3: Dat komt door Anne-Lore.
0: Allemaal op de schuld van Anne-Lore.
2: Al die dakpannen.
0: Dat is toch helemaal niet leuk? Nee. Over storm gesproken, de voorpagina's van de ochtendkranten die staan bol van de begroting. Hè. Hij is rond. D66, CDA en VVD zijn eruit gekomen. Ze hebben een akkoord. Dat ging niet gemakkelijk. De Telegraaf en het Algemeen Dagblad hebben het allebei over een valreepdeal. De deadline is dus meerdere keren uitgesteld. We hadden het er gisteren ook over. Maar ja, ze moesten er echt uitkomen. En omdat het zo lang duurde, is er druk gespeculeerd over hoe het er dan aan toe ging tussen de partijen. Kijk, normaal gesproken zijn die gesprekken altijd constructief. Dus dan sta je daar als journalist, sta je daar nachtenlang te posten.
3: Ja.
0: En dan komen ze één voor één naar buiten en dan vraag je, hoe was het? Constructieve gesprekken. Maar hele constructieve gesprekken. Of goede sfeer, hè, wordt ook vaak gezegd. De hele bingo. Ja, hoe was het? Ja, goede sfeer. Maar nu was het anders. Henry Bontebal van het CDA zei dat gisteren bij onze collega's van RTL.
4: Nee, ik vind niet dat er ruzie was. Met ruzie bedoel ik dat mensen echt schreeuwend de kamer uitgaan. Dat is niet gebeurd.
2: Conflict?
4: Oneenigheid over inhoudelijke standpunten was er zeker op momenten.
0: Dus geen ruzie, geen conflict, maar oneenigheid. Het is een beetje alsof je moeder zegt, ik ben hier boos, maar teleurgesteld.
3: Dit is wel even goed om te weten voor als je nu in Zeeland zit te luisteren en je bent daar gewend om de Zeelandbrug te nemen voor je dagelijkse verkeer. Dat wordt echt omrijden geblazen vanaf vandaag, want de Zeelandbrug gaat voor 6 weken dicht. Marije Bezuijen is omgevingsmanager en zij is bij onze vrienden van de Omroep Zeeland en ze legt uit waarom het zo dringend nodig is dat de Zeelandbrug onder handen genomen wordt.
5: De loop der tijd is steeds meer verkeer overheen gegaan, ook steeds zwaarder verkeer. En er is sprake van vermoeiing van het materieel. De scheuren in het staal moeten worden gerepareerd en daarom moet de brug 6 weken dicht.
0: Ja, en als je hem gebruikt voor woon-werkverkeer, is dat volgens mij heel pittig.
3: Nou, zeker wel, want het is natuurlijk, zeg maar, om van de eilanden te komen, eigenlijk ongeveer de enige snelle route. Kan zorgen dat je een uur langer onderweg bent, dus hou daar rekening mee. Je kan omrijden via de Oosterscheldekering. Wel goed nieuws als je de Zeelandbrug per fiets doet. Wat me een hele uitdaging lijkt om dat elke dag te doen. Dus daar nu al diep respect voor. Het fietspad blijft wel open.
0: Ja, en dan zul je zien, heb je 's ochtends wind tegen en denk je, nou heb ik 's middags wind mee. En dan is de wind gedraaid.
3: Altijd.
0: Dat had jij vroeger ook in Emmeloord, hè?
3: En dat was in Emmeloord vast prik, ja.
0: Er staat iemand te gebaren trouwens daar in de hoek.
3: Wat is er? Oh, ja.
0: Oh,

0: alle sfeer heen brengt deze man, Bruno Mars.
1: Altijd, hè? Ja. Oh, dit concert was ook zo... Zal ik daar nog eens over vertellen?
0: Nou, daar mag ik best nog even wat over
1: zeggen. Oh, dat was zo fantastisch. Ja. Bruno Mars in de Arena.
0: En waarom was het dan fantastisch?
1: Omdat deze man eigenlijk gewoon... Weet je, als je in de Arena zou optreden, dan zou je denken... dan doe je allemaal dingen met... dat je door vliegt aan touwen en zo... en grote en helikopters die landen. Maar hij stond daar gewoon met zijn band op dat podium muziek te maken. En dat was het. En het was gewoon een fantastische show.
0: Weet je hoe dat komt?
1: Nou.
0: Omdat hij zo fanatiek is.
1: Zou dat het zijn?
0: Ja, ik las dus, er was een man die heeft hem bestudeerd... en die ging allemaal notities maken om te analyseren... wat is dan het succes van Bruno Mars. En dan was dat bij een soundcheck. En dan deed hij een nummer soms al 20 keer. Niet overdreven.
1: Oh, echt?
0: Bij een soundcheck 20 keer een nummer herhalen... gewoon totdat het goed is.
1: Nou.
0: En dat is bij Taylor Swift ook zo, hè?
1: En dat is Bruno.
0: Met die tour.
1: Ja, dat heb je wel verteld.
0: Dat is dan iedere dag nog soundcheck. Terwijl je denkt van ja, je hebt hem al 900 keer gedaan. Op een gegeven moment ken je het kunstje wel. En ja, je vertrouwt je mensen. Nee, iedere dag weer repeteren. En daarom gaat het zo gemakkelijk af. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Twee dingen. De A50 van Os naar Eindhoven bij Veghel. Die politieactie. De weg is helemaal afgesloten als je daar naartoe moet. Naar Eindhoven dus. En de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor het knooppunt Gouwen is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf de afrit Prins Alexander bij Rotterdam. Sta je in de file en heb je een kwartier vertraging.
0: Het is bijna 7:50.
2: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Nou ja, het antwoord op de vraag is nog belangrijker. Met welk liedje wil jij vandaag opstaan? Dat je denkt, nou jongens, als jullie die draaien zometeen... ik weet niet met welk benen ik uit bed ben gestapt... maar het voelt niet helemaal goed. Maar als ik deze hoor, word ik zo vrolijk. Of misschien is het andersom, hè? Dat je al vrolijk aan je dag begint en denkt... ja, ik wil de slingers ophangen. Dus met deze plaat van, laten we zeggen, Guns N' Roses.
1: Ja, of iets leuks van Loreen of zo. Dat is ook wel even...
0: Begint mijn dag echt goed. Laat het me weten via de app van Radio 10. Naar Cher, Love and Understanding.

0: Ja, we kunnen het wel gebruiken, een beetje love and understanding. Tenminste, Henry Bontebal wel, toch?
1: Nee, niet dat er ruzie was.
0: Nee, dat was
1: met geen ruzie bedoel ik dat mensen echt schreeuwend de kamer uit gaan. Dat is niet gebeurd.
2: Nee, dat is conflict?
0: Conflict.
1: Oneenigheid over inhoudelijke standpunten was er zeker op momenten.
0: Ja, dus geen love and understanding.
3: De
0: dat is duidelijk.
3: Is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Het was Cher Maurice. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen, man.
0: Hey, hoe is
5: Maurice.
0: Het?
5: Hey.
4: Wat zeg je?
0: Hoe gaat het?
4: Ja, het gaat goed. Het gaat goed. We zijn weer begonnen, zal ik maar zeggen, met het nieuwe seizoen.
0: Ja, want jij bent schooldirecteur van beroep.
4: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Maar je hebt wel losse contacten, een soort van, zullen we maar zeggen. Dus van de ene school naar de andere. Als er ergens hulp nodig is, dan sta jij paraat.
4: Zo is dat. En ik ben weer begonnen bij een nieuwe school dit jaar.
0: En wat voor school is dat?
4: Dit keer een school voor speciaal basisonderwijs.
0: En wat zijn de uitdagingen voor jou daar de komende tijd, denk je?
4: Niet heel erg groot, want we gaan op zoek naar een nieuwe directeur voor die school. Dus ik mag vooral met de mensen opstarten en kijken dat het jaar goed begint.
0: Dus even op de winkel passen.
4: Zo is het.
0: Ja, nou lekker toch dat je zo het seizoen kan beginnen en ze zijn er weer mee geholpen.
4: Hartstikke leuk en ook weer leuk om daar een heel nieuw team te leren kennen. Dat vind ik altijd de charme.
0: Leuk Maurice en fijn dat je erbij bent. En nou ja, rustig opstarten, dat is ook wel een beetje denk ik het thema van het liedje dat je wil aanvragen vandaag. Als
4: absoluut. Jij benoemt net die herfst en ik moest er gelijk aan denken. Vind ik altijd een mooi herfstig nummer.
5: Ik ben benieuwd wat er nu komt.
4: Sarah van Fleetwood Mac.
0: Oh ja, dat is toch mooi hè?
5: Met wel heel herfstig.
0: Dat zinnetje verdrinken in een zee van liefde waarin iedereen zou willen verdrinken. Kijk, als ik het zou schrijven, dan zeggen ze van nou, jongen,
5: is zo dramatisch.
0: Ik ga eens even terug naar school. Met je Sinterklaas remmelarij. Maar als zij het zingt, Stevie Nicks, ach, dan is het zo schitterend.

0: Drowning in the Sea of Love.
1: For everyone ik hoorde hem voorbij komen.
0: Ja,
1: mooi.
0: Ja. Maar vind je het niet? Dat het zo'n zinnetje is waar je normaal gesproken niet meer wegkomt. Maar dit is gewoon schitterend. Ja. Veel mooier worden ze niet gemaakt. Maurice, dankjewel voor het aanvragen van Fleetwood Mac en Sarah. Zometeen het nieuws. Hannelore, goedemorgen. Wat zit erin?
2: Een van de beroemdste moordzaken ooit is nu na 30 jaar toch nog opgelost. Want er wordt iemand voor veroordeeld. Hoe dat zit, hoor je zo.
3: Radio 10 staat op. En dat gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
4: Goedemorgen.
3: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
5: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Ja, op veel plekken laat de zon zich vandaag zien. Dat is toch fijn nieuws, vooral in het westen van het land. Maar in het binnenland kan er nog een buitje vallen vandaag. Kwik loopt op naar 22 graden op sommige plekken. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Nou, toch al behoorlijk wat te vertellen, hoor. Onder andere de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Net voorbij Barneveld, bij de oprit naar de A30, is een ongeluk gebeurd. Daar sta je nu 10 minuten in de file vanaf de afrit Voorthuizen. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda, vlak voor het knooppunt Gouwen, is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf de afrit Prins Alexander bij Rotterdam sta je in de file met een kwartier vertraging. En een probleem in Brabant op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Vlak voor Breda is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Etten-Leur nu bijna een half uur extra reistijd.
0: Het is 6:30 geweest. Het belangrijkste nieuws hoor je van Hannelore Zwitserloot.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. In het Gelderse Overasselt is vannacht geschoten. En daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt. Om hoeveel gewonden het precies gaat is nog onduidelijk. En ook over daders is nog niets bekend. In de Duitse stad Wilhelmshaven moeten 13.000 mensen hun huis uit, omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De bom van 250 kilo werd ontdekt bij werkzaamheden. Wilhelmshaven ligt op ongeveer 70 kilometer van de grens met Groningen. En veel automobilisten bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan we minder vaak uit eten of een dagje uit, of we besparen op de dagelijkse boodschappen. En een van de beroemdste moordzaken is 30 jaar na dato alsnog opgelost. Het gaat om de moord op rapper Tupac. Hij was en is een van de bekendste rappers ooit. Hij verkocht 75 miljoen albums en je kent hem van hits als California Love en Dear Mama. Tupac Shakur werd in 1996 op 25-jarige leeftijd doodgeschoten toen hij in een auto zat. Maar een voormalig bendelid, Dwayne Caffey D. Dave, had een biografie geschreven waarin hij uitgebreid aan het opscheppen was over hoe hij de moord op Tupac had gepland.
0: Dit is toch een raar
2: voorbereid.
0: Verhaal? Ja, niet te geloven toch?
2: Ja, en de openbaar aanklager zei, ja, heeft hij mee indirect de moord bekend. Nou, dat vond de jury ook en hij is nu dus schuldig bevonden. Hij krijgt over 6 weken zijn straf te horen en dat kan levenslang worden. En hij is dan de enige persoon die voor deze moord opdraait, want de andere verdachten, ja, die zijn allemaal al dood.
1: Maar hij zegt zelf, ik ben hier soort van ingeluisterd, want hij was een biografie van die man geschreven. Hij zegt, ja, dat heb ik helemaal niet zelf geschreven. Er is iemand anders, een soort ghostwriter, die heeft dat verhaal voor mij geschreven. Die heeft dat dan opgeschreven.
2: Ja.
1: Ik heb er helemaal niks mee te maken.
0: Maar het is wel vaak zo dat die biografieën, zodra het geen autobiografie is, dat het een soort veredeld roddelblad is. Ik had de laatste eentje van David Bowie, dan geschreven door iemand anders, weet je wel. Dat ik dan denk van, ja, wat is dit toch allemaal?
1: Ja, maar als je degene zelf een biografie schrijft, dan haal je alle lelijke dingen eruit. Dan heb je alleen maar helder daden.
0: Dan krijg je alleen maar leuke anekdotes. Ja, maar ik vind bijvoorbeeld het boek van Keith Richards, dat is van hemzelf. En dat is wel heel leuk om te lezen.
1: Ja,
0: natuurlijk, dan laat hij misschien wel vervelende dingen weg. En dan overdrijft hij misschien de mooie dingen.
1: Ja.
0: Maar het zou natuurlijk kunnen dat het is overdreven.
2: Ja. Nou ja, de jury dacht er anders over.
1: Ja, dus, je hebt het gedaan.
0: Ja, nee, daarom, ja.
1: Amigo.
0: En dan is het toch een soort van opgelost. Maar deze man die ontkent dus in alle toonaarden.
2: Ja, die zegt dat niet heeft gedaan. Nou ja, dat zou ik ook vooral volhouden als ik hem was.
0: Ja,
2: over 6 weken, dat weten we dus.
3: Radio 10, meer.
2: Meer.
0: Goedemorgen, een nieuwe dag ligt aan je voeten. Alive and kicking aan je.

0: Jeroen, zou je me even uit willen zetten? Heel even de knop hebben die daar links achter zit. Nee, dus de knop daar links achter.
1: Oh ja.
0: Nee, nee, die knipperende klop.
1: Ja.
0: Nee, die roze. Ja, die.
1: Oh, wacht, deze. Ja.
0: Oh. Zo. Ja, dus het is een dikke abrupt, maar.

0: jaar of ouder zijn. En je moet kunnen vertellen waarom het vandaag nog steeds even tijdloos is als toen. Daarom Forever Young.
1: Ik vind dat nogal wat eisen die je daar stelt.
0: Dit zijn de hits die nooit oud worden. Nee. Maar bedenk dus wel, want we doen het om de beurt. Als bijvoorbeeld Hannelore morgen ABBA toevoegt.
1: Ik ben heel benieuwd waar je mee komt.
2: Het wordt geen ABBA.
0: Oké, als Alfred bijvoorbeeld donderdag ABBA toevoegt.
3: Nou, dan wordt het ook niet.
0: Het wordt geen, als een van onze luistervrienden of vriendinnen aanstaande vrijdag ABBA toevoegt. Nou, ik hoor niemand roepen.
1: Dan is ABBA af. Oh, okay,
0: Dus je zou kunnen beginnen met ABBA, of heb je wat anders?
1: Nee. Maar nou, ik hoor je dat nu net zeggen. En ik denk, oh god, dat is wel een keuze die ik dan nu maak. Want ik ga voor Madonna.
0: Het eindigt in ieder geval op A.
1: Tante Madonna, daar is ze. Met een nummer uit 1986. Het is net op de valreep. En het is het eerste singeltje dat ik kocht.
0: Oh!
1: Ja, het eerste plaatje. Dus ik heb mijn 6 gulden wel besteed aan een liedje van Madonna. Een nummer dat eigenlijk geschreven was voor Michael Jackson. Voor op de plaat Bad. Maar Michael Jackson zei, ik hoef het niet te hebben. Weet je, Madonna, doe jij het lekker.
0: En waarom vond hij er niks aan?
1: Ja, weet ik
0: dat
1: niet.
0: Vertelt
1: het
0: verhaal.
1: Hij zag, en het was, de uitleg is, hij zag er niets in. Nou, dat is dan een beetje...
0: Dat kan natuurlijk, ja, het is ook smaak. Ja.
1: En dan krijg je dit en ik hoor toch eens eventjes. Het gaat over een eilandje in Belize. En Madonna die zingt het alsof er leven ervan afhangt. La Isla Bonita.
0: Ja, jij zou er vandaag de dag nog steeds naartoe willen.
1: Ik wil dit singeltje nog steeds hebben. Zo leuk.
0: Dan is hij forever, jong.

0: ik ben 1986 verbonden. Ja. Ik vond het wel grappig wat Hannelore net ook zegt. Van, ja, je kan je niet voorstellen, omdat dit blijkbaar eerst voor Michael Jackson bedoeld was, dat Michael Jackson dit zingt.
1: Ja, hoe dan? Ja, het is toch heel gek. Nou,
0: Michael Jackson heeft
1: Michael
0: gekkere
1: Jackson.
0: Dingen gedaan in zijn leven.
2: Ja. Maar dan weten we ook waarom hij het geweigerd heeft.
1: Ja.
2: He? Toch?
3: Radio 10 staat op. Ja. Huisbus.
2: Het is de tweede aflevering van de nieuwe ochtendshow van Radio 10. Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op met Jeroen.
4: Ja, hallo, Hannelore.
1: Hey.
2: En Albrecht van de Weetjes.
5: Ja, hallo.
2: En ik ben Jan van den Broodbeen. En ja, we zijn verhuisd van de ene naar de andere zender. En afgelopen maandag hebben wij natuurlijk die lege verhuisbus weer gevuld met mooie cadeaus. En die verhuisbus gaat nu het land door, om jou te trakteren op een leuke cadeau. Als je Radio 10 op hebt staan, Robert Veller, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Hey. Gisteren nog in Groningen en nu onderweg naar de volgende provincie.
6: Ja, mag ik al zeggen welke provincie of is dat nog geheim?
2: Nou, dat is op zich wel handig, want dan kunnen mensen zeggen dat hij daar op staat.
6: Oh ja, heel goed. Nee, ik ga naar Flevoland.
0: Oh. Het mooie Flevoland.
2: Ja, jij denkt er gelijk weer aan Emmeloord.
4: Ik denk aan Emmeloord, ja.
2: De Parel van de Polder.
0: Parel van de Polder, of heb je een S-Pol of zo. Of,
2: ja, maar als je Radio 10 op wil staan in Dronten bijvoorbeeld, dan kan het
0: mag ook.
2: Ja, dan, dat is gewoon even een kwestie van app je adres en dan geven we dat aan jou door, Robert. En het idee is dat je dan zometeen langs gaat met die verhuisbus bij een van onze luistervrienden of vriendinnen.
6: Ja, en mooie prijzen in de achterbak van die verhuisbus. Dus die wil je echt wel weten.
0: Dat is niet misselijk, hè, wat we allemaal voor cadeaus weggeven deze week.
6: Het zijn prachtige prijzen met allemaal een stekker eraan.
2: Robert, wij gaan adressen verzamelen en we sturen ze straks aan je door.
6: Heel goed.
2: Tot zo. En dus, luister jij in Flevoland. Staat Radio 10 bij jou op? Heb je adres?

0: grappig. Dat die liefde is gebleven.
1: Voor deze plaat.
0: Liedje, ja, dat het de eerste single was. En dat je denkt van ja, als ik dan aan die Forever Young collectie denk, dan is dit de eerste die ik ga toevoegen.
2: Nou ja, ik zat vooral te denken, 40 jaar oud, dus dan kom je in 1986. En dit liedje is voor mij onlosmakelijk.

0: nieuws van 7 uur. Handeloor, wat zit erin?
1: Er wordt steeds meer bekend over die grote schietpartij in Gelderland. Je hoort zo wat de politie erover zegt.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
3: Hier, moet je opletten.
2: Chocomel?
4: Sloopmelk.
2: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
4: Sloopmelk.
2: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
10: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
11: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een Bouwkeet!
10: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
13: Nu halen, dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: klus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Het is 1 minuut over 7 op dinsdagochtend. Je luistert naar Radio 10 staat op met het nieuws en Hannelore Zutseloot. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Er is vannacht een schietpartij geweest in het Gelderse Overasselt. Daarbij is een dode gevallen en 2 agenten zijn gewond geraakt, meldt de politie. Er werd een traumahelikopter opgeroepen. Ook over de daders is nog niets bekendgemaakt en ook weten we nog niet wat er aan het schieten vooraf ging. De Nederlandse Loterij sleept opnieuw een illegale goksite voor de rechter. Het gaat om de site Sky Hills. Die is gevestigd in onder andere Costa Rica, Noord-Macedonië en Engeland. Volgens de Nederlandse Loterij richten ze zich met reclame op social media op Nederlandse jongeren die op de sites onbegrensd kunnen gokken. En veel automobilisten bezuinigen vanwege de hoge brandstofprijzen. Dat heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten of een dagje uit. Ook beknibbelen we op de boodschappen of sparen we minder. Verder hebben automobilisten hun gedrag aangepast. Ze rijden zuiniger of pakken vaker de fiets. En dan het Radio 10 weer. Eerst nog kans op een buitje, maar verder blijft het droog met vanmiddag ook zon. Vooral aan zee en het wordt 19 tot 22 graden.
8: Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
9: Nou, iedereen is al druk onderweg, hoor. Dit zijn de langste files van dit moment. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij het Rotterpolderplein bij Haarlem is een ongeluk gebeurd. Vanaf Beverwijk sta je in de file, heb je bijna een uur vertraging. De A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos ook een ongeluk gebeurd. Vanaf het knooppunt Gorkum sta je in de file een half uur vertraging. In Brabant de A58 van Bergen-op-Zoom naar Breda, vlak voor Breda, staat een auto met pech die daar de rechte rijstrook blokkeert. Vanaf Etten-Leur sta je in de file een half uur vertraging. En op het spoor is het ook oppassen geblazen. Want er rijden veel minder treinen tussen Utrecht en Den Bosch door een defect aan het spoor. De Intercities rijden wel, maar hou rekening met extra reistijd.
6: Een nieuwe dag is begonnen. Trakteer jezelf op een lekker liedje.
10: De Dobbelsteen.
6: Want straks gaat die rollen. De Dobbelsteen met plek voor 6 verzoekjes. En die van jou kan erbij als je denkt, nou, ik weet dan wel een fijne. Iets met een gitaar erin.
9: Ik zat even te denken, iets van onze BFF Ed Sheeran.
6: Ook altijd leuk, ja. Ed Sheeran. Maar als jij het voor het zeggen had, Hannelore, dan zou je gaan voor...
7: Geen idee.
6: Even kijken, maar nee, die hebben we niet. Alfred van der Weetjes nog een idee?
8: Peter Gabriel, Sledgehammer.
6: Nou, dat soort dingen bijvoorbeeld. Maar alles mag, hè. Laat het maar weten via de app.
11: Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Met jouw kans op te gekke prijzen. De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
14: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
15: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
0: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Smint.
17: Valt je iets op aan mij?
16: Nieuwe jas?
17: Nee.
16: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
16: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
16: Smint. Boost yourself.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Met jouw kans op te gekke prijzen.
4: 10. Radio 10 staat op.
3: Jan Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.

0: even mijn R even mooi articuleren. Dat hij even goed tot zijn recht.
1: Het gekke met de R is, maar jij weet dat natuurlijk ook aan de loren als meester voice-over.
2: Ja, nou, ik heb een beetje een Gooise R.
1: Ja, maar
2: als een rollende R als halverwege of zo. Het is altijd iets raars met die R.
1: Maar als je gaat focussen op de R, dan komt het niet meer goed.
2: Nee, hè?
1: Je moet de R moet je eigenlijk heel achterloos uitspreken. Anders dan geef je de R te veel R.
0: Of zoals ze het in Brabant doen, dat je er gewoon een G van maakt.
1: Echt.
0: September.
2: Oh,
1: september. Ja, dat kan.
0: September.
1: Nou goed, vandaag begint de meteorologische herfst. Het zal ook niet lang duren voordat we te maken krijgen met de eerste herfststorm, denk ik.
0: Ja, bij het KNMI zijn ze er al super druk mee bezig. Ze hebben samen met de Britse en Ierse collega's van de weerdiensten daar een namenlijst gemaakt. Dat doen ze elk jaar. Voor het stormseizoen dat eraan zit te komen. En dus weten wij hoe de komende herfststormen gaan heten. Jet van Pasen, die is chef stormname bij het KNMI. En zij is over een uurtje of zo hier in... Radio 10 staat op om te horen hoe de wind precies waait rondom deze selectieprocedure.
1: Dat is ook een leuke baan dat je dat kan zeggen. Ik ben een chef Storm.
0: Chef Stormname.
1: Academy.
0: Nou, ik vermoed dat dat gewoon een soort bijklusje is.
1: Dat denk ik niet. Ik denk dat ze het zijn
0: de
1: kantoor
0: hele jaar door mee bezig is.
1: Gewoon een naambordje.
0: Ja. Nou, op de deur. Chef Stormname.
1: Ja, dat is toch leuk. Maar dat je dan op verjaardagen, dat mensen dan bij je gaan lobbyen.
0: Mag ik een stormname vernoemd hebben?
1: Ja, nee, mag. Nee. Maar wil je mijn vrouw vernoemen? Wil je een stormname vernoemen naar mijn vrouw bijvoorbeeld? Of dat? Want het is niet per se een compliment, zou ik denken. Het is een eer, maar tegelijkertijd, ja, zo'n storm veroorzaakt heel veel ellende.
0: Ja, mijn schutting is omgewaaid door Hannelore.
1: Ja, ze heeft Hannelore allemaal gedaan.
2: Yes!
1: Opvallende naam is Sean. En dan denken jullie misschien, waarom Sean?
0: Warm Sean.
1: Ja, Warm Sean.
0: Warm Sean.
1: Ja, Sean, hè? Niet Sean.
0: Sean. Ja, Sean. In de Engelse naam Sean.
1: Ja, Sean van...
3: Ik ken een schaap. Dat is Sean het schaap.
1: Sean.
3: Met bol, maar wel een hele goede knaap.
1: Sean.
0: Sean.
1: Sean het schaap.
0: Sean het schaap.
1: Ken je Sean het schaap?
0: Nee, ik ken Sean het schaap.
1: Jij kent Sean het schaap wel, toch?
2: Ik heb kinderen.
1: Ja, Alfred van de Weetjes, jij kent Sean het schaap ook wel.
4: Je zit er nu beter zingen thuis.
1: Ja, dit is een bol met wol, Jeroen, maar ook een hele leuke knaap. Dat is Sean het schaap. In Nederland wordt het iedere ochtend uitgezonden. En dat, ja, als je jonge kinderen hebt, dan weet je dat. En dan, ik denk dat nu heel veel kinderen dit liedje al mee zitten te brullen aan de ontbijttafel. Sean the Sheep, jarenlang op tv gezien. En de Britten die vonden het van tijd om Sean the Sheep te eren. Gwendoline staat ook in de lijst. Die komt van het KNMI. En die is ingezonden door een vrouw die als kind van haar moeder te horen kreeg dat het KNMI een storm naar haar zou vernoemen.
0: Oh?
1: Ja, als ze de kamer niet op zou ruimen.
0: Oh.
1: Dus mama die dreigde van... je gaat nu je kamer opruimen, als gaat het KNMI een storm naar je
0: wat
1: vernoemen.
0: Een dreigement.
1: Ja. Maar ik geloof het ook bijna niet.
0: Nee, precies.
1: Welke moeder verzint dat nou? Kind denkt dan van... oh, nu ga ik mijn kamer opruimen, anders wordt er een storm naar me vernoemd. Maar ja, ze heeft het opgeschreven en het KNMI was er gevoelig voor. En nu wordt er een storm naar haar vernoemd. Gwendoline?
0: Gisteravond is op televisie de talkshow-strijd weer losgebarsten. Hier was ze heel druk mee bezig in Hilversum. Al met verhitte hoofden liepen ze hier door de straten. Eva, Pauw en de Wit en Renze zijn weer begonnen. En Renze, die was een heel veel gedoe bij RTL. Is hier weer terug met zijn talkshow. Die heeft weer zo'n ouderwetse tafel. Heb je hem gezien? Het was een heel bijzondere tafel.
1: Ik heb hem gezien, ja.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik wist al dat hij een streepje voor had. Tenminste, dat vonden Umberto natuurlijk ook en Bo, dat Renze een streepje voor had. Maar nu heeft hij die streepjes allemaal op de tafel gezet.
0: Ja, en dat loopt dan zo mooi door in de grond. Dat is heel kunstig.
1: Ik neem aan dat je dat bedoelt, toch? Van die tafel. Ja, vind je het leuk?
0: Ja. Ik vond het wel
1: hele,
0: leuk. Dat.
1: Hele aerodynamische tafel. Het is zo'n soort sportieve tafel. Het mooie is dat bij Eva Douwe Bob aan tafel zat. Daar was hij natuurlijk vorig seizoen ook. Toen heeft hij een akoestische versie gespeeld van No To Self. En dat nummer was nog niet uit. Het klonk fantastisch. En in Amerika is dat ook opgevallen. Die hebben zitten kijken naar dat optreden bij Eva. Die hebben waarschijnlijk een filmpje voorbij zien komen op Instagram. En toen hebben ze gezegd, wow, who's that guy? Uit Eva's.
0: Dat is de Douwe Bob.
1: Ja, dus hij werd uitgenodigd door de Zac Brown Band om live op te treden voor zo'n 20.000 mensen in de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk al te gek. En dat optreden, dat kan hem wel eens een hele mooie platendeal opleveren, vertelde hij gisteravond bij Eva.
5: Ja, ik zit met de grote platenmaatschappijen van de Verenigde Staten daar. Over een weekje in Nashville.
2: Wat hoop je? Wat wil je?
5: Ik wil zo lang mogelijk mooie muziek blijven maken. En als dat in de Verenigde Staten is, dan is dat... Dan zou dat super mooi zijn.
1: Ja, dus ik dacht gelijk gisteravond, we raken hem kwijt. Dus we moeten gelijk maar even een date met hem maken. Dus ik heb hem geappt, Douwe Bob, voordat je naar Amerika gaat. Kom nog even langs, hij is hier donderdag. Echt? Ja, leuk hè? Hoe gaat het onderweg?
0: Is dat behoorlijk druk. Met een probleem op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Vlak voor Breda is een ongeluk gebeurd. Er zijn er twee rijstroken dicht vanwege de bergingswerkzaamheden. Vanaf Sint-Willebrord in de file nu met 3 kwartier vertraging. De beste...

0: zaterdagavond nog gezongen.
1: Bij karaoke met vrienden.
0: Ja, dat was erg goed, moet ik zeggen. Dit, op een gegeven moment zing je met z'n allen zo hard... dat je echt denkt, van, nou, dit klinkt best goed.
2: En was er iemand bij die dan de microfoons harder en zachter moet zetten?
0: Dat heb ik gedaan.
2: Oh, dat heb je zelf gedaan?
0: Op een gegeven moment had ik ontdekt hoe dat moest... en dat vond ik heel leuk. Dus, en ik kon er meer galm onder zetten en zo. Dat was ja, ik heb het van mijn leven gehad, ja.
1: Ironic van Alanis Morissette, Mr. Now de vorm van Teddy Swims.
2: Ik ging vroeger nog wel eens in een karaoke bar... en dan was altijd zo'n technicus zitten bij mijn microfoon altijd zachter. Dan ging ik altijd harder zingen. Dat was eigenlijk heel onaardig.
0: Niet aardig van hem, inderdaad. Nou, en onnodig ook, denk ik.
2: Nou,
0: Als je denkt, jongens, ik weet nog wel een leuk liedje. Bijvoorbeeld zoals Mr. Know-It-All van Teddy Swims of iets anders. Dan mag je ons een appje sturen. Doe het wel snel, want we gaan de dobbelsteen vullen. Claudia, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Hey, goedemorgen. Nou, fijn dat je erbij bent.
3: Ja, ik ook hoor.
0: Ja, kun je een beetje wennen aan de nieuwe ochtendshow?
3: Prima.
0: Oh, gelukkig.
2: Dat, dat gaat heel snel, hè, Claudia.
3: Ja.
2: Ja, dat hoor ik van meer mensen.
0: Ja, maar ik had wel altijd een beetje gelid. Prima, daar doe ik het niet voor. Weet je wel, prima is nog een beetje zo van...
2: 6,8.
0: Dat gaat wel heel snel. Oh, wat had ik jou graag als onderwijzeres gehad vroeger. Claudia, welke mag er op de dobbelsteen voor jou?
3: Smitten het eerst, drijf een sheet.
0: Dat is een leuke. En op welk nummer van de dobbelsteen?
3: 6.
0: Dan zetten we die op 6. Ook al kan je niet iedere dag 6 gooien, we gaan het gewoon proberen.
3: Ja.
0: Dankjewel hè, voor het appen.
3: Oké.
0: Doeg.
2: Doei, Claudia.
0: Doei. Dan hebben we nog, nog 5 plekjes over. Plekje 1 die gaat naar Jelle. Hello, ochtendteam. Zouden jullie Kim Wilde met Nena willen draaien? Any place, anywhere, anytime. Voor op de dobbelsteen. Groetjes, Jelle.
2: 2 is Jolanda Steenbakkers. Dire Straits, Sultans of Swing.
0: Op plekje 3, Freek. Goedemorgen, dobbelteam. Waar jullie ook naartoe gaan. Wij blijven lekker dobbelen. Ik ga vandaag voor Run to You van Bryan Adams. Groetjes van Freek.
2: 4 is Chantal Gronsveld van der Ham. Die zegt, ik wil heel graag Larger Than Life op de dobbelsteen zetten. Wie houdt er nou niet van de Backstreet Boys?
0: Mag ik even handen zien? Inderdaad, iedereen houdt van de Backstreet Boys.
4: Nee, ik ben niet voor je, Willem.
0: Dennis, plekje 5 is voor jou. Graag Tupac op de dobbelsteen met California Love. Passend bij het nieuws van de Hannelore van 6:30.
5: Oh, ja.
0: Jij vertelde natuurlijk.
5: Ja, dat toch nog de dader nu wordt veroordeeld.
0: Ja, omdat hij het in een boek heeft laten zetten. Of tenminste, het is in een boek terechtgekomen. Ja. Zijn bekentenis.
5: Ja, dan krijg je het van als je opschept, hè?
0: Oh, ja, dat
2: natuurlijk,
0: is
2: zo gegaan. Natuurlijk.
0: Wij zetten California Love op plekje 5 en plekje 6, dat heb je net gehoord, die is voor Claudia. Sniffen het eerst, driver seat. Alfred van der Weetjes, sterregisseur van dit programma. Ja. Dobbelsteen gaat richting jouw hoofd.
2: Het is gewoon weer een moordaanslag hier.
0: Maar het is zo'n lekker grote studio, je kan hard gooien hier. Wat is het geworden?
4: Ja, hij rolt nog.
0: Hij rolt nog?
4: Ja, nee,
0: hij blijft maar rollen.
4: Het is 6.
2: Oh, niet.
5: Hey.
0: Claudia, nou wat leuk. Claudia, die heeft gewonnen vandaag. Je kan iedere dag 6 gooien, maar het is haar gewoon gelukt. Driver seat van Sniffen het is.

0: goede smaak van Claudia, toch?
1: En een stukje privacy op de maandag, dinsdagochtend.
0: Privacy. Privacy is hartstikke belangrijk, hè?
1: Ja.
0: Driver's seat van Sniffen, het is plekje 6 op de Dobbelsteen. Claudia heeft gewonnen vandaag. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus zometeen het nieuws van 7:30. Wat zit erin, Hannelore?
2: Nou, als het gaat om vakanties en uitjes plannen, heb je twee typen mensen. Welk type ben jij en wat is het beste?
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld.
6: 18.000.
7: Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Nu bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus even iets lekkers op je brood. Even sparren.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
15: Voor wie zijn we van weer?
14: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Goedemorgen. Op veel plekken laat de zon zich zien vandaag. Vooral in het westen van het land. Er kan ook nog een buitje vallen tussen de 19 en 22 graden wordt het. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
18: Nou, best wel druk hoor, de dinsdag natuurlijk altijd. Met de langste files op dit moment op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Door de werkzaamheden bij Zaltbommel vanaf Hintham bij Den Bosch nu een half uur extra. Echt heel veel vertraging heb je in Noord-Holland. Als je op de A9 van Alkmaar onderweg bent naar Haarlem. Bij het Rotterpolderplein is een ongeluk gebeurd. Er zijn er twee rijstroken dicht voor de bergingswerkzaamheden. Het gevolg is dat natuurlijk de hele omgeving van Zaandam op dit moment ook aan het vastlopen is. De A58 van Breda, van Bergen op Zoom naar Breda. Vlak voor Breda staat nog steeds een auto met pech. Die daar twee rijstroken blokkeert met 3 kwartier vertraging. En op dit moment alleen intercities op het spoor tussen Utrecht en Den Bosch in beide richtingen.
0: De hoofdpunten in het nieuws. Hannelore, praat je bij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In het Gelderse Overasselt is vannacht iemand doodgeschoten. En twee agenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Volgens regionale media kan een inbraak de aanleiding van het schieten zijn. Na de overstromingen afgelopen weekend in de Grand Canyon, dat is de beroemdste toeristische trekpleister in de Amerikaanse staat Arizona, wordt nog 1 iemand vermist. 2 mensen zijn omgekomen en meer dan 80 mensen konden worden gered uit de kloof. En de hoge benzineprijzen zorgen ervoor dat veel automobilisten bezuinigen op persoonlijke uitgaven. Zo maken mensen minder vaak uitstapjes of beknibbelen ze op de dagelijkse boodschappen. Dat heeft de ANWB onderzocht. En ja, ik heb weer een leuk onderzoek gespot. Heb je als gevoel op vakantie dat je die plek al kent? Nou, dat komt dan waarschijnlijk door social media. Uit onderzoek blijkt dat Instagram en TikTok de verrassing uit je vakantie halen. Maar liefst 3/4 van de vakantiegangers doet vooraf uitgebreid online onderzoek naar een nieuwe plek. En dat is hartstikke slim. Want ja, zo voorkom je bijvoorbeeld dat je in een vies hotel of een slecht restaurant belandt. Maar tegelijkertijd weet je al precies hoe je kamer eruit ziet of wat de lekkerste maaltijd is, wat het toch minder spannend maakt. Maar liefst 57% van de vakantiegangers zegt dat een vakantie inderdaad wel eens bekend aanvoelt. Dus alsof je het al hebt gezien. Maar de andere helft, 43% dus, doet juist expres geen vooronderzoek om de verrassing te bewaren. Dus ja, je hebt echt twee typen mensen dus. Mensen die alles online al gezien hebben en de mensen die denken, ik ga ervoor, ik laat me verrassen.
0: Welk type zijn jullie?
2: Ik ben de planner. Ik heb alles vooraf al gezien. Ja, en uitgestippeld. Ja.
18: Maar, nou, ik ben geen van beide, want ik ben ook niet zeg maar heel erg van tevoren wel of niet. Het is meer, ik ben een soort type 3, dat ik dan ergens kom en kijk. En dan als ik dan weer thuis ben, dat ik dan ga googlen van wat was dit eigenlijk? Snap je?
0: Ja, dan blijkt het ineens de Eiffeltoren te zijn.
18: Oh, dat is leuk. Ik zou de Eiffeltoren wel herkennen. Ja. Ja, maar, dat zou wel raar zijn.
0: Maar hoeveel mensen dachten van, hoeveel mensen zouden nou echt hiermee bezig zijn? Want kijk, als je vooronderzoek doet, dan is het toch. Ja, maar dan is het toch niet zo dat je denkt als je er bent van, oh ja, ik ben nu Times Square. Ik weet eigenlijk al precies wat het is. Ik van mijn gevoel ben ik hier al geweest.
2: Je kan alles toch zien, hè? Tegenwoordig met die camera's die ronddraaien. Je kan eigenlijk al het gevoel hebben dat je op zo'n plein staat.
18: Ja, maar de ervaring zelf is toch weer heel anders.
0: Ja, daarom.
18: Dan even een webcam te kijken. Ja, zou ik denken. Dus ik
1: zou dat type ben jij?
0: Ik ben wel van het plannen.
18: Van het plannen.
0: Dat hartstikke leuk. En wij zijn van de zomer. Dus, nou ja, je had het net over de Grand Canyon. Ja, wij zijn er geweest.
18: Ja.
0: En dan heb je plaatjes gezien. En je kan nog zoveel plaatjes bekijken. Maar als je er dan echt bent, dan is dat helemaal weergeloos. Dat is toch anders?
2: Niet letterlijk een déjà vu?
0: Nee. Natuurlijk. Je weet ongeveer wat je kan verwachten. Maar dat is natuurlijk met heel veel dingen. Toch? Dat je het kent helemaal. Als je in dit geval naar Amerika gaat, ken je al heel veel dingen uit films bijvoorbeeld. Hmm. Maar het is niet dat ik kan denken,
18: weet je dat van, dit had ik niet. Ik had net zo thuis kunnen blijven.
0: Precies, hoe was ik als je film een beetje tegen? Ik kende alles al.
5: Radio 10 staat op.
0: Ja, lekker voorbereid aan je dag beginnen. Of laat je verrassen, dat mag ook natuurlijk. Ik ga Mika voor je draaien.

0: Je had wel aandacht.
1: Ja.
0: Bruce, roept je allemaal hoor. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Met een van de mooiste zinnetjes uit de popmuziek. Can't start a fire without a spark. Want je kan pas een vuurtje ontbranden als je met een vonkje begint. En soms is een vonkje genoeg. Een idee.

0: Opeens Radar.
1: En laat je door niets of niemand tegenhouden, zou ik zeggen, als je een goed idee hebt.
2: Dat heb je mooi gezegd.
1: Douwe Bob, die heeft dat ook. Die wil doorbreken in Amerika. En ik denk dat het hem gaat lukken. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Er is een nieuwe single, Note to Self. I can still

0: je bordevol goede adviezen van Douwe Bob. Advies aan zichzelf, hè. Know to self. Marieke die appt, oh jongens, ik zit helemaal niet op te letten. Wat voor fijn is dit? Nou, dat is Douwe Bob dus. En zijn nieuwe single.
1: Ik vind het wel een beetje zo'n Dolly Parton-vibeje hebben.
0: Ja.
1: Die een beetje dat melancholieke country-achtige... Terwijl je in je pick-up over een slechtig weggetje rijdt.
0: Je zegt het precies goed, want zodra dat heeft... dan denk je natuurlijk al snel aan Dolly.
1: Ja, nou misschien moeten we even vragen... als Douwe Bob hier toch iets van de week...
0: Of hij iets doet. Nou. Heeft hij vorige week al gedaan, hè? Hij heeft gelijk iets gespeeld en dat ook op zijn Instagram gezet van Dolly.
1: Oh, ja, het even gemist.
0: Ja, ik bedoel, iedereen die dit soort muziek maakt... is ook wel schatplichtig.
1: Aan Dolly.
0: Maar, ja, zo is het. Noto zelf is de nieuwe single. Donderdag is hij hier.
2: Radio 10 staat op. Intro Rally.
0: Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, hoe gaat het met je?
3: Ja, prima.
0: Ja, kun je de zenuwen een beetje bedwingen?
3: Redelijk.
0: Dat is mooi. Nou, ik vind redelijk vind ik goed genoeg als het om de intro rally gaat. Het is ook altijd een lastig spelletje.
3: Ja, je weet niet waar het komt, hè?
1: Dat zijn geen zenuwen, Stefan. Dat is gewoon opperste concentratie.
0: Ja, zo is het ook. Je bent gewoon geconcentreerd, gefocust. Ja, kijk, je hebt het wel een beetje in de hand, want je mag zelf de categorie kiezen waar je mee speelt. Waar zat jij aan te denken?
3: Ja, ik had me aangemeld voor 1965 tot 1979.
0: En waar zit hem dat in? Waarom heb je voor die jaren gekozen?
3: Nou, ik ben met jullie mee verhuisd vanaf Radio 2.
0: Ja.
3: En daar heeft Paul Rabberink altijd zo'n itempje van... vanaf je 14e verjaardag ga je een beetje de muziek volgen.
0: Hmm. Ah, ja, kijk, die hebben wij hier in het weekend, hè? Sweet 16 heet dat.
3: Ja, maar ik vind de muziek van voor mijn 14e leuker.
0: De muziek van voor je 14e vind je leuker? En daarom kies je deze categorie. Ja, nee, dit is goed. Want dan kwam je dus... Ja, dat is misschien muziek die dan, toen je in je wiegje lag, opstond... en dat het daar maar indruk heeft gemaakt, dat zou natuurlijk kunnen.
3: Ja, of heel vaak gehoord daarna.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Ja, dat is het mooie van... van

0: die hits van vroeger, weet je wel, de echte goede liedjes, die zijn natuurlijk tijdloos. En die zijn nu nog net zo jong als ze toen waren. Dat is het mooie ervan.
1: Ja, en ja, je hoort ze dus vaker. Dus ik hoop dat ik er heel veel herken.
2: Nou, dat hoop ik ook.
0: Dat zou mooi zijn. Gisteren hebben we alle prijzen kunnen weggeven. Na een hele spannende intro-rally.
3: Zo.
0: 5 fragmenten.
3: De intro dag van bijkomen.
0: Ja, precies. Die worden steeds 2 seconden korter. In ronde 1 beginnen we met 10 seconden. We eindigen met 2 seconden in ronde 5. Alleen de titel is genoeg. En dat is al lastig genoeg. En je mag stoppen wanneer je dat wil. Want ieder goed antwoord is een prijs waard. Maar ja, bedenk wel, als je doorspeelt en je geeft een fout antwoord, ben je alles kwijt.
1: Ja.
0: Ga je doen?
1: Ja hoor.
0: Succes, hier is je eerste van 10 seconden.

0: Ja, dat is These Boots Are Made For Walking, ergens uit de 60s.
1: En dat is helemaal goed van Nancy Sinatra.
2: Ronde 2.
1: Speel je door voor 8 seconden?
0: Ja hoor.
1: Komt-ie aan.

0: Jeetje. Dit is wel een lastige. Volgens mij is het Ventura Highway.
1: Oh, ja, dat is goed! Oh, wat knap. Wat een heerlijke roadtripplaat is het.
0: Van Amerika.
1: Ja, van Amerika. Helemaal goed. Oh, joh, joh.
0: Ja, ik was even aan het twijfelen met Sister Golden Hair van hen.
1: Ja. Dat snap ik ergens. En aan de andere kant ook weer niet. Want hoor je ze naast elkaar, dan klinken ze echt anders. Maar je zat wel gelijk in de goede hoek. Hè? Het is blijkbaar toch dat Amerika-sausje wat je herkende.
0: Ja, die herkende ik.
1: Wat goed, man. Nou, we hebben er nog drie. De volgende is 6 seconden. Ga je hem doen?
0: Ja.
1: Je twijfelt al een beetje.
2: Ja.
1: Komt-ie aan.
0: Oh, hij is de Beatles, maar... Jeetje.
1: Als je hem doorzingt in je hoofd, kom je er misschien. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum.
0: Ik kom niet verder in mijn hoofd. Ja, dat is een probleem.
1: Dat is inderdaad een probleem.
0: Ja. Hey, deze week.
1: Oh, ja! Ja! Oh. De echt? Tijd tikte al weg, Stefan.
3: Dit is zo slecht
0: voor mijn hart. Die kwam van ver.
1: Hartverzakking. Maar je haalt hem. Eight Days a Week van de Beatles. Nog 2 te gaan. Dan gaan we weer 2 seconden vanaf. Zijn er 4 seconden over in ronde 4. Als je tenminste gaat spelen.
0: Ja, nou gaan we gewoon door.
1: Komt ie aan.
0: Dat is Rhiannon van Fleetwood Mac.
1: Rhiannon van Fleetwood Mac zochten wij. De grote finale voor Stefan Groothuis uit Enschede in de intro rally. 4 goede antwoorden heeft hij gegeven. En hij is nog maar 1 goed antwoord verwijderd van alle prijzen en de thermobok.
2: Thermobok.
1: Ga je doen?
0: Ja hoor.
1: Komt hij aan.
0: Thunder in my heart.
1: Thunder in my heart.

dat is natuurlijk de parel van Twente, hè. Omdat je 5 intro's goed hebt geraden, krijg je 5 prijzen. Wat krijg je? Nou, je krijgt 5 tubes superlijm. Je krijgt een zakje rosse hobbykralen. Je krijgt een face sheet masker Virgin Orange Mimosa met brightening en soothing formula voor een babyzat uitje. Je krijgt 4 calligrafie markers voor

0: Lekker gedaan, Stefan. Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Ik zet de thermo nog naast die van Radio 2.
0: Want dat is mooi. Nou, je hebt een hele collectie, man. Ja, ja. En we zijn aan het werken aan een, nog een flitsender ontwerp. Dus dan, ja, dan moet je gewoon binnenkort nog een keer meedoen. Ja, dan heb je straks dan kun je iedereen uitnodigen. Iedereen een eigen thermomok.
1: Ja.
0: Stefan, welke mag je draaien van deze vijf?
1: Jullie doen waarschijnlijk geen live versies, maar het liefste zou ik een live versie van Rhiannon horen.
0: De live versie van Rhiannon.
1: Maar dan wordt het naar achter.
0: Ik hoor wel wat mensen klappen, dus met een beetje fantasie zit je nu al in de live versie, hoor je dat?
2: Ik zit gewoon in mensen in Square Garden.
0: Hoor je dat?
1: Ja,
0: gewoon helemaal live. Stefan, gefeliciteerd, hè?
1: Ja, dankjewel.

0: Wat een lekkere dag, hè? Dan worden we getrakteerd. Als je vroeg wakker was, dan heb je ook al Sarah gehoord van Fleetwood vanochtend. Aangevraagd door Maurice. Ideale plaat om aan zijn dag te beginnen. We krijgen ze gewoon nog een keertje. Ja. Dat is Stefan Groothuis. Vandaag in de intro, Willy Rhiannon van Fleetwood Mac. Zometeen het nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen, wat zit erin?
1: Goedemorgen. Twee groepen automobilisten worden het hardst geraakt door de hoge brandstofprijzen. Je hoort zo welke.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
6: Sportlife. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
5: Het is 1:08 op deze ochtend. Met het laatste nieuws en Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt vannacht is een dode gevallen. Ook zijn twee agenten gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat precies de aanleiding voor de schietpartij was, is niet bekend. Regionale media hebben het over een inbraak. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. De politie doet op diverse plekken in Overasselt onderzoek. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. En nog steeds worden er duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook wordt er nog gezocht naar 3 Nederlanders. Op Giro 6868 is tot nu toe ruim 1,6 miljoen euro binnengekomen voor noodhulp in het rampgebied. Nu de benzineprijs door het dak gaat, bezuinigen veel automobilisten op andere zaken. Zo maken ze minder uitstapjes, beknibbelen ze op de dagelijkse boodschappen of pakken ze vaker de fiets. Dat heeft de ANWB onderzocht. Het zijn vooral de lagere en de middeninkomens die door de hoge brandstofprijzen worden geraakt. En dan het radioteam weer. Eerst nog kans op een buitje. Maar verder blijft het droog met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden.
7: Hoe gaat het onderweg, Jeroen? Nou, laten we eens beginnen met de situatie op het spoor. Want er rijden geen stoptreinen vanochtend tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen. En het is hartstikke druk op de weg. Met de meeste vertraging nu op de A2. Eigenlijk het hele stuk tussen Den Bosch en Utrecht is langzaam rijden. Vanochtend houden daar rekening met heel veel extra reistijd. De A9 van Alkmaar naar Haarlem. Daar was bij het knooppunt Rotterpolderplein vanochtend een ongeluk gebeurd in alle vroegte. De weg is weer vrij, maar de file staat er nog wel. Vanaf Beverwijk 3 kwartier vertraging. Eigenlijk het hele gebied rondom Zaandam loopt nu vast. Daardoor iedereen wil omrijden. En ook een hardnekkige vertraging op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Vlak voor Breda staat een auto met pech die daar 2 rijstroken blokkeert. Ze zijn nog steeds bezig om daar de boel weer vrij te krijgen. Vanaf Sint-Willebrord sta je in de file met bijna 40 minuten vertraging.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
9: Hé, wat doe jij nou?
8: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er 1 bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
10: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Krullenbollen naar Kruidvat! Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Deze week de Radio 10 staat op vrijdag.

0: Machine. Die Miami Sound Machine. Dat je denkt, ach jongens, hey. Of het nou bewolkt is, of het nou buig is, of de zon erop breekt. Ik sta op, get on your feet. Gloria en Stefan, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Deze ochtend, op veel plekken laat de zon zich vandaag zien hoor. Dus dat is het goede nieuws, met name in het westen van het land. Er kan ook nog een buitje vallen vandaag. 19 tot 22 graden op de thermometer. Ja, de R is in de maand. Goedemorgen, het is 1 september. De dag dat de meteorologische herfst van start gaat. Als je daar nog niet aan toe bent, hou je dan vast aan de astronomische variant. Wanneer begint die ook alweer?
1: Oh, dat is meestal dan de 21ste, de 22ste september. Dus nog 3 weken de tijd. Er is voor 3 weken uitstel.
0: Nou, je krijgt nog een dagje extra zelfs. 23 september begint. Ja. 23 september.
2: De Radio 10 staat op. Verhuisbus.
0: Dit is de nieuwe ochtendshow van Radio 10. Radio 10 staat op. En ja, onze verhuisbus is leeg. We zijn eruit gehaald. We zijn hier neergeplant.
1: Alle spullen mee.
0: Het voelt al heel erg vertrouwd. Ja, leuk, dat is lekker. Veel lieve berichtjes ook via de app. Dat vinden we hartstikke leuk. En, ja, besef dat we echt alles lezen. We kunnen niet overal wat mee doen, maar we lezen echt alles.
1: Nou, we zitten wel erbovenop. Het vindt leuk om al die berichtjes en al die mensen die zeggen, oh, leuk, mee verhuisd. En dan toch eventjes antwoord terugsturen. Dus de Radio 10 app staat tot uw beschikking.
0: Maar goed, ja, we zaten met een lege verhuisbus. Toen dachten we, weet je wat we doen? We stoppen er wat cadeaus in. We gaan het land door. En dan gaan we de cadeaus uitdelen bij luistervrienden en vriendinnen waar Radio 10 op staat. En Robert Veller, die is vanochtend vroeg op pad gegaan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, lekker, lekker onderweg. Provincie Flevoland is aan de beurt.
3: Zeker.
0: Rijdt het een beetje door?
3: Ja, het rijdt prima door. Ik heb nog geen file gezien en ik rijd nu zelfs net de stadsgrenzen binnen van de stad waar ik naartoe op weg ben. Ik mag nog niet helemaal verklappen waar ik naartoe op weg ben. Maar het is een stad die eerder in jullie uitzending de parel van de polder is.
0: Ja, Robert, nou,
1: dat kan er maar één zijn.
0: Al genoeg.
1: Dat kan er maar één zijn natuurlijk. Ja. Ja.
0: Maar hoeveel steden heeft Flevoland, Jeroen?
1: Nou ja, die hebben al Almere, Lelystad, Dron.
0: Dat kan in principe van alles zijn.
1: Ja.
0: Robert, lig je op schema. Stel, we zoeken weer even contact. Ergens rond 9:50. Denk je dat het gaat lukken?
3: Ja,

0: twee verhuisdozen in de verhuisbus. Hè? En dan mag onze luistervriend of vriendin waar je naartoe gaat straks kiezen welk cadeau het wordt.
1: Zeker.
0: Mooi, tot zo.
1: Tot zo.
0: Drie dingen waar het vandaag over gaat in volstrekt willekeurige volgorde.
2: Nummer 3.
0: Met op nummer 3 en gedeelde derde plaats voor deze 60 CDA en VVD. De coalitiepartijen die hebben namelijk een akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Dat was even spannend. De ochtendkranten die staan daar nog uitgebreid bestil deze ochtend. Telegraaf en Algemeen Dagblad noemen het allebei een valreepdeal. Het heeft lang geduurd. Er is ook druk gespeculeerd over hoe die gesprekken nou zouden verlopen. Nou ja, Handelor, jij weet het ook nog wel. Hè? Dat is meestal constructief. Hè? Wat wordt dan vaak gezegd? Constructief?
3: Ja, een constructief overleg. En dat er wel pittige discussies zijn, maar ja.
0: Ja, toch in een goede sfeer. Maar nu is het iets anders gegaan. Het ging af en toe hard aan toe. Geeft ook Henry Bontebal toe.
4: Nee, ik vind niet dat er ruzie was.
0: Oh,
4: met ruzie bedoel ik dat mensen echt schreeuwend de kamer uitgaan. Dat is niet gebeurd.
5: Conflict?
4: Oneenigheid over inhoudelijke standpunten was er zeker op momenten.
0: Ik ga die onthouden voor thuis. Oneenigheid over inhoudelijke standpunten. Nou ja, op Prinsjesdag of eerder als het natuurlijk uitlekt, dan weten wij ook wat de plannen zijn. Daar vertellen we
3: geloof ik. Zou het uitlekken dit jaar?
0: Nou zeg, dat is
2: nummer 2.
6: Op 2 vandaag, dat is ook een verhaal hoor. Dwayne Davis, hij is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op Tupac. 30 jaar na dato, dat is een behoorlijke doorbraak. Want het is al die tijd natuurlijk een waanzinnig mysterie geweest. Ook heel veel complottheorieën daaromheen. Maar wat is er nou gebeurd nou? Deze Davis die zou de moord hebben bedacht en het vuurwapen hebben geregeld. Maar hij is uiteindelijk niet degene die op Tupac heeft geschoten. Dat is dan de uitkomst van dit hele proces. Over 6 weken hoort hij wat zijn straf gaat worden. En dat wordt heel waarschijnlijk een levenslange gevangenisstraf.
0: Ja, als we het dan toch over uitlekken hebben. Dat is, jij vertelde dat vanochtend, Loor. Dat hij dat een soort van heeft toegegeven in de biografie.
3: Ja, er werd een biografie over hem geschreven. Blijkbaar heeft hij een heel stoer verhaal verteld. Is in het boek beland en achteraf... Ja, realiseerde zich ook wel dat het natuurlijk niet zo handig was. Want men ziet het als genoeg bewijs dat hij al die details weet.
6: En nu zegt hij, ik heb het niet gedaan en het verhaal klopt niet. Maar wat voor pannenkoek ben je dan?
3: Ja, precies.
6: Ja.
3: In elk geval te groot ego.
2: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
0: Op nummer 1 staat Jarekoffs. Het stormseizoen gaat beginnen. En daarmee heeft het KNMI samen met de collega's uit Engeland en Ierland nieuwe stormnamen bedacht. Dit jaar staat Jade haar ook in de lijst, haar naam. Je kent haar onder andere van haar Instagram-pagina met Leven met Kanker. Ze vertelde daarover hoe ze de strijd met de ziekte aanging. In april vorig jaar is ze overleden. En nu heeft ze dus een plekje in die lijst als eerbetoon. Ze is niet ouder dan 19 geworden. Zometeen duiken we nog even in die namenlijst. Chef stormnamen van het KNMI, Jet van Pasen. Die weet er alles van. Ja, hoeveel storm Jeroen in het leven kunnen roepen.

0: was een goede deal, hoor. Van Out of the Fire met de Emotions. Ik heb wel de Emotions toch van The Best of My Love. Dat klinkt een beetje als dit liedje.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat komt omdat die mensen van Out of the Fire daar weer op meedoen. En die Emotions van The Best of My Love, die zijn dan weer te horen op deze. Boogie Wonderland. Goedemorgen, dinsdagochtend. Je luistert naar de nieuwe ochtendshow van Radio 10. Dit is Radio 10 staat op. Met Jeroen
1: en Jan Willem en Hannelore.
0: En Alfred van Weetjes. Sterrechtstuk van het programma die alles weet zolang die het maar kan opzoeken. Ja, er is nog geen storm naar Alfred vernoemd. Dat is op zich wel onterecht. Maar kan nooit lang meer duren. Ja, vandaag is de R weer in de maand, hè? 1 september. De meteorologische herfst moet nog... astrologische herfst moet nog beginnen.
2: Dat is 3 weken.
0: September. Ja, het is allemaal ingewikkeld.
1: Voor het weer is de herfst eigenlijk al begonnen.
0: Gelukkig is het KNMI goed voorbereid. Ze hebben samen met hun Britse en Ierse collega's een lijstje met nieuwe stormnamen gemaakt. Veel Nederlanders die hebben een suggestie ingestuurd. Jet van Pasen, die heeft toch wel de mooiste functietitel van ons land. Chef Stormnaam. Staat het ook op je visitekaartje, Jet? Goedemorgen.
3: Nee, op mijn visitekaartje staat het helaas niet. Maar misschien moet ik er een maken voor deze periode.
1: Zou ik doen. Ja.
0: Ik vind Jet sowieso ook al een lekkere stormnaam.
1: Jet.
3: Ja, Jetstream. Maar die kan helaas niet.
0: Waarom niet?
3: Nou, dat betekent iets anders in het Engels. Dus een van de voorwaarden is, het mag niet een ander woord zijn in het Engels. En anders heb je stormvliegtuig. Oh. En dat willen we niet.
0: En zijn er meer Nederlandse namen die niet mogen, die op de zwarte lijst staan?
3: Ja, bijvoorbeeld Floor. Nou ja, een zwarte lijst, het is natuurlijk, ja, het moet geen een woord zijn in het Engels eigenlijk.
0: Ja.
3: Floor, maar we hebben ook Ierse namen. Fia werd vorig jaar nog afgekeurd omdat het lijkt op fear, op angst. Dus dat kan ook. Ja, het moet gewoon niet iets anders suggereren. Het moet echt een duidelijke naam zijn.
1: En is er dan een soort hele vergadering waar iedereen bij elkaar zit aan een tafel met een kopje koffie en dat ze dan allemaal die namen worden doorgenomen? Hoe werkt zoiets?
3: Nou, wij kregen dus bijna 3000 inzendingen. En dat zijn er best wel veel. En we selecteren vooral op mooie verhalen. Maar we moeten er uiteindelijk 21 uithalen. Dus het is een grote selectie. En inderdaad, wij gaan er eerst doorheen om een soort shortlist te maken. Van namen die voor de shortlist. Dan gaan we met wat een, ja, ik noem het de KNMI-jury. Dus collega's uit verschillende afdelingen. En daarna moet ik nog om tafel met de Ieren en de Britten. Want die doen hetzelfde. En wij moeten uiteindelijk tot 21 namen komen, waarvan 7 Nederlandse.
0: Ja, en dan maar hopen dat je het op tijd klaar krijgt, als ik het zo hoor, voordat de herfst begint.
3: Ja, nou, begin juni hadden we hem klaar, ja.
0: Ja, toen was er witte rook. En is er dan ook nog een soort van ruzie over wie welke letters krijgt? Want het gaat om en om, hè, toch? Ik kan me voorstellen dat het leuk is om bijvoorbeeld met de A te beginnen.
3: Ja, de A, B, C, die proberen we altijd te verdelen tussen de 3 landen. Maar verder is het eigenlijk, het gaat heel gemoedelijk. We kunnen onze voorkeur uitspreken. En dit jaar was het bij ons bijvoorbeeld Jade. Die van de 3000 inzendingen waren er 549 Jade. En ja, die willen we dan natuurlijk niet overslaan. Dus ik had wel een voorkeur gegeven voor de J. Maar bijvoorbeeld de Britten, die hadden een samenwerking gezocht met de makers van Sean het Gaat. Dus die wilden graag de S voor Sean.
1: Nou, dus daar zijn jullie makkelijk uitgeruild eigenlijk.
3: Ja. Ja, precies. Ja, en de Ieren hadden juist weer de A, want die bestaan 90 jaar. Dus als zij de A hebben, wij hadden vorig jaar de C, dan wilde ik nu eigenlijk wel de B. Dus ja, het is heel leuk.
0: Een soort ruilhandel. Je noemde al even Jade, we hadden het er net ook al over. Jade Kops, bekend van Mijn Leven met Kanker, die dit jaar is overleden in april op 19-jarige leeftijd. Ik kan me voorstellen dat je dan op dat moment misschien ook wel twijfelt van ja, moeten we wel een storm vernoemen naar een persoon als Jade? Want kijk, een storm heeft natuurlijk niet altijd een positieve bijsmaak.
1: Nou, meestal niet.
3: Nee, dat bedoel ik. Helemaal waar, ja. Ja. Ja, en daarom heb ik ook eerst, want al die inzendingen, geen daarvan was natuurlijk familie van Jade. Dus ik heb eerst haar ouders opgespoord en ook toestemming gevraagd. Want we willen natuurlijk niet een storm vernoemen zonder dat de nabestaanden het weten. Maar haar vader en moeder vonden het een heel mooi eerbetoon, dus daarom kon het doorgaan. Maar het geldt ook voor levende mensen. Ook meneer Dano Roelvink, de D van Dano, die heb ik ook van tevoren gezegd... U bent aangedragen, u kunt een stormnaam worden, maar wilt u dat ook wel?
0: Ja, want wat was de reden? Ja, ook,
3: hij is dit jaar met pensioen en hij is heel belangrijk geweest in het modellen voor de stormvloedkeringen en het kustonderzoek. Dus hij is een bekende naam in die wereld. Dus
1: ja,
3: ook
1: dan is het, dat kan bijna niet missen natuurlijk als je de stormvloedkering hebt bedacht.
0: Dat is ook wel een eer misschien.
3: Ja, precies. Ja. Maar ja, dan vind ik het nog steeds wel handig als hij het van tevoren even weet.
0: Ja. Ja.
3: En dat was, hij vond het ook
0: die
3: een mooie...
0: Die wil ook niet verrast worden, inderdaad. En hoe zit het met Gwendoline, die ooit door haar moeder het dreigement kreeg... van als je kamer niet opruimt, dan gaat het KNMI een storm naar je vernoemen?
3: Ja, doe dat dus, want dan gaat het KNMI inderdaad een storm naar je vernoemen. Want dat is gebeurd, Gwendoline staat erop. Ja, dat was zo'n mooi verhaal. En we willen ook opletten dat we gewoon allerlei verschillende namen hebben. Dat we niet alleen maar Jan, Piet en Kees, zeg maar. Dus dat we vanuit allerlei kanten namen krijgen aangeleverd. En Gwendoline was gewoon een heel mooi verhaal. Dus ik dacht, die moet erop. En ze is vandaag ook jarig, dus het is gelijk een cadeautje geworden.
0: Ja, kijk eens aan. Nou ja, laten we hopen dat we de G niet halen. Dat zou natuurlijk goed nieuws zijn.
3: Nee, ja, dat weet je natuurlijk nooit, hoe ver we komen.
0: Want hoe ver kom je gemiddeld in het alfabet?
3: Nou, vorig jaar waren we, of dit jaar zeg maar, zijn we maar tot en met de C gekomen. En het jaar daarvoor tot en met de F. Dus de kans dat John het gaat een storm wordt, is wel echt klein.
0: Ja. Jet van Paassen van het KNMI, hoofdstormname. Dankjewel hè, voor de uitleg.
3: Dankjewel, ja.
0: Kun je maar één plant rijden natuurlijk. De deur gaat open.

0: bijzonder, hè, hoe dit liedje precies tegenovergestelde doet van waar het er eigenlijk voor staat. Als ik dit liedje hoor, dan dwaal ik altijd af in gedachten. Dan is het alles behalve storm in mijn hoofd. Ik word er heel rustig van.
1: Nou, stilte na de storm.
0: Stilte voor de storm.
2: Oog van de storm. Ja.
0: Het oog van de storm.
3: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ik reken het allemaal goed, vrienden. De Doors waren het. En Riders on the Storm. En wij duiken zo meteen weer de hitparade in van vandaag. Maar de grote vraag is welk jaar? Wie gaat de dagschijf even een zetje geven?
2: Ik vind dat Hannelore dat mag.
0: Even de dagschijf even een zetje.
1: Ja, tuurlijk. 1, 2.
2: Wat doe je dat soepel even goed, ja.
3: 1998.
0: 1998. Oeh, daar kunnen we alle kanten op, denk ik.
2: Ja, dat is van alles. Wat komt daaruit?
0: Ik weet het niet. Ik ga even op zoek naar de hitlijst van vandaag in 1998. Zoek even een lekkere hit uit.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis.

0: de lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd. Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
2: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
5: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
8: Coco.
7: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Let's go! Mediamarkt.
9: Geinig lijstje hoor, 1998 vandaag.
10: Dat vliegt alle kanten op.
9: Dat is nog keuzestress welke het gaat worden. Eerst maar eens even naar het weer kijken. Op veel plekken laat de zon zich zien vandaag. Vooral in het westen van het land. Maar er kan ook nog een behoorlijk buitje vallen. Tussen de 19 en 22 graden. En ook druk op de weg, hè?
10: Ja, ik wilde zeggen de restanten van een drukke dinsdagochtend. Maar het is nog steeds hartstikke druk, hoor. Met 500 kilometer file, alles bij elkaar. De A2 van Eindhoven naar Utrecht. Eigenlijk het hele stuk staat vast. Van Den Bosch naar Utrecht. En dan vervolgens de A27 tussen Utrecht en het knooppunt Lunetten. Ook de linker rijstrook dicht. Dat is in verband met een spoedreparatie. Ook de hele ochtend al vertraging op de A6. Van Friesland naar Emmeloord. Vanaf Sint-Nicolaas gaat tot aan Lemmer. Een kwartier extra reistijd. En het probleem in Brabant op de A58 van Bergen-op-Zoom naar Breda. Dat begon vanochtend vroeg al. En nog steeds een kwartier vertraging vlak voor de A16 bij Breda.
9: En de hoofdpunten van het nieuws. Het is 8:55. Hannelore, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Een dode bij een schietpartij in Overasselt in Gelderland. En 2 gewonde agenten. Hoe het gaat met die agenten is niet duidelijk. Ook niet wat de aanleiding was voor het schieten. Mogelijk was het een inbraak. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Het officiële dodental van de overstromingen in de Himalaya is opgelopen tot boven de 1000. Met veruit de meeste slachtoffers in Nepal. Nog altijd worden er veel toeristen vermist. Onder wie 3 Nederlanders. En automobilisten proberen op allerlei manieren geld te besparen vanwege de hoge brandstofprijzen. Bovendien is de inflatie weer verder opgelopen. Vorige maand is het leven 3,3% duurder geworden, meldt het CBS. Wel goed nieuws, de boodschappen die zijn in een jaar tijd wat goedkoper geworden. En toch heeft meer dan de helft van de Nederlanders het gevoel dat die boodschappen het afgelopen jaar juist fors duurder zijn geworden.
9: Ja, dat gevoel had ik ook.
11: Ja, vooral alleenstaanden die klagen erover, meldt het AD. En dus gaan we bezuinigen. Maar hoe doen we dat? Nou, we laten luxe producten vaker links liggen, net als de biologische producten. We kiezen juist vaker voor het goedkopere huismerk en we letten op de aanbiedingen. Opvallend is wel dat we onze eigen supermarkt trouw blijven. Slechts 8% gaat op zoek naar een goedkopere supermarkt. En, ook opvallend, om te voorkomen dat je impuls aankopen doet, gaat al bijna de helft weer de supermarkt in met een ouderwets boodschappenlijstje.
9: Is wel het handigst.
10: Met een boodschappenlijstje.
9: Ja, dat is wel het handigste.
10: Je vergeet altijd dingen. Dan zit je in de auto en je hekkak.
9: En ook nooit om 4:30 smiddags boodschappen genoemd als je trek hebt. Dat loopt helemaal verkeerd af.
11: Nee,
9: dat is
11: echt altijd veel eten.
9: Pak je allemaal van die dingen waarvan je later denkt: oeh, dat had ik eigenlijk helemaal niet nodig. Dat is,
12: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
9: Ja, de dagschijf ging naar 1998. Een hit die vandaag in 1998 een hit was. Ik ben door de lijst gegaan. Er staat van alles in wat ontzettend leuk is. Van I Don't Wanna Miss A Thing van Aerosmith naar Niet Of Nooit Geweest van Acta in Munich. Freak Me van Another Level of Life van Desiree.
10: Leuk, hè?
9: Maar ik dacht nog even, hè? Als dan de herfst is begonnen, de meteorologische herfst, dan is het ook wel fijn om toch nog een beetje terug te verlangen naar die zomerse klanken. Raoul Malo die heeft er niet zo lang voor nodig gehad om deze te schrijven. En zo blijkt maar weer, de beste liedjes schrijven zichzelf. Dance the Night Away valt ook lekker op de vroege ochtend. Dit zijn de Mavericks.

0: maar één Queen of Soul. En dat was Aretha Franklin.
1: Ja, dat is onmiskenbaar, ja.
0: Als er dan een prinses is, een kroonprinses van de Soul, en dan wel uit Engeland in dit geval, dan is zij het zeker. Olivia Dean, you're the man I need in de ochtendshow van Radio 10.
2: Radio 10 staat op, dat komen we vieren.
0: Ja, de verhuisbus. Die is onderweg en Robert Veller die is aangekomen in Flevoland om een van onze luistervrienden of vriendinnen te verrassen met een mooie verhuisdoos waarin een prachtig cadeau zit. Tenminste, daar gaan we gemak zelf half even vanuit. Robert, goedemorgen.
3: Hey Robert.
4: Een hele goede morgen.

0: Ja.
1: Ja, en wel hoort. En de verhuisbus is neergestreken op de deel. Een van de centrale pleinen in de stad. Ik heb al een heerlijk kopje koffie gedronken. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de held die staat op het plein. En dat is Melvin. En jij bent luisteraar van Radio 10 en van de ochtendshow. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent een van de helden van Emmeloord, want jij houdt Emmeloord schoon.
2: Dat klopt.
1: Kijk, en dat is natuurlijk heel fijn. En we vinden het ook heel fijn dat Radio 10 bij jou opstaat. Dat heb ik net al even gecontroleerd en gehoord. Dus dat gaan we vieren met hopelijk een hele mooie prijs voor jou. Mag ik jou vragen om even uit jouw prachtige wijkbeheer Noord-Oostpolderbus te stappen en mee te lopen naar onze verhuisbus? Dan zie je op de laadklep al twee dozen staan. Ja. Met daarop de gezichten van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. En aan jou de keus, welke doos ga jij unboxen?
2: Ja, van Jeroen natuurlijk.
1: Jeroen natuurlijk, want
2: Emmeloord dus.
1: Dat is de Emmeloord link.
2: Dat kon niet missen.
3: Heel goed. We zijn weer terug in Emmeloord.
2: Dat kon niet anders. Dus,
1: in de studio wordt er met applaus gereageerd op deze keuze. Nou, dan mag je hem ook gaan openmaken. Til de doos op en wat zit daaronder?
2: Een airfryer.
1: Een Philips airfryer. Kijk, wat een mooi ding. Hey, die mag jij gewoon mee naar huis nemen.
2: Top, helemaal goed, dankjewel.
1: Zet hem in je bus en zorg dat hij goed thuis komt. Dan ga ik de andere doos ook eventjes unboxen.
4: Dat is een goeie.
1: Die prijs gaan we niet zelf houden. Die gaan wij ook weggeven. En daaronder zit de Philips High Speed Blender.
4: Oh my god.
1: Antoinette. En die ga jij, Jan-Willem, weggeven aan Antoinette.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, je hebt het gehoord. Hij is voor jou.
6: Nou, helemaal geweldig. Een blender. Nou, ja, fantastisch. Dat is allemaal mooie shakes.
5: Ja, precies. Ja, superleuk. En Robert, dankjewel, hè.
1: Yo, veel plezier.
6: Antoinette,
5: ja, jij ook bedankt, Antoinette. Hartstikke leuk dat jij Radio 10 op hebt staan. En wij gaan door naar de volgende provincie. Doeg!
6: Helemaal goed, dank jullie wel. Doei, doei.
5: De verhuisbus met Jan-Paul, die gaat richting Drenthe.
3: Ja, dus zit jij in, ik zeg maar wat, Meppel of Coevorden of Hogeveen of in Smilde of in
5: Exlassen
3: of in Odoorn of in
5: Drenthe. Drenthe is een grote provincie.
3: Het is een hele grote provincie.
5: Dus dat moet niet moeilijk zijn om daar iemand te vinden die Radio 10 op heeft staan.
3: Laat het maar even weten via de Radio 10 app. Misschien is Jan-Paul dan vandaag wel bij jou.
5: Met een verhuisbus. En mag jij kiezen of de verhuisdoos van Jeroen of die van mij?
4: Ja.
5: En welke is het de leukste prijs?
4: Ja, ja.
5: Iedere keer weer een verrassing.

0: Elizabeth. Queen Elizabeth, 60 jaar op de troon.
1: De Jubilee.
0: Ja. Ja. En een hula-hoopende Grace Jones. Kan ik me ook nog herinneren. In die festiviteiten.
1: Ja.
0: Madness in Our House. Als je denkt, nou, mijn huis staat in Drenthe. En daar heb ik Radio 10 op staan. Dan zou ik gewoon even je adres appen.
2: Als je je adres hebt, ja, dan is dan Jan-Paul die gaat zo meteen onderweg met de verhuisbus naar Drenthe. En als je denkt, nou, ik hoor al die leuke prijzen die maar zo even uitgedeeld worden, alsof het niks is. Meld je aan via de Radio 10 app. En misschien komt Jan-Paul. Nou, Jan-Paul komt sowieso naar Drenthe, maar misschien wel bij jou thuis.
0: Dat zou toch leuk zijn? Ja, of je adres doorappen.
3: Het is 9:10. Dit is het 9:10. Breaking news.
0: Nou, daar zit ik net even rustig mijn adres te appen. Krijgen we alweer breaking news.
2: Nou ja, met wel belanghebbend breaking news. Want het tv-seizoen is begonnen. En gisteravond was het eigenlijk die day voor heel veel tv-programma's. We hebben hier de kijkcijfers zijn zojuist uit de printer gerold.
0: Ja, want Lubach is natuurlijk begonnen, Renze.
2: Ja, Renze, die zit natuurlijk nu helemaal zijn kijkcijfers, de F5 van die programma's. Eva, voor het eerst weer op tv. 840.000 mensen hebben daarna gekeken. Nou, super netjes. Rens is eigenlijk natuurlijk nog veel spannender. Zeker na dat hele gedoe met RTL Tonight. Van hoe loopt dat dan af? 465.000 mensen. Nou, Tina Nijkamp die zegt, ja, bij RTL hadden ze misschien wel wat meer gehoopt. Maar ja, aan de andere kant, het is wel meer dan RTL Tonight. Vorig jaar rond dezezelfde tijd. Dan Floortje Dessing. Dat is leuk, want die gaat weer op reis. Vanaf dit najaar is het te zien met Floortje over de oceaan. Ze reist door de koraaldriehoek. En dat is tussen Indonesië, de Filipijnen en Papua-Nieuw-Guinea vanaf 3 november op televisie te zien.
0: En is dat dan heel anders dan Floortje naar het einde van de wereld? Of Floortje in een kano met goede muziek?
2: Ik denk dat het daarop neerkomt. Ja, als dat een paar weken geleden nog stuurde me een appje. Toen zat ze op de Molukken.
0: Tuurlijk.
2: Dat is toch fantastisch dat je daar bent? Want wie komt er nou op de Molukken? Terwijl je denkt, daar zou je toch eigenlijk wel eens willen kijken. Nou goed, 3 november op televisie. Ed Sheeran, onze lieve vriend Ed Sheeran. Die is van alle markten thuis. Hij opende in San Francisco het WK Pokémon. Fans van Pokémon van over de hele wereld die zijn daar naartoe gekomen om daar spelletjes te spelen. Nou, en Eddie is hartstikke fan van de serie. En hij speelde, Pokémon de Team Song.
0: Man, die kan toch alles leuk laten klinken.
2: Het is toch echt ongelooflijk, Ed Sheeran. Hij is van alle markten thuis. Nou. Ja. Einde.

0: je wel naar een B&B op zoek gaat?
1: Ja,
0: naar
1: de, ja, flauwekul allemaal.
0: Ik weet niet of dat wat wordt door dat concept. Crazy Little Thing, Think Old Love of Queen.
2: Radio 10 staat op.
0: Zometeen Jeroens meezinguurtje. Jeroen, wat kunnen we verwachten?
1: Nou ja, ik had al klaar liggen, want die was nog overgebleven van gisteren, Rick Astley. Laten we daar zo meteen eens mee beginnen. Maar voor de rest is het eigenlijk nog een soort blanco canvas. Dus als je suggesties hebt voor wat we zouden kunnen draaien. De enige voorwaarde is dat je het moet kunnen meezingen. Maar dat mag ook Nothing Compares to You van Sinead O'Connor zijn.
0: Dat is thuis al een meezinger.
1: Ja, het is, hoeft niet per se alleen maar heel glitterig te zijn. Hoewel we daar natuurlijk wel een milde voorkeur voor hebben. Laat het maar weten via de Radio 10 app.
0: Zometeen het nieuws van 9 uur. Anne-Loren, goedemorgen. Wat zit erin?
3: Goedemorgen. Nederlandse transportbedrijven hebben een illegale truc om de torenhoge dieselprijs te omzeilen. Hoe? Dat hoor je zo.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1+1 gratis. En Hak, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Nog 309.000.
13: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleden.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: 18 plus, speel bewust.
19: Ja. Echt serieus?
20: Wat een geld.
21: 80.000, potverdikke me.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
23: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
10: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
20: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
10: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
16: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
1: Radio 9 uur op dinsdagochtend, dit is Radio 10. Goedemorgen, gezellig dat je erbij bent met Hannelore en het belangrijkste nieuws. Goedemorgen.
24: Goedemorgen. Een inbraak was de aanleiding voor de schietpartij in Overasselt vannacht, meldde Gelderse media. Er viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. Er zijn meerdere verdachten aangehouden. Volgens de Gelderlander is nog niet iedereen opgepakt en zouden zwaar bewapende verdachten zich hebben verstopt in een maïsveld. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Het staat nu op meer dan 1000. Maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Intussen zijn in rivieren in India 17 lichamen uit Nepal gevonden. En nergens in Europa is de diesel zo duur als in Nederland. En daarom ontwijken steeds meer transportbedrijven de accijns. Ze tanken dan goedkoop in het buitenland en hevelen de diesel over naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. Het overtanken of verkopen van buitenlandse brandstof is strafbaar. Transporteurs kunnen een boete krijgen of hun licentie kwijtraken. En dan het Radio 10 weer. Eerst nog kans op een buitje, maar verder blijft het droog met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden.
1: Dankjewel, Hannelore. Drukke dinsdagochtendspits, hoor. Ook wel te verwachten natuurlijk. Iedereen is weer terug van vakantie. En de dinsdag sowieso altijd heel erg druk, met de meeste vertraging nu op de wegen. Eigenlijk in Brabant, de A2 van Utrecht naar Den Bosch onder andere. Daar sta je bij Waardenburg in de file met 20 minuten vertraging. De A58 van Breda naar Tilburg. Vanaf Breda tot aan Tilburg eigenlijk het hele stuk langzaam rijden met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk dat gebeurd is bij Tilburg. De A59 van Den Bosch naar het westen toe. Bij Drunen is daar een ongeluk gebeurd. Vanaf Den Bosch sta je in de file met een half uur vertraging. En goed om te weten dat er deze hele ochtend en waarschijnlijk het begin van de middag ook nog alleen maar intercities rijden. Geen stoptreinen tussen Utrecht en Den Bosch. Zometeen gaan wij verder met Jeroens Mazing uurtje. Suggesties daaromtrent zijn natuurlijk nog steeds van harte welkom via de Radio 10 app.
25: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
26: Dames en heren, de daluren beginnen.
27: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
25: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
28: Mama! Mama! Mama!
29: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
28: Mama, een kleurplaat!
29: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Mama!
2: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
12: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
13: Deze week de Radio 10 staat op vrij.

0: Nou, graag gedaan. Dan hoef je daar ook niet meer druk over te maken. Never Gonna Give You Up van Rick Astley.
1: Radio 10 staat op.
0: Met tot 10 uur Jeroens Amazing uurtje. Het is een heel overzichtelijk concept eigenlijk. Als je een liedje in je hoofd hebt waarvan je denkt... nou, dat zou ik wel leuk vinden om op de radio te horen. Het enige voorwaarde is dat je lekker mee kan blaren. Want onderzoek van de Universiteit van Harderwijk heeft aangetoond... dat als je lekker mee kan blaren op een liedje... dat dat een fijn begin van de dag is. Zeggen, dat verzin ik gewoon. Ja, ik verzin het ook maar gewoon even ter plekke. Je moet er toch wat van maken. Veel meer is het eigenlijk niet. De Radio 10-app staat wagenwijd voor je open als je leuke suggesties hebt. Saskia, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Jeroen.
0: Hallo. Nou, want je hebt een hele drukke dag voor de boeg, zie ik zo op mijn papiertje.
2: Ja, nee, ik ga lekker zwemmen vandaag. Aquafitness, weer de eerste les na de vakantie.
0: Oh, dus je bent nu helemaal vastgeroest.
2: Ja. Nee, we hebben heel veel gewandeld in de vakantie.
0: Ja.
2: Dus lekker.
0: Nou, ja. Mooi. En het is aquafit zwemmen en wat nog meer? Of ga je daarna gewoon op bed liggen en bijkomen?
2: Nee, gewoon lekker radio luisteren, huishouden. Ja. Dat soort, heel rustig dagje
0: De klusjes. Nou, je hebt groot gelijk. Wat zullen we eens eventjes draaien? Waar ga jij even op mee zingen vanochtend om de dag te beginnen?
2: Verliefd van Circus Custus.
0: Ja, dat is fijn. Nou, maak die stembanden vast maar warm. En maak er een hele mooie dag van, Saskia.
2: Ja, dankjewel.
0: Jij ook, hoi.

0: Radio 10 staat op met Jeroen's Amazing Uurtje en The Weeknd on Blinding Lights.
1: Radio 10 staat op. Jeroen's Amazing Uurtje.
0: En onze Alfred die zit hier achter de appjes en alles te kijken wat er binnenkomt.
2: Ja.
0: Dat komt wel een stoom uit je oren zo.
2: Nou echt, het is ontzettend leuk.
0: Want? Als je,
2: ja.
0: Nou?
2: Oh, ja, jij wil natuurlijk ook dit appje, moet ik er even bij pakken.
0: Ik ga er even
2: voor ABBA.
0: Ja?
2: Ja,
0: doe maar.
2: Ja, Leon die stuurt nou een appje. Die zegt nog steeds geen ABBA, Jeroen. Vraag toch opnieuw ABBA aan. Vandaag mijn 50 jaar jubileum single Dancing Queen gekregen.
0: Oh,
2: dus draai die even lekker voor Nederland en Australië.
0: En Australië ook
2: gelijk. Australië.
0: Nou ja. Als je zelf nog suggesties hebt voor Jeroen's Amazing Uurtje, laat maar weten. Hè. Via de Radio 10 hebben we altijd gezellig om

0: Leon die was verontwaardigd dat we nog geen ABBA hadden gedraaid in Jeroens Meezingertje. Nou, bij deze helemaal goed gemaakte Dancing Queen van ABBA.
1: Radio 10 staat op.
0: Iris, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Jeroen.
0: Nou, wat een gezelligheid om jou hier aan te treffen zo 's ochtends vroeg.
2: Ja, leuk hè?
0: Ja. Jullie zijn aan het rondreizen door het zuiden van Spanje, zo te zien.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Radio 10 lekker meegenomen.
2: Ja, we hebben er inmiddels al aardig wat steden bezocht. Mm-hmm. En we zitten nu in Malaga en besloten nog spontaan een dagtrip richting Gibraltar te maken.
0: Okay.
2: Dus we zitten nu in de auto.
0: Okay. En wat is zeg maar, de hoogtepunt van de hele reis / vakantie tot nu toe?
2: Oh ja, ik vond Sevilla echt prachtig. Mm-hmm. Maar we zijn ook naar Granada geweest. En daar, het Alhambra vond ik ontzettend indrukwekkend. Dus ja, gewoon... Ja, dat soort dingen, dat maakt wel echt indruk. Ja, mooi.
0: Nou, je brengt een klein beetje Spaanse zon mee naar Nederland. Want wat zullen we eens voor jullie draaien om lekker mee te blaren in de auto?
2: Ik ben wel... ik word wel heel vrolijk van Revi. Leo Love on Me.
0: Ja.
2: Ik kwam hem tegen op een playlist toen ik aan het trainen was voor de Vierdaagse. En toen dacht ik, ja, die moet je gewoon
0: dat
2: vaker
0: moet hem zijn. Ja, nou, bij deze. Heel fijne reis. Rustig aan daar, Iris. Dankjewel, hè.
2: Ja, dankjewel. Doei.
0: Hoi.

0: we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Schat?
8: Hm?
7: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
8: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
7: Mafkees.
9: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
6: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
9: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
10: 18 plus. Speel bewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
11: Zo.
12: Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
15: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
14: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
16: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met

0: weerbericht op Radio 10. Op veel plekken laat de zon zich zien. Nog vandaag vooral in het westen van het land. Er kan ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En het laatste spoortje van de dinsdagochtendspit. Met de meeste vertraging die heb je nu op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Leiden staat een auto met pech stil. En daardoor heb je daar 10 minuten vertraging. De A58 van Breda naar Tilburg. Bij Tilburg heb je nog steeds 10 minuten vertraging. De afrit Reeshof is afgesloten. En de A59, dat is nog wel een behoorlijk probleem. Van Zonzeel naar Den Bosch. Daar is bij Drunen een ongeluk gebeurd. Vanochtend zijn ze nog steeds bezig om de boel op te ruimen. De vertraging daar is 1 minuut of 20. 9:30. Het belangrijkste nieuws van deze dinsdagochtend met Hannelore. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De komende weken rijdt de inleverbus voor vuurwerk door Nederland. Maar weinig mensen met zwaar vuurwerk in huis zijn van plan om het in te leveren. Dat meldt RTL Nieuws. Sinds 1 augustus is al het zware vuurwerk verboden. De Gelderse politie is op zoek naar meer verdachten na de dodelijke schietpartij in Overasselt vannacht. Ook in Nijmegen wordt gezocht. Er zijn al een paar mensen aangehouden. Er viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. Na de overstromingen in Nepal en Tibet zijn nu officieel meer dan 1000 doden geteld. Maar dat aantal zal nog flink oplopen, want nog altijd worden bijna 4500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. En 1 op de 5 opiniestukken in kranten werd afgelopen maand volledig geschreven door AI.
0: Niet.
1: Dat heeft techjournalist Alexander Klupping onderzocht. Het gaat om zeker 49 stukken. Opvallend, in de Volkskrant zou zelfs 1/4 van alle opiniestukken helemaal door AI zijn geschreven en in NRC geen 1. De kranten zelf zeggen dat AI in principe alleen als spellingscheck wordt gebruikt. Maar de inzenders van de opiniestukken die geven toe dat ze het hebben gebruikt om hun eigen ideeën, ervaringen en argumenten strakker op te schrijven.
0: Oh, dat zijn mensen die een brief naar de krant hebben. Dus niet per se redacteuren van de krant zelf.
1: Nee, het zijn geen journalisten. Oh. Het zijn vaak experts op andere gebieden. Maar die gebruiken dan dus massaal AI om dan dus de boel wat strakker op papier te krijgen.
0: Dat is toch wel echt het zorgwekkend.
1: Maar helemaal door AI laten schrijven. Kijk, iedereen vraagt wel ze. Ja, toch, je vraagt
0: voor
1: die, een beetje.
0: Ja, voor die
1: van,
0: spelling zijn we, dat kan je niet bij voorstellen.
1: Maar dit is wel zorgwekkend.
0: Dankjewel, Hannelore.

0: op Radio 10 heet Radio 10 staat op. Dat is wat wij doen elke werkdag tussen 5 en 10 ochtends.
1: Alfred die begint al 's ochtends vroeg om 5 uur. Zit hier nu met de wal op zijn knieën.
2: Nee. Ik heb ook een wagentje nodig om ze mee naar binnen te rijden.
1: Dat dacht ik al. Monumentale. Helemaal niet. En Jan-Willem is er dan bij tussen 6 en 9. En dan draaien we lekker plaatjes tussen 9 en 10 in Jeroens Amazing uurtje. En Marcia die een hele leuke suggestie had voor Bryan Adams in The Summer of 69.
3: Radio 10 staat op.
1: Ronald, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Oh, hallo, hallo. Wat klinkt je lekker, lekker donkerbruin en wakker?
4: Dank je, dat ben ik ook.
1: Heb je een leuke dag voor de boeg?
4: Ik heb een leuke dag voor de boeg, ja. We hebben vanmiddag afscheid van een collega bij de NS. Die gaat na 45 jaar met pensioen, dus daar hebben we een afscheidsborrel van.
1: Na 45 jaar?
4: 45 jaar.
1: Jongen, jongen. En wat heeft die collega al die tijd gedaan?
4: Die heeft bij Ticket de Service, die was het zonnestraaltje van station Amersfoort, vind ik.
1: Kijk eens. Oh, en al die tijd dezelfde baan gedaan of wel een beetje binnen NS ook gejobbed?
4: Wel binnen NS, maar de laatste... Nou, 30 jaar denk ik wel Ticket to Service. En zij was het gezicht van station Amersfoort.
1: Oh, dus maar dan gaan de reizigers haar ook missen?
4: Haar reizigers en haar collega's gaan haar allemaal ontzettend missen, denk ik. Ja.
1: Mooi dat je dan nog even zo in het zonnetje zet. Veel plezier daarmee vanmiddag. Wat zullen we eens even op het pick-upje slingeren vandaag?
4: Nou, dan dacht ik Kylie Minogue met de Locomotion.
1: Ja! Oh. Alfred vindt het iets te leuk, dit allemaal.
4: Sorry dan.
1: Nou, Ronald maakt er een hele mooie dag van.
4: Dankjewel.

0: Jan Benjamin had het vanochtend over de mooiste eigenlijk liefdesverklaringen uit liedjes en zinnetjes die daar dan bij zouden passen. Ik vind deze misschien wel nog de allermooiste.
1: Hij zat ook heel erg in Moulin Rouge, toch?
0: Ja, dat is, nou precies daar moest ik aan denken. Die film die is fantastisch inderdaad, waar ze dat liedje ook doen. How wonderful life is now you're in the world. Ach, Elton John op Radio 10.
2: Radio 10 staat op.
0: Met Jeroens Meezinguurtje. Het is allemaal onderdeel van Radio 10. Staat op de nieuwe ochtendshow hier bij Radio 10. Ach, wat een gezelligheid. En Maaike ook nog aan de telefoon. Het kan allemaal niet op vandaag. Maaike, hallo. Alfred, die waarschuwt me al. Ja, Maaike heeft een heel woest weekend achter de rug.

0: Nou, ik woon in Raalte. En Raalte had een groot feest, Stoplanen. En dat is echt van woensdag tot met zondag. Groot feest.
1: Oh, dat is dan een soort, wat je dan in Noord-Holland die kermissen hebt of zo. Dat het hele dorp helemaal losgaat en niemand bereikbaar is. En vooral...
0: Precies dat.
1: Oké, okay, nou, ik vind je nog heel... ik dacht, je gaat helemaal brak klinken en je stem kwijt en zo. Maar dat valt nog mee.
0: Nou, het is al dinsdag, hè? Dus dat...
1: Oké.
0: Ik ben wel even bijgekomen.
1: En wat heb je gedaan? Want ik begreep dat jij wel een soort van in functie was.
0: Ja, ik heb zelf natuurlijk ook gevierd. Maar ik heb ook achter de bar gestaan als vrijwilliger.
1: Okay.
0: En dat is ook gewoon feest.
1: Ja, mooi zo. Nou, ik vind het fijn dat je er alsnog weer bij bent. Maar jij had wel ook inspiratie, zeg maar, uit het grote feest in Raalte gehaald. Qua muziek dan, hè?
0: Ja, absoluut. Want er komen altijd toffe bands en met heel veel amazing nummers.
1: Ja.
0: Dus deze was er ook bij. Toen dacht ik, ja, hier gaat wel echt los op. Iets minder dan Your Song, overigens. Eigenlijk misschien de tegenhanger.
1: Nou, wat dan?
0: Jullie Love a Bad Name van Bon Jovi.
1: Was Bon Jovi in Raalte?
0: Nee, god, was het maar zo
1: veel. Okay, nou, heel leuk. Ik vind het een superleuke suggestie, want je kan er lekker op meeblaren. En dat is voor iedereen altijd gezond en leuk. Dankjewel, Maaike. Maak er een hele mooie dag van. Hennegaan, hè?

0: En You Could Give Love a Bad Name in Jeroens Meezing-uurtje als onderdeel van Radio 10 staat op natuurlijk. Waar we alweer doorheen gevlogen zijn. Het is wel grappig hoe de tijd vliegt hier. Is dat altijd zo hier, Martijn?
1: Ja, het gaat heel snel voorbij, maar het is ook superleuk gewoon.
0: Ja, ja, dat is ook wel weer waar. Martijn Kolkman is hier en die is hier zo meteen na tienen te horen en... Je zit helemaal, jezelf kwam ook helemaal dansend binnen.
1: Ja, ik hoorde ABBA vanmorgen bij jou al. Ja, nee, weet je wat, dat is toch heerlijk. Tweede dag werken en gelijk ABBA op die bak.
0: Precies, en dat allemaal voor de prijs van één. En ja. Ga jij zelf nog, heb je nog dingen op je playlist? Dat moeten we dan wel eventjes.
1: Je hoort zo meteen waar 1 op de 5 van ons last van heeft. En het is geen jeuk, het is geen nagelbijten, maar het is echt iets anders.
0: Slechte koffie. Op het werk.
1: Nou, dat ook, maar dat zijn de 8 van de 5.
0: Heel goed. Goed, we hebben nog 1 appje te gaan. Mark, die heeft zin in de allerbeste van Lady Gaga. Tenminste, dat zegt hij. Jeroen, mag ik de allerleukste van Lady Gaga? Pokerface, natuurlijk. Nou, Mark, we zijn er super makkelijk. Maak er een hele mooie dinsdag van.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
15: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
14: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor 50 euro... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ja, goedemorgen. Dinsdag, de 1e van september. En je gaat je werkdag een beetje opvrolijken met zometeen Lenny Kravitz en Aretha Franklin. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Hanneke van Zessen, een hele goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is boven de 1000 uitgekomen. Maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Bijna 4500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar zijn ook 12.000 mensen gered. Vanwege de veiligheid mag niemand het dorp over Assel meer in, zeggen Gelderse media. De politie is daar op zoek naar meer verdachten van de schietpartij vannacht. Er viel een dode en 2 agenten raakten gewond. Ook in Nijmegen wordt gezocht. Er zijn al een paar mensen opgepakt en er zouden nog verdachten in een maïsveld zitten. De benzineprijs is weer aan het stijgen en nadert het record van eerder dit jaar. Volgens een adviesorganisatie is de prijs voor een liter €95 nu €2,64. Zo'n 0,5 cent minder dan het record in mei. Het heeft allemaal te maken met de opgelopen spanningen in het Midden-Oosten. En maar weinig mensen met vuurwerk in huis zijn van plan om dat in te leveren. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. Na het zware vuurwerk is intussen ook al het middelzwaar vuurwerk verboden. Dan moet je denken aan cakes en fonteinen. De komende weken rijdt de inleverbus voor vuurwerk door Nederland. Maar er zou maar weinig animo voor zijn. Het weer dan nog voor vandaag, hier en daar een buitje. Vanmiddag vooral droog, dan ook een zonnetje. En die schijnt vooral aan de zee door de graad of 20.
4: 3 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn ze: de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 7 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hendrik Ido Ambacht, 5. En de A50 Apeldoorn-Arnhem voor Loenen. Vertraging daar vanwege een ongeluk, 8 minuten.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: een fles Glorix voor maar €0,99. En Krokie chips per zak maar €1,39.

0: winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding. 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
13: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
14: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
15: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
14: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
16: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
17: Deze week de Radio 10 Stadhop verhuisbus. Met jouw kans op te gekke prijzen.

over till it's over. En daarvoor Rita Franklin met Think. Een hele goede morgen. Het is de 1e van september. Martijn hier. En volgens de weerkundigen is het vandaag de start van de herfst. Cool. Het seizoen waarin de natuur langzaam loslaat, de dagen ons uitnodigen om dichter tegen elkaar aan te kruipen. Zo lekker met een appel-kaneelteeltje in de keukentafel, bordspelletjes en vervolgens een geruit dekentje over je beentjes. Ach ja, het is ook wel heerlijk. Ik heb er gewoon zin in. Het is dinsdagmorgen. Gewoon een lekkere volle werkdag. We gaan er samen tegenaan met de grootste hits aller tijden. Zometeen de Dire Straits voor je. Maar eerst de zangeres die afgelopen vrijdag 44 jaar werd. En als cadeau gaat ze dat bekende liedje gewoon nog een keer zingen. Liam Rimes.

baron van de beat, de keizer van de klank, de hertog van de harmonie en de meesters van de maat. Of zoals ze het zelf noemen, de Sultans of Swing van de Dire Straits bij Radio 10. Ja, ik zei het al, het is 1 september, start van de herfst. En ja, persoonlijk vind ik dat echt heerlijk na die bloedhete zomer die we hebben gehad. Maar er zijn ook mensen die last hebben van een herfstdip. Zelfs 1 op de 5 van ons wil geen natte, koude dagen die ook nog korter worden. Maar er is 1 wondermiddel waar psychologen echt bij sferen. Goed voor je humeur en je krijgt zin in een mooie dag. En het is nog gratis ook, dat is het daglicht. Zodra het beschikbaar is, stop je met alles waar je mee bezig bent en ga je naar buiten. Vooral in de ochtenduren is het belangrijk. Ga een uur lang naar buiten en houd de gordijnen lekker lang open. Dan voel je jezelf, om dit zo op te omschrijven, gewoon kip lekker van.

0: You Now, Lady Antebellum bij Radio 10. Met zometeen de artiest die al haar geld verbraste en uiteindelijk terechtkwam in een kelder waar ze een kamer huurde. En muziek komt eraan. Zometeen Sister Sledge. Met, daar komt ie. Maar ook deze van Van Halen. Zometeen voor je.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen, of in de oven, en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo, ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor 50 euro... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Martijn Koopman.
7: Over het algemeen droog vandaag. Vanmiddag zonnige periode, maximaal 22 graden. Met Warkoen zometeen. Maar eerst Sister Sledge.

Radio 10, Jump hoorde je van Van Halen en daarvoor Raccoon met Laugh About It. Zeg, hoe ga jij met je geld om? Ben je heel goed met geld? Spaar je lekker? Of is het altijd dat je bankrekening diep in het rood staat en dat je zegt, aan het einde van mijn salaris heb ik nog een paar dagen over? Ik hoop niet nu trouwens, want dan heb je nog een hele pittige maand te gaan. De dame die je zo meteen gaat horen zit in de laatste categorie inderdaad donkerrood. Ze verdiende haar geld met een rol in de Australische soap Neighbours. Maar zo snel als het geld binnenkwam, ging het er ook weer uit. Bijvoorbeeld aan auto's, mode, reizen naar tropische oorden, overnachten in 5-sterrenhotels, het was allemaal doodnormaal. Totdat haar personage uit de serie werd geschreven. Ja, toen ging de geldkraan dicht en was er weinig over. Het ging zelfs zo slecht met haar dat ze op een gegeven moment een kamer moest huren in een kelder. De acteercarrière liep op zijn einde, maar ze pakte de microfoon en ging muziek maken. En dat kwam uiteindelijk helemaal goed in 1998 met deze evergreen voor Nathalie en Bruglia. Dit is Thorn, Radio 10.

0: Volle bak gezelligheid. Dit is Radio 10 Supremes, hoor je met Baby Love. En de verhuisbus rijdt door Nederland. Met daarin mooie prijzen. Die prijzen kunnen van jou worden. En die verhuisbus kan dus naar jouw huis komen. Zometeen om kwart over 12 ongeveer bij Jeroen Nieuwenhuizen staat Jan Paul in Drenthe, de provincie Drenthe. Woon je in Drenthe en denk je, nou, hij mag wel langskomen met mij. Stuur dan even je naam en je adres en wellicht dat Jan Paul zometeen bij jou aanbelt.
1: Hanneke geeft je al het nieuws op Radio 10.
0: Hanneke van Zessen, een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zometeen het laatste nieuws om 11 uur. Waar ga je het over hebben?
2: Nou, het humeur van de Nederlanders die zal in september wat minder worden. En in oktober en november ronduit dieptepunt bereiken.
0: Oh joh, positieve mensen. Zometeen Hanneke van Zessen met het laatste nieuws. En dit is Ultravox.
3: Wat

0: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
7: Hier, moet je opletten.
6: Chocomel?
8: Sloopmelk.
6: Mona?
8: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
8: Sloopmelk.
6: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk?
9: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen. Denk aan de korting.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18+.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches on the look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
4: Ja, ze worden nog mooi opgepoetst. Zometeen namelijk 4 nummer 1 hits in 4x1. En ook Everybody is Looking for Something. Inderdaad, Sweet Dreams van die Rhythmics. Maar eerst het laatste nieuws. Hanneke van Zessen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De politie in Gelderland heeft nog meer mensen opgepakt vanwege de dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij vielen een dode en raakten twee agenten gewond. Delen van het dorp zijn afgezet en de politie zoekt nog altijd naar verdachten die zich in een maïsveld zouden hebben verstopt. De actie duurt al uren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost. En volgens de Telegraaf heeft de schietpartij te maken met een drugsconflict dat is gelinkt aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Op beelden die van afgelopen nacht zouden zijn is te zien hoe een groep van meer dan 20 zwaar bewapende mannen een boerderij bestormt en een beveiliger doodschiet. Op die plek zou eerder een drugslab zijn gevonden. Ander nieuws, de binnenvaart stapt mogelijk naar de rechter om te voorkomen dat het Amsterdam-Rijnkanaal deels voor schepen 's nachts wordt afgesloten. Het gaat vannacht in omdat Rijkswaterstaat een tekort aan verkeersbegeleiders heeft. De binnenvaart heeft alternatieven voorgesteld en daar ging Rijkswaterstaat eerst niet op in. En weerexperts verwachten dat deze herfst zachter en natter wordt dan normaal. Het valt in september waarschijnlijk nog mee, maar in oktober en november is de kans groot dat de regen met bakken uit de hemel komt vallen. Het effect zien we nu al. In 2 weken tijd is er ineens 100 mm water gevallen. En dat komt door warm zeewater. Daardoor is er meer kans op neerslag, omdat dat natuurlijk verdampt door de warmte. De Noordzee is nog nooit zo warm geweest. In de zomer werd 30 kilometer uit de kust 21,5 graad gemeten. Dus, ik weet niet of je er klaar voor bent.
4: Parapluutjes inslaan, hè? Huppakee.
5: Lekker toch onder dat dekentje op de bank.
4: Och, meid, heerlijk.
5: Ook vandaag. Oh. Af en toe een buitje, maar vanmiddag vooral droog, dan een zonnetje, vooral aan de kust. Het wordt een graad of 20.
4: 3 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn ze, de A7, Zürich, Den Oever. Voor de brug over de Stevensluizen lopen dieren op de weg. Vertraging 5 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 14. En de A28 Zwolle-Amersfoort voor Nijkerk staat een brandend voertuig. Vertraging 46 minuten.
6: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1+1 gratis. En hak, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders grijp je mis.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Hey.
14: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
13: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
14: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
15: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
16: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
3: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
20: Hij is onderweg.
19: Wie?
20: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
19: Top. Koffietje, ik trakteer.
21: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
22: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
23: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
23: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
19: Nu haal hè, dus niet straks.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is gisterochtend begonnen.
4: Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
5: We zijn er gewoon, we zijn begonnen.
3: Luister morgenochtend weer naar Radio 10 staat op. Met Jan-Willem, Jeroen en de ochtendploeg. Radio 10.

0: Whitehouse en Rehab. En voor de allereerste keer deze maand is het 11 minuten over 11. En zoals je weet, of misschien nog niet, dan leg ik het gewoon nog een keer uit. Om 11 minuten over 11 zitten er 4 enen in de digitale klok. En dan krijg je 4 nummer 1 hits achter elkaar in 4x1 op Radio 10. Met zometeen een dieptepunt van Tom Cruise. En het gaat niet over zijn lengte. Nee, daar kan hij ook niks aan doen. Hij moet vaak op een zeepkistie staan, omdat hij dat kleiner is dan de rest. Maar goed, hoe het zit hoor je zometeen. Eerst gaan we naar een nummer 1 hit die we te danken hebben aan Japanners. I Want You To Want Me, een nummer van de Cheap Trick, haalde nooit een album tot de band Japan speelde. En daar waren ze ongekend populair. En op een gegeven moment, de Japanners, die wilden alleen maar meer, meer, meer. Maar het repertoire was op. En toen dachten ze, laten we dan I Want You To Want Me gewoon een keer spelen, kijken wat er gebeurt. Japanners gingen door het dak. En de band zette het vervolgens gelijk op het volgende album. En het werd een dikke nummer 1 in 1979. Vandaag de eerste in
1: 4x1.
2: I Want You To Want Me.

Tom Cruise heeft een hoop films gemaakt waar hij trots op is. Wat dacht je van Cocktail, Top Gun en Mission Impossible? Maar een film waar je hem nooit over hoort is Days of Thunder. En daarin speelt hij een autocoureur die zichzelf moet bewijzen. Hij zegt, ja, die film hoef je niet te zien. Het is zelfs een dieptepunt in mijn carrière. Wat was het slecht? Dat was de film. De soundtrack daarentegen was wel goed. Het leverde een aantal artiesten grote hits op. Bijvoorbeeld Guns N' Roses, die coverde Bob Dylan's Knocking on Heaven's Door. Maar het beste nummer van de hele soundtrack stond in Engeland, Noorwegen, België en onze Nederland op 1. Net hoorde je Maria McKee met Show Me Heaven in 4x1. Met elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar op Radio 10. Ed Sheeran komt eraan met Hallway Girl, maar eerst ruimbaan voor de Jacksons.

0: we gaan een soort Zoutelandenrit. Galway, Ierse stad, daar is het toerisme onwijs toegenomen dankzij deze hit van Ed Sheeran. Wat grappig zeg. Galway Girl, vandaag de laatste in 4x1. En over een half uur is hij hier, onze eigen knuffelbeer Jeroen Nieuwenhuizen met Alles Mag op dinsdag. En dat betekent dat Jeroen jouw favoriete liedjes gaat draaien, zoals elke dag. Wat wil je horen vandaag als aanvulling op je bammetje? Geef het door via de gratis app van Radio 10. Je kan het inspreken, dat is het allerleukste, want dan hoort heel Nederland jouw stem. Of gewoon even intoetsen, titel artiest met misschien een leuk verhaal of motivatie erbij. En de eerste na 12 uur is de Bammerammer. Om de lunch vrolijk mee te beginnen, een vrolijke track. Laat me weten wat het kan zijn en als je die aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
13: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
17: Boost yourself.
18: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: binnen. De enige echte...
1: Jeroen Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Oh, wat gezellig.
1: Jongens. Oh, jij hebt zo'n mooie stem. Zo'n radiostem.
0: Sylvia Rom, die gaat helemaal los. Jeroen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Zometeen de lunch om 12 uur. Dan gaat de kantine open met jouw favoriete liedjes. Ja. Het kan zijn dat je met mee verhuist met Jan Willem en Jeroen. En een nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op. En dat je misschien nu voor de tweede dag Radio 10 hebt aanstaan. Wat doe jij zometeen na 12 uur?
2: Nou, het eerste uur van mijn show is samen. Heel makkelijk. Martijn, je hebt de app nodig van Radio 10. Laat me even weten wat ik moet draaien voor je. En als je het leuk wil aankondigen, is het helemaal welkom. Hè? Dan pak je diezelfde app. Ben nogal verkouden, dus het is alleen maar heel fijn als je me helpt.
0: Ja, precies.
2: Dus als jij een mooie aankondiging kan maken via de app van Radio 10... Dan stuur je die zo snel mogelijk even naar me door. En dan maken wij er een lekker uurtje van. En de allereerste die we draaien, die heeft meer energie. Dat is de Bamara, maar dat is niet zoiets als dit. Dit is mooi, maar daar knallen we de middag niet meer. Ja. Dus heb je iets met pit, geef het door. Dan draaien we dat straks.
0: Via de gratis app van Radio 10. En als je die downloadt, dan kan je dus ook in de hele wereld naar Radio 10 blijven luisteren. Bijvoorbeeld als je op vakantie gaat. Zo handig. Dus stuur in wat Jeroen zo meteen kan draaien na 12 uur in Alles Mag op dinsdag. En dit is Billy Joel, Piano Man.

A Few to a Kill van Duran Duran op Radio 10. Ja, ik heb echt een collega die heeft echt even jouw hulp nodig. Hij heet Jeroen Nieuwenhuizen. Is nog geen bammerammer gekozen zometeen na 12 uur. En die moet er wel zijn over 12 minuten. Dus waar wil je de lunch mee beginnen vandaag? Geef het door via de gratis app van Radio 10. En wellicht die je zometeen in de uitzending komt met jouw favoriete liedjes op 10.

0: Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Dan is het precies 12 uur. De dinsdagmiddag is aangebroken. Dat vieren we zometeen met een uur lang. Alles mag op dinsdag. Doe lekker mee. Nu het nieuws. Hanneke van Zessen.
2: Goedemiddag. De twee agenten die gewond raakten bij de schietpartij vannacht in Overasselt in Gelderland zijn buiten levensgevaar, zegt de politie. Er vielen doden, maar wie dat is nog niet bekendgemaakt. Er is nog altijd veel politie en het hele dorp is afgezet. De boerderij waar het zich afspeelde werd vorig jaar nog beschoten. Volgens de Telegraaf is de schietpartij te linken aan de criminele organisatie van Bolle Jos. In Amsterdam is een man van 41 opgepakt en volgens de Telegraaf is het Badr Hari. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. De politie wil het niet bevestigen, maar ontkent ook niet dat het om Badr gaat. Die is al vaker opgepakt, vorig jaar nog voor mishandeling van zijn ex. Maar weinig mensen met vuurwerk in huis zijn van plan dat in te leveren, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Na het zware vuurwerk is intussen ook al het middelzwaar vuurwerk verboden. Bijvoorbeeld cakes en fonteinen. De komende weken rijdt een inleverbus voor vuurwerk door Nederland, maar er zou maar weinig animo voor zijn. En vanmiddag legt de nieuwe Noorse koning Haakon de eed af voor het Noorse parlement. Maar zijn vrouw met een Marit kan daar niet bij zijn. Zij heeft last van complicaties door haar longtransplantatie. Volgens haar arts is dat vrij normaal na zo'n zware operatie. Het weer van vandaag, hier en daar een buitje. Vanmiddag vooral droog, ook een zonnetje, vooral langs de zee. Het wordt een graad of 20.
1: Dankjewel en tot zo meteen. En dan hebben we wat vertraging op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 Eindhoven Maastricht-Noord voor de Hocht 6 minuten. A4 Antwerpen-Dinteloord, dat is Bergen-op-Zoom-Zuid. Daar de afslag 9 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort voor Nijkerk 13 minuten. Dan nog op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom voor Bergen-op-Zoom-Zuid 8.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: De theater-tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater-tiendaagse.nl.
3: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor 50 euro... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Met jouw kans op te gekke prijzen. Radio 10.
9: Jeroen Nieuwenhuizen.
10: Deze dinsdagmiddag starten wij met Henriette.
11: Goedemiddag.
10: Zo, 38 jaar al bij de drukkerij.
11: Zeker.
10: En nog geen dag te laat gekomen.
11: Nou, misschien op 2 handjes al.
10: Oh, oké, nou dat vind ik heel netjes. Wat maakt het zo leuk, Henriette, dat je er zo lang bent gebleven?
11: Het vak ontwikkelt zich steeds verder door. Dus het is steeds uitdagend.
10: Wat drukken jullie zoal?
11: Meer familiedrukwerk, briefpapier, envelopjes, zaaknamkaartjes, flyertjes. Dit ben je kleinschalig, zeg maar.
10: Oh, leuk. Van die babykaartjes ook. Dan kun je ze zelf ontwerpen en dan maken jullie ze klaar. Nou, mooi.
11: Ja, ja.
10: Hey, Henriette, wat fijn dat je er bent. Ik...

0: Ik heb een heerlijk bammetje met kipfilet, honing, mosterd.
1: Nou, je hebt het nog luxe gemaakt ook voor vandaag.
0: Oh, dacht ik ook.
1: Nou, hey, eet smakelijk en heb je ook iets lekkers voor ons op de radio dan?
0: Ilo, Mr. Blue Sky.
2: Radio 10, Bam en Rick.

0: Chili en de Clamorous Live hier op Radio 10. Dat zijn de plaatjes ervoor in Alles Mag. Heb je ook zo'n lekker idee? Je bent van harte welkom. Deze kwam van Paul. En we trapten de middag af met ILO en Mr. Blue Sky.
1: Jeroen Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Ja, een hele goede middag. Het is Jeroen Afternoon, de lunchshow van Radio 10 op dinsdag de 1e van september. En had je dit al meegekregen? Je weet het natuurlijk, je weet het, ja, ja. Alles wordt duurder, maar de boodschappen zijn in een jaar tijd wat goedkoper geworden. De helft van de consumenten heeft dat blijkbaar niet door, dat heeft het AD onderzocht. Ze hebben het gevoel dat die boodschappen het afgelopen jaar juist fors duurder zijn geworden. Vooral alleenstaanden klagen erover, dat meldt de krant dus. Heb je dat ook, Hanneke, dat je bij de kassa staat en denkt, nou, zo kan het wel weer even, mensen?
2: Nou ja, weekboodschappen doen, dat wordt echt steeds aantrekkelijker.
0: Ja?
2: Dat vind ik wel, als je elke dag gaat, nou, dan betaal je zo 50, 60, 70 euro.
0: Ja, maar dat, als je dat dan bij elkaar raapt aan het eind van de week, dan is het toch ook nog 300 euro?
2: Volgens mij doe je slimmer boodschappen als je één keer in de week heel goed kijkt, wat heb ik nodig, waar zijn de aanbiedingen?
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is gewoon slim.
0: Ze zeggen dat altijd, je moet ook nooit een bank gaan kopen op het moment dat je dat aan het eind van de dag dat je moe bent, want dan zit elke bank lekker. Dat is hetzelfde. Boodschappen doen aan het eind van de dag, dan denk je, oh, het is ook wel even lekker. Oh, die heb ik ook wel even zin in.
2: Daarom hebben ze al die omweggetjes bij de IKEA, zodat je heel veel meters loopt.
0: Ja.
2: Alle banken lekker zin.
0: Maar je weet het in ieder geval, je kan je voordeel ermee doen. En de superrijken in de wereld, die hebben hier geen last van natuurlijk, die hebben een nieuw wondermiddel om jong te blijven. Ze laten hun eigen bloedplasma wegfilteren, vervangen dat door het plasma van 20-jarigen. Dat klinkt als het plot van een horrorfilm, een beetje zoals The Substance. Heb je die wel eens gezien? Goor, man. Behandeling duurt 2 uur, kost $40.000. En dan voel je je wel als een jong hondje.
2: Ja?
0: Ja, behalve natuurlijk als je studenten uit Leiden of Groningen hebt. Ja. Dan heb je een kater als je naar je werk gaat. Denk je ook aan dat? Nou, ik hou me niet van alcohol. Goed, we hebben een nieuwe ochtendshow, jongens. Dat is belangrijk om te weten, hè? Ja. Mag maar stevig gevierd worden deze week, vind ik wel, ja. Ja. Zo ergens ook weer niet. Maar om te vieren rijdt het hele land door en we delen cadeaus uit. Jan-Paul is onderweg naar de provincie Drenthe. En iedereen die daar luistert, die kan zich aanmelden via de app van Radio 10. En dat doe je dan onder andere door even je naam en adres te sturen. Je kan ook even natuurlijk op radio10.nl kijken hoe het zit. En wie weet staat Jan-Paul zo meteen bij jou voor de deur. Maar het kan ook zo zijn dat we je bellen. En dan mag jij die andere doos. Want er zijn 2 dozen, er zitten leuke dingen in. En de doos die niet gekozen wordt, is dan voor jou misschien als je aan de telefoon hangt. Dus zorg ervoor dat je je spullen even doorgeeft via de app van Radio 10. En als je die app toch open hebt staan. Jo, je bent van harte welkom. Doe lekker mee met...
3: Alles mag op dinsdag.
0: Ja, Jeroen.
4: Hey Jeroen, in het kader van Alles Mag Ice House. Crazy. Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Doen we zo.
5: Een hele goedemiddag, Jeroen. Alles mag op dinsdag. Heel graag voor mijn vrouwtje. Christina Aguilera met Carwash.
0: Oké.
5: Fijne dag, hè.

0: Dankjewel Jeroen voor deze Crazy Ice House hier op Radio 10.
1: De Radio 10 staat op, verhuisbus.
0: Ja, we hebben een nieuwe ochtendshow, Radio 10 staat op. En dat voeren we door het hele land door te gaan om te checken of jij Radio 10 ook op staan, aan op staan. Hè. En Jan-Paul Grotentraas, die staat voor ons in Drenthe. Dag Jan-Paul, dag, goedemiddag.
2: Ja, goede middag. Het is een prachtige zonnige dag hier in Drenthe. We zijn aangekomen in de gemeente Ruinen. Er was nog wel eentje rijden, maar je komt wel op een prachtige plek terecht. Ze zeggen ook wel dat Drenthe toch wel een van de mooiste provincies van Nederland is. Misschien een beetje een gevaarlijke uitspraak, maar als je dit zo ziet en waar je doorheen rijdt, dan geloof je dat wel. Ik ga gewoon even aanbellen hier, want het is een bed and breakfast waar ik sta.
0: Ja, het is weer kloppen, hè, wat je doet. Ik zie dat de deur al open staat. Ja, we kunnen het ook volgen allemaal live via de site en op de app.
2: Je kunt meekijken.
0: Hij loopt gewoon naar binnen.
2: Kijk eens.
3: Radio 10.
2: Goedemiddag.
3: Gaat leuk?
2: Hallo. Nou, ik zal me even voorstellen. Ja? Ik ben Jan-Paul. Jij bent Saskia, hè?
3: Saskia, ja.
2: Hallo.
3: Ja.
2: Hoi. Wat leuk zeggen, jullie hebben een bed and breakfast in Drenthe.
3: Klopt.
2: Maar sterker nog, dit is de allereerste dag dat jullie deze bed and breakfast...
3: Wij zijn open, eerste gasten zijn onderweg.
2: Wauw.
3: Ja, spannend hoor, leuk spannend. Ja.
2: Waarom dachten jullie van, we gaan een bed and breakfast beginnen? Ik kan het een beetje invullen, maar in jullie geval?
3: Nou, we komen uit Brabant en we waren een beetje zat van de hectiek. We zijn op zoek gegaan naar een van de mooiste plekjes in Drenthe. Heerlijk rustig, vlakbij Nationaal Park. En we zeiden, nou, dit moet een mooi plekje zijn om een bed and breakfast te beginnen.
2: De allereerste dag, staan de reserveringen helemaal vol? Of hoe gaat het?
3: Het is mooi te komen. Oh. We zijn heel tevreden. Okay. Ja.
2: Ja. B&B de Witte Kip, toch?
3: De Witte Kip, ja.
2: Helemaal goed. Nou, loop even mee. We gaan naar de verhuiswagen. Want ik ben hier niet alleen gekomen natuurlijk met een grote verhuisbus. Ja, jullie hebben je aangemeld via de app van Radio 10. Hebben laten weten dat Radio 10 aanstaat.
3: Precies.
2: In deze B&B.
3: En ook tijdens het klussen, B&B, altijd. We vinden het heel gezellig. Soms als we wakker worden gaat hij aan. Dus,
4: in de garage.
3: Ja, zelfs in de garage.
2: Dat zijn we heel blij mee. Loop even mee naar de verhuisbus. Want zoals je het waarschijnlijk al hebt meegekregen, deze hele week rijden we door het hele land heen. Kom even hier staan, jongens. Dan zien jullie al dat er twee dozen voor je klaarstaan. Ik richt me even tot jou, Saskia, maar doe het vooral in overleg met je man. Ja. Twee dozen. Het gezicht van Jeroen op de ene, het gezicht van Jan-Willem op de ander. Ja. Daar zitten hele mooie prijzen in. Aan jou om er eentje uit te kiezen en al wat erin zit, dat is voor jou.
3: Nou, waar gaan we voor? Wat zeg jij? Ik vind eigenlijk wel, ik heet Saskia. Je kent de boekjes van vroeger misschien nog wel. Van Saskia en Jeroen, ken je die nog?
2: Oh, oké. Dus op die manier neig je al naar
3: Jeroen kiezen. Dat wil Jeroen kiezen.
2: Goed. Vind ik, hoor. Ik zou zeggen, pak de doos op.
0: Sowieso een goede keuze, Jeroen kiezen.
4: Oh, kijk. Super.
3: Nou, wat een leuk cadeau. Dit kunnen we heel goed gebruiken voor de gasten om ze elke ochtend een heerlijk vers sapje te geven. Ja.
2: De Philips High Speed Blender zit erin inderdaad. Super. Nou, gefeliciteerd. Oh,
3: dankjewel. Ja? Echt super.
2: Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes met de B&B.
3: Dankjewel.
2: En blijf lekker luisteren naar Radio 10 natuurlijk.
3: Ja,
2: leuk dat jullie mee verhuisd zijn.
3: Leuk. Precies.
2: En verhuisd naar jullie B&B natuurlijk.
3: Ja, ja.
2: Ondertussen maak ik ook even die tweede doos open, Jeroen. Want dat is de doos waar Jan-Willem op staat.
0: Ja.
2: Dat is de prijs die overblijft en die ga jij weggeven.
0: Jazeker, ik heb Jacob aan de lijn uit Tinalo. Dag Jacob, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Dag jongen. Ja, nou, ik hoor de hond al een beetje blaffen en zo. Die is ook helemaal gespannen en die is ook benieuwd natuurlijk wat er in die doos zit. Jan-Paul, wil je hem eens openmaken? Kijk wat erin zit.
2: Hij is open en er zit in een Philips Barestina voor heerlijke koffie.
0: Oh,
2: hey.
5: Goedemorgen. Dankjewel.
0: Dat is lekker, Jacob. Ja, je bent in between jobs, dus je kan de hele dag lekker koffie gaan zitten drinken. Huh?
5: Inderdaad, goed wakker worden.
0: Alsjeblieft, jongen. Van harte gefeliciteerd.
5: Ja,
0: oké. Ja, Jan-Paul, ga jij nog doorrijden of word je zo meteen afgelost door de volgende?
2: Ik geef het stokje over aan de volgende, maar de verhuisbus die rijdt gewoon weer door naar de volgende provincie.
0: Ja, dat wordt de provincie Brabant. Dus woon je bijvoorbeeld in Olst, Rosmalen of Veghel. Staat jouw radio op 10? Zorg dan dat je de app van Radio 10 gebruikt en meld je even aan. Je naam even en je adres. En wie weet, komt vanmiddag iemand langs met een verhuisbus. En daarin ook weer mooie cadeaus natuurlijk. En dan kan het ook weer zo zijn dat je aan de telefoon hangt uit de provincie Brabant. Dus zorg ervoor dat je de app opent en meld je aan, mensen. He, het was gezellig, hè?
6: Alles mag op dinsdag.
0: Ja, dat waren we ook nog aan het doen natuurlijk. Annemarie.
7: Hi, Annemarie hier. Voor Alles Mag. Zou je voor mij Chi Coltrane willen draaien? Met Go Light Eliza?
0: Ja.
7: Dankjewel, vast.
0: Chi Coltrane komt eraan.
8: Goedemiddag, Jeroen. René hier.
0: Hi.
8: Zou jij willen draaien Snap met The First, The Last, Eternity?

0: gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
0: Jeroen Nieuwenhuizen.
12: Ja, goedemiddag. Fijn dat je erbij bent. Het is Alles Mag op dinsdag en we hebben er eentje voor.
13: Anne-Marie.
12: Shy Coltrane nu.

0: Een lekkere 90s rammer, of moet ik zeggen brammer? Want Bram vroeg hem aan. Wickfield, Think of You op Radio 10. En daarvoor hadden we nog Jai Coltrane en Go Like Elijah voor Annemarie. Dat zijn de gezellige platen hier in... Het zit er alweer bijna op. Waar sluiten we zo mee af, David?
1: Ik zou graag Uprising van Mies willen horen met van Alles Mag.
0: Zeker. Greet.
2: Goedemiddag, Jeroen. In Alles Mag graag Garland Jeffries en Matador.

0: beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
6: Koekoek.
7: De Lulu.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: En dan gaat hij, deel 2 van Jeroen Afternoon, met zometeen de...
2: De top 4000 quiz.
1: Precies. En we hebben natuurlijk ook lekkere muziek van onder andere Phil Collins en UB40. Maar eerst de nieuws, hier is onze Hanneke van Zessen.
3: Goedemiddag, justitieminister Van Wil heeft op X gereageerd op de schietpartij in Overasselt. Dit geweld tolereren we niet, zegt hij. Er viel een dode en 2 agenten raakten gewond. Ook politiebonden zijn diep geschokt. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Op beelden is te zien dat vannacht een groep gewapende mannen door het dorp liep. Een man uit Zoetermeer die in 2005 zijn gezin vermoordde, is weer vrij. Zijn tbs-straf van 20 jaar zit erop. Richard H. had zijn vrouw en 2 jonge kinderen omgebracht omdat hij thuis wilde afspreken met zijn Poolse internetvriendin. Volgens deskundigen heeft hij geen stoornis meer en is de kans op herhaling laag. Naar het boerenprotest morgen in Leeuwarden komen zo'n 400 trekkers, zegt de organisatie. Het verzamelpunt is het dorp Olterterp en vanuit daar sluiten steeds meer trekkers aan. En dat kan voor extra verkeersdrukte zorgen, zegt de gemeente Leeuwarden. Boeren protesteren tegen het natuur- en stikstofbeleid van het kabinet. En in Amsterdam is een man van 41 opgepakt. En volgens de Telegraaf is het kickbokser Badr Hari. Die wordt verdacht van bedreiging en belediging. De politie wil het niet bevestigen, maar ook niet ontkennen. Badr Hari is vaker opgepakt, vorig jaar nog voor mishandeling van zijn ex. Dan nog het weer, vanmiddag vooral droog en een zonnetje, vooral aan de kust. Het is tussen de 19 en 22 graden.
1: Dankjewel, dan gaan we naar de weg kijken. Er zijn wat vertragingen natuurlijk. De dagelijkse files voor de grens met Duitsland. Maar ook Antwerpen-Dinterloord op de A4 tussen de Nederlandse grens en Markiezaat, 9 minuten. En sowieso rondom Berg op Zoom is het een beetje gedoe. A58 Vlissingenberg op Zoom, Hogerheide, 5 minuten. En dan nog op de A15 de kerk Oostvoorne voor Charloes, Roon, 5 minuten. En de A20 Gouda, Hoek van Holland voor Moordrecht, daar is ook 8 minuten vertraging.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
17: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
11: 7777.
17: Oh,
18: wat een geld.
17: 80.000. Godverdikke me.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
21: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
20: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
22: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar

0: Radio 10 staat op.
1: We zijn er gewoon, we zijn begonnen.
0: Luister morgenochtend weer naar Radio 10 staat op. Met jou.

En even de app van Radio 10, want dan kun je zo meteen het antwoord geven op de oefenvraag. Wat zit er in de pot? We hebben onder andere een zonnebrilletje en een cap van Radio 10. Ik heb het deze zomer uitvoerig getest. Goed spul. Moet echt zeggen, goed spul. Daarnaast een Bammerdamme broodtrommel. Dat is natuurlijk een giveaway van mijn eigen programma hier. Die kan je alleen exclusief hier winnen. Tussen 12 en 2. En we hebben daarnaast ook nog een DHB Plus radio. Maar dan moet je wel alles goed hebben. Nou, dat ga je misschien wel regelen. Dus wil je meespelen? Oefenvraag is nu. Let op. Ik heb een fragmentje voor je. Het is natuurlijk herfst, hè? Meteorologisch gezien. En daar is ooit wel over gezongen. Ja, prachtig nummer. Het is wel een oddje. California Dreamin'. Welke groep zong dit? Ze staan ermee in de top 4000. Een kleine hint. De groepsnaam heb je, een deel daarvan heb je in ieder geval als eerste woorden ooit uitgesproken. Weet ik zeker. Dat weet ik echt zeker. Ja, nou goed. Vul het maar in en stuur me dat appje. Dan weet ik dat je mee wilt spelen zometeen en dat je het ook een beetje kan. Gaan we dat doen over 7 minuten na Camila Cabello. En deze van de Bee Gees. Toch jongens, zijn jullie er of niet? Gezellig.

0: Camila Cabello.
1: De top 4000 quiz.
0: En dat doen we met Niel uit Kamperland in Zeeland. Dag Niel, goedemiddag.
2: Goedemiddag Jeroen.
0: Je bent hovenier.
2: Dat klopt.
0: En lekker bezig in Zierikzee waar de zon schijnt.
2: Ja, het zonnetje schijnt hier rijkelijk inderdaad.
0: Ja, nou, dan ben jij omgereden denk ik, hè? Want de Zeelandbrug is even afgesloten toch voor onderhoud.
2: Ja, maar volgens is het niet zo heel veel omrijden. Het maakt niet uit of je over de stormvloedkering gaat of over de Zeelandbrug.
0: Dat is waar, vanuit Kamperland gezien is inderdaad. Linksom of rechtsom maakt het niet uit eigenlijk. Nee, het is een mooie route ook trouwens. Hè. Leuk hoor.
2: Ja,
0: jij bent het gewend natuurlijk. Ik ben er al lang weg. Maar over de Oosterscheldekering rijden, dat geeft toch een apart gevoel.
2: Ja, absoluut. Dat blijft dat inderdaad een heel mooi gedeelte van Zeeland.
0: Ook een apart gevoel is de top 4000. Mooie nummers. Eén daarvan was All the Leaves Are Brown, California Dreamin'. Voor welke groep was dat de top 4000 notering?
2: Van de mama's en de papa's.
0: Jazeker. Het is een oudje, maar je wist het wel. Ja, het zijn van die klassiekers die blijven gewoon plakken in je hoofd. Ja.
2: Dit hoort te weten.
0: Ik heb 4 vragen voor je. Heb je ze allemaal goed beantwoord? Zometeen krijg je het hele prijzenpakket. Zo niet, dan kijken we naar wat je wel goed wist te beantwoorden. En dan doen we het allemaal mee. Hè?
2: Nou, kom maar op.
0: Nou, daar gaan we. Vraag 1. Het is de dag van de brief. Nou, wanneer heb jij de laatste geschreven?
2: Oh, dat is al even geleden. Hoor. Ja. Dat is een papier, heel lang geleden.
0: André Hazes heeft ook een brief voor zijn moeder. Welk naam was eigenlijk natuurlijk gewoon over de brief van haar moeder. Welk nummer zingt hij daarover?
2: De Vlieger.
0: De Vlieger.
3: Ja!
0: Ja hoor, dat is goed. Hé, de eerste heb je gehad. Vandaag vieren wij de 80ste verjaardag van Barry Gibb. Die vormde een trio met zijn broers Robin en Maurice. Ik heb ze net nog gedraaid. Hoe heten ze?
2: De Bee Gees.
0: De Bee Gees, ja.
1: Vraag 2.
0: Nee, die. Ja! Juist. Ja. Goed, tijd voor een intro. Welke top 4000? De plaat begint met dit.

0: Nou, ik wil het wel even weten nu, Dion.
1: Ja.
0: Ja,
1: het is
0: de scene. Ja, nee, het is niet de scene. Het is wel uit diezelfde tijd. Beetje uit de ethische vooral natuurlijk. En ook in de natie's waren ze er nog wel. Ze zijn wel gestopt een paar jaar geleden. Huub van der Lubbe is de zanger. En dat is de band dan. Hè. Maar het gaat om de titel van de plaat.
1: Ja, Iedereen is van de wereld?
0: Nee, dat is dus niet van de dijk. Dat zeg je nou net. We hebben het over de dijk.
1: Nee.
0: Laatste kans, anders zit het erop. Dan druk ik op de zoomer. Nee?
1: Oké. Okay. Elke morgen, elke
0: avond. Ja, maar...
1: Ik kan het niet.
0: Ja, het is te laat. Ik kan het niet alleen, had je moeten zeggen. En,
1: ik kan het niet alleen,
0: nee, toch maar hulp erbij halen voortaan. Dat is misschien handig.
1: Goedendag.
0: Hey, Hanneke, die heeft vast een leuke vraag voor je ook.
2: Zeg ja, op deze dag, 15 jaar geleden, stopte muziekzender TMF met uitzenden. Dat was
0: The Music Factory.
2: The Music Factory, die startte 1 mei 1995 met eerst vooral videoclips... De muziekzender kwam uit de koker van radio-dj Lex Harding. Nou, we kennen daar veel prestatoren van. Mensen die later ook nog in de media zijn blijven werken. Bijvoorbeeld Daphne Bunskoek, Bridget Maasland... Jeroen Post, Sonja Silva, Renate Verbaan, Toos Kragos.
0: Ja.
2: Maar wat namen. En Jeroen, jij hebt ook wel wat met die zender, denk ik.
0: Ja, zeker. Ik ben er in 1999 begonnen. En de laatste uitzending was het jaaroverzicht van de top 40 op 2006. Volgens mij in de ergste laatste dag van het jaar. En toen ging het ook wel een beetje... Ja, het was wel een beetje klaar ook. MTV had het gekocht en ze maakte er eigenlijk steeds minder een succes van. Van TMF. Want ze wilde MTV heel groot neerzetten in Nederland. Want dat bleef altijd achter. Want dat was namelijk de gouden greep geweest van Lex. Die dacht, hey, MTV slaat helemaal niet aan in Nederland. We gaan een Nederlands muziekstation maken. Met Nederlandse presentatoren. En ook Nederlandse muziek onder andere erin. En natuurlijk wereldhits erbij. Dat was een gouden greep. Iedereen keek naar TMF in die tijd van een bepaalde leeftijd. Dus jij zat ook voor de buizen, Hanneke.
2: Ik keek naar jou, Jeroen. Nu zit ik hier tegenover. Het is ongelooflijk.
0: Zit je nog steeds naar die kop te kijken. Nou, in de top 4000 vinden we toepasselijke Video Killed the Radio Star. En wie staat met die titel in de lijst? Daar ga je misschien niet op een moment... jongen, misschien ga je er niet meteen helemaal uitkomen. Ik krijg van jou krijg ik... Ik heb iets, sorry, ik ben zo verkouden als de pest. Ik schiet even vast. Mijn hoofd staat er niet naar, dus sorry. Je krijgt een keuzevraag. A, de Wokkels. B, de Bugles. Of C, de Cheetos. Zeg maar, wie had Video Killed the Radio Star?
1: Wat was A?
0: De Wokkels. B, de Bugles. Of C... Cheetos.
1: A.
0: A, de Wokkels vult hij in. Nou, dat is niet goed.
1: Nee,
0: de Bugles.
1: De Bugles of de Cheetos. Ja.
0: Nee. Bugles was het. Video Killed the Radio Star. Oh, Neil, het zit erop.
1: Jammer.
0: Hey, je had de helft goed. De helft had je goed. Ja. Dus je krijgt van mij gewoon twee fantastische prijzen. Waar je in Kampenland mee kan gaan lopen shinen. En zeker ook als je nog in Zierikzee in de tuin staat te werken. De radioteam Zonnebril en de radioteam Pet. Het is voor jou.
1: Helemaal leuk, man.
0: Oké, jongen. Een mooie dag vandaag, hè?
1: Ja, hetzelfde.
0: Groetjes. Leuk dat je meedeed. Hoi. Het is Radio 10, Jeroen Afternoon. En dit is Donna Summer, Could It Be Magic?

0: je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
15: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
16: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Jeroen Nieuwenhuizen. Hey, wat fijn dat je erbij bent. Zometeen gaan we de kantine uitdelen. Je hebt vast wel iemand in gedachten. Eerst aha.

0: Oh jee, dat moet je wel even doen. Dat is handig, man. Dan kun je aan alles meedoen, hè. Ook bijvoorbeeld nu met de verhuisactie en zo van Willem en Jeroen. Zorg dat je dat ding op je telefoon hebt staan. Het is zo geïnstalleerd en je hebt er heel veel plezier van. Je kan ook overal Radio 10 luisteren. En ook andere kanaaltjes van ons, hè. Als je zegt, ik wil een keer wat anders, dat kan. Het zit er allemaal in. En je kan reageren op onder andere natuurlijk alles mag, wat we iedere dag doen tussen 12 en 1. En ook hier bij de Dikke 10. Je kan laten weten wie er vandaag op het podium een applausje moet ontvangen. En ik vind het heel leuk als je de microfoonfunctie eens gebruikt die in de app zit. Dus je spreekt even zelf in dat een bepaald persoon een 10 krijgt. De reden ervoor en hoe die dan zelf heet. He, dus de afzender moet er even bij natuurlijk. Je bent van harte welkom. Maak er een mooi berichtje van. Stuur het zo snel mogelijk, want dan kunnen we dat straks uitzenden. En ben je niet zo goed bij stem, we kunnen elkaar een hand geven. Dan zou ik gewoon zeggen, type een leuk bericht. Dat is ook prima. Maar je kent vast wel iemand die vandaag een dikke 10 verdient. Toch even een positief einde aan deze show. Hanneke, wie heb jij in gedachten?
1: Ik wil graag een dikke 10 geven aan Dale Sanders. Dat is de bejaarde Amerikaan die een wandeltocht gelopen heeft van 3500 kilometer. En hij heeft dit gedaan als oudste mens ooit. Hij is namelijk 91 jaar. Hij is een jaar onderweg geweest en hij viel maar liefst 71 keer in dat jaar, in dat jaartijd. 7 keer was het een vrij heftige val. Zijn laatste val was 200 meter voor de finish.
0: Oh.
1: Ja. Maar hij heeft het wel gehaald en dat is natuurlijk ook ongekend knap. En een voorbeeld, deze man op 91-jarige leeftijd zo'n prestatie neerzetten. En daarom een dikke 10.
0: Nou, inderdaad zeg, dan heb je ook wel een blaadje.

0: door, is hij van de ene kant naar de andere kant gegaan of zo? Of,
1: ja, het is
0: nee,
1: een
0: dat
1: hele,
0: is verder. Het is dat is wel iets van 6.000-7.000 kilometer.
1: Ja, mensen kennen dit misschien wel. De Appalachian Trail heeft gelopen.
0: Nou,
1: ja.
0: Dus geen vlak paadje.
1: Nee.
0: Nou, knap van hem zeg.
1: Huppakee,
0: toch nog gewoon. Weet je, dat vind ik altijd mooi als je zo'n beetje aan het eind van je leven komt. Dat je zegt, ja, wat zou ik toch eens doen met mijn tijd? Nou, dit is een aardige. Laat weten wie er het team verdient.

0: geeft een dikke 10 voor de bezorger die gisteren zag dat ik niet goed bij de voordeur kon komen met mijn krukken en het pakketje gewoon even binnen heeft gezet. Kleine moeite, groot gebaar. Kees zegt, geef een dikke 10 aan de mannen die van de groenvoorziening zijn. Ze waren vandaag druk bezig, zelfs in de regen, en maakten na afloop nog netjes de straat schoon ook. Zo hoort het. En Erik zegt, mijn collega Mirna verdient de 10. Het raam van mijn auto stond nog open tijdens de regen. En dat heeft Mirna even gezegd. En daarnaast is Mirna ook gewoon heel gezellig. Axel.
1: Hallo Jeroen, met Axel. Ik wou even een hele dikke 10 geven aan alle toeristen die hier zijn vertrokken van de Côte d'Azur. Ja, dat ze weer lekker naar huis zijn, want het wordt hier lekker rustig. Dank je, hoi.
0: Hoi, hoi. Nou, neem aan dat je er dan woont zelf, Axel. He? Kan minder. Natasja.
2: Hoi, hoi. Nou, degene die ik vandaag een hele dikke 10 wil geven is mijn allerliefste mannetje Dennis. Die na 3 weken vakantie weer is begonnen met werken. En vannacht maar liefst weer om 3:30 zo'n beetje uit moest. Na 3 weken te hebben kunnen uitslapen. Dus vandaag krijgt mijn man Dennis een hele dikke 10. Ben trots op je. Lieve groetjes van Natasja.
0: Nou, Natasja, ja, dat is wel knap van Dennis zo vroeg opstaan. Maar het mooie is, dan kun je wel vanaf 5 uur lekker luisteren naar Radio 10 staat op. Hè? De nieuwe ochtendshow. Matthias, hallo. Kom er maar in.
3: Hey, goedemiddag met Matthias uit Zwitserland. De dikke 10. En een heel grote, dikke, vette 10. Krijgt mijn vrouw van mij. Ja, precies mijn vrouw. Want ze doet zo ontzettend veel steeds voor mij. Voor ons. Brieven schrijven. Aan de computer. Noem maar op. Alles wat ik gewoon niet presteer. Ze helpt mij, ze helpt ons. Ja, en daarom krijgt zij van mij vandaag een hele dikke 10.
0: Nou kijk, dat is het.
3: Fijne middag.
0: Yo, Matthias, ja, je vrouw mag erbij komen staan, net als al die anderen. En ook die man van 91. Daar gaan we. En zing maar mee, Hanneke. Daar gaan we.
4: Jij krijgt van mij.
0: Ja.
4: Dikke 10.
0: Lekker hoor, lekker. De dikke 10 is een uitgedeelde dinsdagmiddag is aan. En dat betekent dat we richting 4 uur gaan. Waar Gijs de Staaf aantreedt.

0: Tand inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Anders grijp je mis.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij Fomar, voordeelmarkt.
2: Fomar, voordeelmarkt. Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwgate.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
12: nee,
11: proteïneshakes.
8: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
11: Milner.
13: Nog 309.000.
14: Oké, okay. Elektrisch en garantie.
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding. En,
16: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
17: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
18: Hé, wat doe jij nou?
17: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone. Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Goedemiddag, het is 2:00, het begin van de rest van je middag. En voor het geval je het weten wilt, Michael McDonald komt er zo dadelijk aan na het nieuws met Hanneke van Sessen.
3: Goedemiddag. Na het bendegeweld in Overasselt bij Nijmegen zijn op de snelweg nog meer mensen opgepakt. De aanhoudingen waren op de A73 in Brabant en de A76 in Zuid-Limburg. Vannacht bestormde een groep mensen met geweren een boerderij. Eén man werd doodgeschoten en ook twee agenten raakten gewond. Het is weer zover. De Prinsjesdagstukken zijn gelekt naar RTL Nieuws. Een groot deel van de bezuinigingen op de uitkeringen wordt teruggedraaid. En hogere inkomens moeten meer belastingen gaan betalen. Verder wordt de verhoging van het eigen risico van je zorgverzekering met een jaar uitgesteld. Mokro-maffia-acteur Marone Mefta krijgt een taakstraf voor twee vechtpartijen in het amateurvoetbal. 2 jaar geleden stompte hij iemand in zijn gezicht. En vorig jaar gaf hij een keeper een klap met een helm. Je hoort de rechter.
4: Alles afwegende veroordeel ik meneer Mefta tot een taakstraf voor de duur van 120 uur... omdat ik vind dat een minder zware straf geen recht doet aan de ernst van de feiten.
3: Mefta had gehoopt op strafverlaging omdat hij door de zaak minder acteerwerk heeft. De rechter vindt dat zijn eigen schuld. En wie deze winter naar de Efteling gaat, die kan naar het vernieuwde Ravelijngebied. Dat is bijna een jaar dicht door een grote verbouwing. Bezoekers krijgen een nieuwe show, een nieuwe attractie en vernieuwde horeca. De attractie heet Ravenring en bestaat uit 18 rondrijdende voertuigen die eruit zien als vogels. De hele vernieuwing kost de Efteling 20 miljoen euro. Het weer nog op veel plekken droog. Vanmiddag zonnige periode, vooral aan zee. 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets, dan bewolkt met af en toe een buitje.
2: Anneke, dankjewel. De files dan. Het zijn er in totaal 5. En de 3 langste vind je op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Voor de grens met Duitsland, 10 minuten daar. A15 Gorkum richting Nijmegen voor Deil door pech onderweg 11 minuten. En de laatste op de A76 Geleen richting Keulen. Ook voor de Duitse grens, 9 minuten daar.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En Hak ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
14: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
16: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is gisterochtend begonnen.
17: Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
18: We zijn er gewoon, we zijn begonnen.
16: Luister morgenochtend weer naar Radio 10 staat op. Met Jan-Willem, Jeroen en de ochtendploeg. Radio 10.
19: Edwin Diergaarden.

0: Waterloo.
1: Ik weet het, het is net na je lunch, maar ik wil dit eigenlijk wel even met je bespreken. Als een Engelse man of vrouw of iets dat er tussenin zit het over de loo heeft, dan hebben ze het dus over de play of de pot. Dus als je Abba daar net over Waterloo hoort zingen, hebben ze het dus eigenlijk over de waterplay, oftewel de wc, het toilet.

ben Edwin. Joshua Kushner, dat is de broer van de schoonzoon van Donald Trump. En die heeft gezegd dat hij spijt heeft van zijn betrokkenheid bij het controversiële plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal te privatiseren. Kushner die wilde wel investeren in dat plan, maar intussen dus niet meer. En uiteraard heeft Trump gereageerd. Hij zei: jammer,

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

deze flashback is wat exclusiever. Helemaal door onze zuidenburen, België dus. Maar deze heeft jarenlang niet gedraaid of verkocht mag worden in verband met een plagiaatzaak. Maar op 3 februari 2014 is dat verbod weer door de rechtbank opgeheven, want die vond toen dat het allemaal wel meeviel.

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
10: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
9: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
11: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
12: Sloopmelk.
11: Mona?
12: Ja, ook sloopmelk.
11: Milner?
12: Sloopmelk.
11: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: van Martijn Nijhuis.
1: Het schrappen van de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid betekent niet dat er geen stakingen meer komen. Die gaan gewoon door. Dat zeggen de vakbonden FNV en CNV. Die vinden de plannen nog niet goed genoeg en gaan daarom dus door met de acties. We zien dat die zin hebben, zegt FNV-voorzitter Spekman. Er worden nog steeds mensen opgepakt in de Gelderse plaats Overasselt na de dodelijke schietpartij van vannacht. Volgens Omroep Gelderland zijn er net nog 2 mensen gearresteerd op een industrieterrein. Ook op de snelwegen A73 en A76 werden mensen aangehouden. Hoeveel er nu vastzitten is niet duidelijk. De Noorse koning Haakon heeft in het parlement de eed afgelegd en daarbij gezegd dat hij en zijn vrouw koningin Mette Marit zich volledig voor het land zullen inzetten. De Nooren hadden een goede band met zijn overleden vader Harald en die hoopt Haakon voor te zetten. Het paleis in Oslo kunnen mensen afscheid nemen van Harald. En op vliegveld Teugen bij Apeldoorn heeft de brandweer een parachutist moeten bevrijden. Die was na de sprong in een boom langs het vliegveld beland. Brandweermensen moesten takken wegzagen om die parachutist te kunnen bevrijden. Daarna kon hij wel veilig naar beneden. Het radioteam weer, stapelwolken, maar ook periode met zon. Het is nu 19 tot 22 graden, staat een matige westenwind. Vanavond droog, morgen wisselend bewolkt, soms een bui. Heel misschien wat zon en een graad of 21.
0: Martijn, dankjewel. En zometeen hoor je weer bij Gijs.

0: en de Drechttunnel. Dat is de langste gelijk, 21 minuten.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
7: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
11: Loco.
10: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is gisterochtend begonnen.
15: Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
16: We zijn er gewoon, we zijn begonnen.
14: Luister morgenochtend weer naar Radio 10 staat op. Met Jan-Willem, Jeroen en de ochtendploeg.

0: gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
8: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
9: Langer mee doen is goedkoper.
8: Zeker, kwaliteit rendeert.
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Mama!
13: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
12: Mama, een kleurplaat!
13: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Mama!
15: Kijk nou, je zit naast papa.
14: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: De Theater Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl

0: De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Ze is pas 16 jaar wanneer ze haar eerste grote auditie doet. Ze danst, zingt en speelt mee in de Mickey Mouse Club en lijkt gemaakt voor het podium. Maar daarna valt het stil. De show stopt, haar groepje valt uit elkaar en zij gaat terug naar Louisiana. Maar toch blijft ze dromen van een carrière als popster. Ze weet een platencontract te bemachtigen. Er ligt een nummer klaar dat eigenlijk voor een andere artiest is geschreven. De eerste versie klinkt behoorlijk braaf. Zij zou het wel anders willen. Ze neemt het nummer op en producer Max Martin bouwt er een onweerstaanbare beat onder. En dan komt de videoclip. Schooluniform, witte blouse, hoge staartjes. Het beeld wordt bewust een beetje ondeugend, precies op de grens van onschuldig en provocerend. De platenmaatschappij twijfelt of dit allemaal wel kan. Maar zodra de eerste tonen klinken, blijkt die twijfel onterecht. De jonge zangeres verandert in één klap van voormalig kindsterretje in het gezicht van een nieuwe generatie popartiesten. Haar debuutsingle schiet wereldwijd naar de top en verkoopt miljoenen exemplaren. Hit Me Baby One More Time van Britney Spears.
1: De doorbraak.

0: Zo, even het stof uit de speakers geschreeuwd.
1: Nou ja, dat was wel even belangrijk natuurlijk. Hè? Dat, ja. Want deze speakers zijn ook nieuw. Maar ja, er zit dan nog een klein beetje stof.
0: Beetje bouwstof, hè? Ja.
1: Dat is bouwstof. Ja. En ja, dat kan Jon Bon kan dat wel.
0: Mag ik Jon zeggen?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb hem ooit een keertje geprobeerd te interviewen. Maar toen liep hij weg.
0: Omdat je Bon zei. Zei je Bon?
1: Nee, toen. Nou ja, dat Bon interview misschien.
0: Dat was een andere,
1: toen heb ik
0: collega
1: met Richie Sambora heb ik zitten kletsen. Ja. Dat was heel gezellig.
0: Die is goed, hè?
1: Ja, die was heel vriendelijk. Ja, ja. Aardiger dan Jon Bon.
0: Dames en heren, jongens en meisjes, je hoort Gijs Staverman.
1: Ja,
0: alvast.
1: Goedemiddag.
0: Zometeen na 4 hoor je hem 3 uur lang in Nieuwe Gijs op 10. Wat ga je doen allemaal,
1: Gijs? Zeker. Nou, we hebben straks natuurlijk het vergeetmenietje. Die kun je bij me achterlaten. Een plaat waarvan jij vindt dat die niet vergeten mag worden. We hebben de top 4000 in 40 seconden. Geweldig muziekspel. We gaan met de verhuisbus. Nou, niet we, maar Jeroen Kijkendevechter gaat met de verhuisbus. Of die is onderweg.
0: Ja.
1: Als jij in Noord-Brabant woont, nou, dan moet je echt even je naam en je adres naar me toesturen. Want wie weet komt Jeroen wel bij jou. En John van der Heuvel, die gaan we ook even bellen. Want ik weet niet of je de beelden hebt gezien in Overasselt. Maar ja, het leek wel alsof daar een Netflix-film werd opgenomen vannacht.
0: Mm-hmm.
1: Bewakingsbeelden hebben daar allemaal mannen zien rond. Tenminste, ik denk dat mannen zijn met die gewapend en al. En het schijnt een enorme drugsdeal. Of een verkeerde drugsdeal. Ik weet niet precies. Maar John van der Heuvel die zit er middenin. En die geeft ons precies tekst en uitleg.
0: Mooi. En wat zeggen we dan?
1: Oh yeah. Ja, dat...
0: Oh yeah.
1: Ja. Als John aan de telefoon is, dan zeggen we altijd oh yeah.
0: Oh yeah. Veel plezier zometeen. G-

0: Waar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ah, geweldige spotlight. Goedemiddag, wees welkom. Het is 4 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. Het kabinet wil de bezuinigingen op uitkeringen voor een deel schrappen of uitstellen, blijkt uit gelekte stukken. Maar Jesse Klaver van Pro vindt dat niet genoeg, zegt hij tegen Hart van Nederland.
3: Kijk, er blijven nu nog steeds miljarden staan. Dus dat betekent dat mensen die bijvoorbeeld ziek worden en die zelf geld hebben betaald, hè, dus verzekeringspremie, dat geld wordt er nog steeds weggehaald. Dat vind ik niet acceptabel.
2: Klaver wil dat de bezuinigingen helemaal worden geschrapt. De bonden ook, die willen daarom ook doorgaan met staken. De politie heeft een inval gedaan in een huis in Neder-Asselt. Dat was vlakbij Over-Asselt, waar vannacht een dodelijke schietpartij was. Er is niemand opgepakt trouwens. Er is al de hele dag veel politie op de been in Over-Asselt, omdat vannacht tientallen mannen in het dorp waren opgedoken. Bij de schietpartij vielen doden en raakten twee agenten gewond. Ook in hoger beroep eist het OM levenslang voor de dubbele moord in de Drentse plaats Wijteveen. 2,5 jaar geleden doodde Richard K. een echtpaar na een jaarlange ruzie. Die ging over een huis dat hij aan ze had verkocht. De vrouw filmde haar eigen dood met haar telefoon. Richard K. kreeg levenslang, ging in hoger beroep en nu is dus opnieuw levenslang geëist. En de nieuwe Noorse koning Hakon heeft in het parlement de eed afgelegd.
4: Oh ja.
2: Het was gek hoor, hij had geen koningsmantel aan, er waren geen andere royals.
4: En het duurde niet zo lang, hè?
2: Nee, dat was een soort vergadering op kantoor. En het was ook nog eens, ja, dus heel kort. Hij zei, even, dit is in real time hoe het ging.
4: Ja.
2: Noors parlement, ik beloof dat ik het Noorse koninkrijk zal regeren in overeenstemming met de grondwet. Zo waarlijk, helpen mij God almachtig. Nou, zo ging dat.
5: Zo sant hjelpen mij Gud, den almachtige, og alwetende.
2: Ja, helder hè, de alwetende God, zei hij. Nou, dat was het. Toen stapte hij weer in zijn auto, in zijn eentje ook nog, van zijn vrouw met de Marit hersteld van de longziekte.
4: Mm-hmm.
2: Ja, waarom het zo suf was, dat hoor je van een klein half uurtje van Justine Marcella.
4: Oh, oké. Okay. Oh, er zit toch echt een verhaal achter ook?
2: Ja, het is een verhaal. Iets met een sauna ook nog zo. Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar misschien ook een mistbank. Temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Morgen zijn er opnieuw zonnige perioden, maar in de middag valt er misschien een bui. En dan wordt het voor de 100ste dag op rij 21 graden.
4: Maar zei je nou dat je de Noorse koning wel eens in de sauna bent tegengekomen, of niet?
2: Met een andere koning.
4: Die met een andere koning ook. Met een andere koning ook.
2: Ja, heb je wel eens van gehoord, denk ik.
4: Nou, ik kan niet wachten. Goed,

0: Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Burgerveen 6 kilometer, kwartier extra reistijd. Ook een kwartier op de A15, Ridderkerk richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost komt er een ongeluk. En ruim een kwartier op de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Bilthoven en Rijnsweerd is dat.
1: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven sowieso lekker bij je. Dat doen we immers elke dag, want ik beloof het je elke dag. En belofte maakt schuld, maar dat vind ik geen enkel probleem. Want we vinden het leuk om bij je te zijn. En de verhuisbus van Radio 10 staat, op. Is met Jeroen onderweg naar de provincie Brabant. Dus woon of werk jij in Noord-Brabant? Laat het ons weten via de app. En wie weet staat Jeroen, kijk in de vechten, zo voor jouw deur met...

0: Snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1,099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
10: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
12: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: Deze week de Radio 10 staat op.

was al fantastisch, heeft hij weer beter gemaakt. En Miley Cyrus doet er precies hetzelfde mee. Ik heb het natuurlijk over Mark Ronson. Nothing breaks like a heart. And Human League, don't you...

0: over de gestegen prijzen in de supermarkt. Maar volgens een onderzoeksbureau gaat het de goede kant op. In een jaar tijd stegen de prijzen met 4%. En dan moet ik kijken, ja, maar 4%. Volgens die onderzoekers valt die stijging dus mee. Het laatste half jaar bleven de prijzen zelfs bijna gelijk. Oh. Ja, ze hebben ook gekeken naar de producten. Vochtige schoonmaakdoekjes, uien en afwasmiddel. Die zijn een stuk goedkoper geworden. En vooral rundvlees en eieren zijn flink duurder geworden. Nou, daar eten we tegenwoordig alleen maar afwasmiddel met schoonmaakdoekjes en uien. Tineke Schouten die maakt zich trouwens niet zo druk om de prijs van eieren. Hè? Ja, die eieren die krijgt ze gewoon gratis, joh.
1: Zo schattig kreeg ik van Mark heel mooi zo'n tril-ei. Kent u dat? Daar had Mark dan de afstandsbediening van. En ja. En dan zei hij, kippertje, hou het eitje warm, zei hij dan. Ik laat je wel voelen als kan je denken, zei hij dan. En dat was dan zo spannend, hè. Dat zat je lekker te eten in het restaurant, hè.

0: Armstrong, Sheryl Crow. And All I Wanna Do. En de Gibson Brothers, die hoorde je daarvoor. Het zat in Stavromans Disco. En KZA met Vida. Jeroen Kijkende Vechten, hij is onderweg in Noord-Brabant. Hij weet nog niet waar hij naartoe gaat, want wij hebben hem nog niet ingeseind. Maar als jij in Noord-Brabant woont, moet je even... Nou, je moet helemaal niks, maar als je het leuk vindt als de verhuisbus met Jeroen natuurlijk bij je voor de deur komt te staan, moet je even je naam en je adres naar ons toe appen. En dat kan gewoon via de Radio 10 app. Gewoon een WhatsAppje naar ons toesturen. En wie weet... Staat hij bij je voor de deur? Dan mag
1: met
0: je
1: een prijzen, jongen.
0: Ja, geweldige prijzen. En je mag een keuze maken tussen Jeroen of Jan Willem. En ik weet niet hoe de balans nu is. Wordt Jan Willem vaker gekozen dan Jeroen? Ja. Of is het anders? Oh, oké. Okay. Dus moet je nou voor Jeroen kiezen. Maar dat gaan we straks meemaken, dus stuur het even naar ons toe. En wat zit er zo in het nieuws?
1: Ja, bijzondere oproep in Overasselt van de politie. Blijf binnen.
0: Ja.
1: En de nieuwe koning van Noorwegen is dus vanmiddag beëdigd. Mm-hmm. Justine Marcella die legt zo meteen uit waarom het zo ongelooflijk saai was. En vooral zo absurd kort.
0: Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. En dit hoor je ook.

Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.

0: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
4: Loco.
6: De Lulu.
4: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Let's go. Mediamarkt.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: En hoe was het bij het ING servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht hebben we wat opklaringen. Ook wat mist. Morgen meer zon. In de middag kans op een bijtje. Het wordt zo'n 21 graden. En waar staan de files? Dat weet Martijn. Martijn van de Mannen. Goedemiddag.
11: Ja, goedemiddag Gijs. Nou, het aantal files loopt snel op. Inmiddels al 40 op de snelwegen. De drie langste staan op de A15 Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West is een ongeluk gebeurd. Daardoor sta je al een uur langer vast. Ook problemen op de A32, Weerdum richting Meppel, tussen Heerenveen en Ter Itzert. Ook door een ongeluk, een half uur extra reistijd. En ook een half uur op de A50, Eindhoven richting Os. Tussen Eindhoven, knooppunt Eckersrijd en Sint-Oederode. Ook dat komt door een ongeluk.
12: Vind je dat vervelend trouwens, dat ik man van de mannen zeg, of niet?
11: Ja, ik ben wel meestal van de mannen. Dus
12: ja, oké, dat is wel goed. Wel voor Martijn van de Maten. Dat is misschien ook wel goed.
11: Ja.
12: Dat kun je dan...
11: Van de mannen en de meiden, dat kan natuurlijk ook.
12: Van de mannen en de meiden.
11: Kijk, Gijs van de vrouwen, dat klinkt niet. Dus ja.
12: Van de mannen en de meiden. Oké, nou, in ieder geval Martijn van het geweldige nieuws. Zal ik je zo... Ja, dat klinkt ook voor geen meter ook goed. Dankjewel. Nou, zorg ervoor dat je veilig thuis komt. Hè. Wij blijven gewoon lekker bij je. Het is inmiddels alweer 5:01. Hoog tijd voor het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
11: Ja, goedemiddag Gijs. De politie van Gelderland roept iedereen in Overasselt en omgeving op om binnen te blijven. Vannacht was daar een schietpartij waarbij een dode viel. Een politiemacht is daar nog steeds bezig met een klopjacht op de daders. Het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid valt niet overal goed. Het is niet genoeg, zeggen pro-leider Klaver en de vakbonden CNV en FNV. Die gaan dan ook gewoon door met staken. In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist tegen de man die in de Drentse plaats Wijtenveen 2 mensen vermoordde. Richard K. is het. Die doodde dik 2 jaar geleden een echtpaar na een lange ruzie over een huis was dat.
12: Oh ja. Dat weet ik nog wel.
11: Dat weet je, ja. Hij kreeg toen levenslang en opnieuw levenslang geëist dus.
12: Oh, nu weer. Ja, oké. Goed. En je had het over de Noorse koning.
11: Ja, de nieuwe Noorse koning. We wisten het al, hè. Na de dood van de vorige koning Harald moest er een nieuwe komen, zo snel mogelijk.
12: Ja.
11: Dus ik heb eerder vanmiddag maar even gebeld met onze eigen royalty-deskundige, vriendin van de show, Justine Marcella. Ik wilde namelijk weten of zij het ook zo'n waanzinnig saaie boel vond.
13: Ja, saai is een benaming. In Noorwegen noemen ze het vooral heel erg democratisch. Er zit minder pracht en praal aan dan bij ons in Nederland. Dus geen koningsmantel, geen glamour, geen andere koningshuizen. En ja, het is ook wel een beetje een droevige dag natuurlijk. Want hij is koning omdat de vorige koning is overleden.
11: Ja, dan was koning Harald echt geliefd. Hè? Wat voor koning krijgen de Nooren nu?
13: Nou, de Nooren hebben eigenlijk een rockende koning. Hij speelt heel redelijk gitaar. Hij is gevallen op een gewoon burgermeisje. Maar wel een burgermeisje waar nu een behoorlijk cv aan hangt. Hè? Haar omgang met Epstein... de mails die zij met hem heeft gewisseld. En bovenal natuurlijk is hij de moeder van Marius, die veroordeeld is voor onder meer twee verkrachtingen. Dus niet een hele ideale start voor een nieuw koningspaar.
11: Ja, mooi detail aan Hakon is dat hij goed bevriend is met Willem-Alexander. Ik las ergens dat hij wel eens samen met z'n tweeën naar de sauna zijn geweest.
13: Ja, een sauna, wij denken natuurlijk, oh, help naakt. Maar in Scandinavië is dat natuurlijk heel erg normaal. Maar ze zitten niet alleen in de sauna, ze jagen samen. Ze zien elkaar op feesten en partijen. Ze zien elkaar bij huwelijken, bij andere hoogtepunten binnen families. En als je heel diep in de geschiedenis kijkt, zijn ze ook eigenlijk allemaal wel ver weg familie van elkaar. Dus ja, een sauna, een zeilboot, een jachtpartij, het hoort er allemaal bij.
12: Ja, ik vind het toch een beetje ongemakkelijk.
11: Ja,
12: dat je met de koning Willem-Alexander in de sauna zit, naakt. Dat is toch gek?
11: Zou een keer samen naar de sauna gaan?
12: Wij naar de sauna? Ja, dan ga ik je een keertje opgieten.
11: Gadverdamme.
12: Dan doe je dat toch in de sauna?

0: hit met dit nummer. Daniel Powder houdt er niet van om onder de douche te staan, maar vindt het bad nog steeds wel het allerleukste. Maakt er ook een heel dagje van. En daar zong je over. Een bad day. Owen Paul, hoorde je daarvoor? En My Favorite Waste of Time. Jij bent mijn favoriete tijdsverspilling. Dat is niet een heel aardig liedje, maar wel een enorm grote zomer.
1: Radio 10 staat op. Verhuisbus.
0: Ja! Radio 10 staat op. Deze hele week vieren wij dat. De verhuisbus die gaat deze week het hele land rond met fantastische prijzen. Inmiddels aangestreken of neergestreken, hoe zeg je dat? Aangekomen in de provincie Noord-Brabant. Jeroen Kijkendevechter, goedemiddag.
2: Gijs, goedemiddag. Goedemiddag. Het is een heerlijke dag in Brabant en de zon schijnt en we hebben er heerlijk van genoten. En onze verhuisbus ondertussen hier bij iemand voor de deur geparkeerd. Weet je waar we zijn trouwens? Nou, hadden we dat al gezegd of niet?
0: Dat was de volgende vraag die ik wilde stellen. Waar ben je precies?
2: Ja. Nou, luister even goed. Misschien hoor je het.
0: Ja, oké. Je zit langs de snelweg. Je bent...
2: Hoor je het? Nee.
0: Je woont mooi langs de snelweg. Nee.
2: We zijn in Os. Os de Gekste. En we gaan aanbellen bij Alice. Zullen we dat gaan doen? Want Alice die heeft zich aangemeld vanochtend. Die hoorden we komen naar Brabant. En die dacht, nou, daar moet ik bij zijn. Ik weet namelijk dat Alice zit hoogzwanger thuis. Oh. Dus die heeft de hele dag niks te doen. Behalve radio te luisteren en naar jou te kijken, Gijs.
0: Ze is overigens niet zwanger van mij. Laat ik er dan maar meteen even bij. Oh wat gezellig.
2: Oh.
0: Oh jee.
2: We hebben aangebeld bij Alice in Os.
0: Bent u thuis of bent u niet thuis?
2: En daar is Alice!
3: Oh, is Alice. Oh, hallo, wat een verrassing.
2: Goedemiddag. Wat leuk dat we jou zo even mogen storen hier live op de radio. Want jij hoorde op de radio dat wij naar Brabant kwamen. En je dacht, je moet bij mij zijn.
3: Ja, in een mooie Os.
2: Ja, hartstikke leuk. Wat is er zo leuk aan Os?
3: Nou ja, ik vind Os, die heeft alles. Hè. Wij wonen dichtbij het centrum, maar ook dichtbij openbaar vervoer. Dichtbij Den Bosch of Bandengrootstenen. Ik vind Os gewoon super.
2: Nou, dat is hartstikke mooi. En wij vinden dat ook. En we vinden het super tof dat Radio 10 hier opstaat. Dus wij dachten, wij gaan jou belonen daarvoor. Ja,
3: super.
2: Ondanks je enorme toeter die hier voor je... Hoe lang moet je nog, joh?
3: Nou ja, ze zeggen nog ongeveer een halve week. Of een halve week, dus...
2: Een halve week? Maar jongens, wat spannend dan. Laten we dan maar snel eventjes zaken gaan doen, zou ik zeggen.
3: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Dankjewel.
2: Je loopt op je slippers. Ja, dat ga je redden. Kom mee. Want de verhuisbus die is hier naar Os gereden om jou blij te maken met cadeaus. Waarbij we de hele week al de vraag stellen. Ik heb hier twee dozen meegenomen met daarop. Doos 1, het hoofd van mijn lieve collega Jan Willem. En op de andere doos mijn eigen hoofd. Dat is een beetje een gekke gewaarwording, maar dan moet je daar maar even doorheen kijken.
3: Ja, maar ik vind het een mooi hoofd.
2: Heel goed. En de vraag is, welke van de twee ga jij kiezen?
3: Nou, dan ga ik natuurlijk voor jou hoofd.
2: Dan ga je voor mij?
3: Ja.
2: Dat zie je niet aankomen, hè, Gijs?
0: Nee, geweldig. Ik vond ook wel dat het een keer nodig was. Want iedereen die kiest bijna voor Jan Willem. En dat vind ik vervelend.
2: Jij bent komt er iedere keer zo'n airfryer onder tevoorschijn. Moet je kijken. Ja. We gaan hem optillen. En dan gaan we kijken wat er gebeurt, lieve Alice. Kijk eens even wat voor jou is.
0: Wow!
2: Ja, de Philips airfryer voor jou.
3: Nou ja, super. Die hadden we nog niet.
2: Nee. Had je nog niet? Oh, nou, je kan er van alles in warm maken. Je kan er lekker bitterballen in doen. Of broodjes, of weet ik veel. Daar verzin het allemaal. Maar het komt vast van pas.
3: Hij is altijd lekker bij de wijn, toch?
2: Bij de wijn. Ja, je kijkt er naar uit, hè? Ja. Dat je weer mag.
3: Ja, ik kijk heel erg naar uit.
0: Sterker nog, je kan ook geweldige tattoos kun je ervan maken. Sterker nog, Martijn, die heeft een tattoo van een airfryer op zijn arm. Ja. Wat zeg je?
4: Precies deze, dit model.
0: Precies deze, dit model. Maar we hebben nog een doos. En het zou leuk zijn dat we die prijs die daarin zit, dat we die ook weg gaan geven. Ik ga even iemand erbij nemen. Zeg maar even een nummer, Martijn.
4: Nummertje 3.
0: Nummertje 3. Dim van den Heuvel, goedemiddag.
5: Hallo.
0: Goedemiddag. Dag Dim. Jeroen is dus niet bij jou, maar het hoofd van Jan Willem is nog over. Ja, daar zit ook een prijs in, een geweldige prijs. En die willen we natuurlijk graag weggeven. Dus maak hem maar open, Jeroen.
2: Lieve Dim, ga even zitten. En deze prijs die hier onder Jan Willem verborgen zit, is voor jou. En het is het. Ik heb geen idee wat het is.
0: Spannend.
2: Ik til hem heel langzaam op, zodat het heel langzaam onthuld wordt. Het is een Philips blender! Alleen maar gezonde fruithapjes elke ochtend.
5: Precies.
2: Van harte gefeliciteerd, Dim.
5: Ik ben er heel blij mee. Dankjewel.
0: Wim, zoals Jeroen al zei, Jeroen die komt er niet persoonlijk brengen, maar we zorgen er wel voor dat hij zo snel mogelijk naar je toe gaat. Morgen dan rijdt de verhuisbus weer verder. Dan gaan we naar de provincie Zuid-Holland. Woon of werk jij bijvoorbeeld in Leiden of Den Haag of Rotterdam of Delft? Laat het ons weten via de Radio 10 app. En wie weet staat de verhuisbus morgenochtend bij jou op de stoep. App je naam en je adres waar je luistert naar de app van Radio 10. Rijd voorzichtig, Jeroen.
2: Ja, komt goed, Gijs. Dankjewel.
0: Tot snel, hè.

0: En dat is niet voor alle mensen die nu al kleinkinderen hebben, maar dat betekent iets anders natuurlijk. Taylor Swift, en dat hoorde je bij de meeste muziek in de middagshow. Dus even kijken, later. Oh, wat gaat het snel zeggen? Het is alweer 6 minuten voor 5. We hebben straks natuurlijk het nieuws van 5 uur. Wat zit erin?
1: Nou, een belangrijke update over die schietpartij in Overasselt van vannacht. En goed nieuws, je kunt nu een abonnement nemen op 2 streamingdiensten tegelijk als een soort bundel. En dan is het veel goedkoper.
0: Oké. En je gaat zo uitleggen hoe je dat moet doen?
1: Denk het wel.

0: Radio 10.
1: Gijs op 10.
0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuurlen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Radio 10 Nieuws met natuurlijk... Martijn Nijhuis, goedemiddag Martijn.
1: Goedemiddag Gijs. Na de schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt... kan het nog steeds gevaarlijk zijn, denkt de politie. En daarom wordt iedereen die er woont opgeroepen om niet naar buiten te gaan. Bij Overasselt en Nederasselt is de politie nog steeds bezig met een klopjacht. Vannacht werd bij een huis iemand doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. De aanslag heeft mogelijk te maken met een hele grote partij cocaïne. Die werd afgelopen weekend onderschept bij de Frans-Spaanse grens. Dat schrijft het Parool tenminste. Een groep mannen ging vannacht verhaal halen bij iemand die actief zou zijn in de drugswereld en trok dus gewapend over Asselt in. Na het schieten zijn ze gevlucht. Niemand in de Tweede Kamer lijkt blij met de uitgelekte plannen voor Prinsjesdag. Links vindt het uitstellen van bezuinigingen op uitkeringen te mager. En ook Joost Eertmans van het rechtse Ja 21 wordt er niet vrolijk van, zegt hij tegen Hart van Nederland.
2: Als ik wat zie, denk ik dat het meer naar lichtelijk naar pro helpt dan naar, in ieder geval naar ons.
1: Ja, als je het kabinet zijn die iedereen tevreden wil houden, is volgens Eertmans uiteindelijk niemand tevreden. En Gijs, herken jij deze twee geluidjes?
0: Ja, het lijkt van een computerspelletje of zoiets.
1: Nee, dit zijn de geluidjes van Videoland en HBO Max.
0: Oh.
1: Je kunt nu in Nederland namelijk een abonnement nemen op die twee tegelijk.
0: Ja, die eerste die was van HBO Max.
1: Ja, precies. Ja, achteraf weet je het altijd wel.
0: Ja.
1: En als je dus zo'n bundel neemt, dan betaal je minder. Het is €3 goedkoper dan twee losse abonnementen bij de basisvariant van Videoland en HBO Max.
0: Ja.
1: €6 bij de standaard plus variant. En als je helemaal premium neemt van allebei, scheelt het toch €8.
0: Oh.
1: RTL is een van de bedrijven achter Videoland. Daar zeggen ze, ja, dit is een primeur voor Nederland. Dat zo'n bundel wordt aangeboden. Zag laatst in Groot-Brittannië trouwens. Een abonnement op wel 4 of 5 streamers tegelijk. Zit er ook Disney bij. Hartstikke.
0: En dan krijg je het helemaal gratis. Of zelf op bespaar
1: je. Dan moet je wel een flink bedrag neertellen trouwens. Nou, even een herkansing nog. Even, herken jij dit begingeluidje?
0: Nee.
1: Nou, denk daar maar even over na. Kijk je echt niet?
0: Nee, wat is dat dan?
1: Nou, het is iets waar je niet voor hoeft te betalen, denk
0: ik
1: hoor.
0: Is dat een streaming? Oh, dit is natuurlijk weer zo'n porno-site of zo voor
1: jou. Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht opklaringen, misschien wat mist. Morgen opnieuw wat zon en kans op een bui. En dan wordt het zo'n 21 graden.
0: Is dat dat hamsterding of...
1: Geen idee.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee. Goed, nou, dat je er toch zit. En toch altijd lekkere dingetjes voor jezelf aan het doen bent. Even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen, Martijn.
1: 39 files op dit moment op de A-wegen. De drie langste staan op de A15, Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West door dat ongeluk. Nog steeds ruim een uur vertraging. Op de A16, Breda richting Rotterdam. 38 minuten extra reistijd. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. En op de A50, Eindhoven-Os, waar die luisteraar vandaan kwam, weet je wel.
0: Zeker.
1: Vrouw, die wat vond ze ook weer een airfryer.
0: Ja.
1: Daar staat er vast over 7 kilometer tussen Eckersweijen en Sint-Oedenrode.
0: Maar die dus tussen nu en een halve week gewoon weer moeder wordt of moeder wordt.
1: Ja, daar kunnen aardig wat frietjes in dan, hoor.
0: Zeker, ja. Dus die airfryer die komt wel heel goed van pas. Nou, morgen dan zijn we in Zuid-Holland. En als jij denkt van, nou, ik woon ook in Zuid-Holland. Dat zou heel mooi zijn. Geef dan even je adres door en je naam. En misschien kom we morgenochtend, hè. Want morgenochtend ga ik het zelf doen. Sta ik gewoon bij je voor de deur. Dus dat zou hartstikke leuk zijn. En we gaan zo ook jouw werkdag af. Sluiten het doen met Gloria Estefan en Turn the Beat Around.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
6: En, hoe was het bij IG Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Zo.
11: Wat een geld.
12: 18.000, wat verdikken me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
14: Sportlife.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
15: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
18: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij

0: 40 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is gisterochtend begonnen. Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
2: We zijn er gewoon, we zijn begonnen. Luister.

Weet je, het probleem is dat we elke dag, en dat heb ik natuurlijk beloofd, vorige keer 5 minuten over 5, want dan zitten er 2 vijven in de 5. Maar het is nu 8 over 5. Misschien heb je even wat langer moeten wachten, maar dat maakt niet uit. Het kan nog steeds. Zeker als je dit hoort, is ook jouw werkdag voorbij.

Nog heel even, dan is ze 70. Vandaag is 69 geworden. Gloria Estefan. En Turn the Beat Around. En dat is een mooi moment om jouw werkdag ook ermee af te sluiten. Dat is wel fijn natuurlijk, hè. 69, ja.

man die ken ik niet. Alleen die andere man die is van de Rolling Stones. En die schreeuwt niet meer zo. En dat vond ik eigenlijk wel mooi. En dat, ja, dat heb ik altijd nog onthouden. Peter Tosh en Mick Jagger zullen

0: leek het er even op een scène uit een misdaadserie, alsof Netflix iets aan het opnemen was.
1: Crimineel, actueel.
0: Een enorme grote groep gewapende mannen trok door het dorp. Er werd geschoten, één persoon kwam om het leven, twee agenten raakten gewond. En de aanleiding zou liggen bij een uit de hand gelopen drugsconflict om zo'n 800 kilo coke, mogelijk met een link naar de organisatie van de beruchte drugscrimineel Bolle Jos. Wat is hier in vredesnaam aan de hand? Wat is er in vredesnaam gebeurd? Ik ga bellen met misdaadverslaggever John van de Heuvel. Sterker nog, die hangt ook aan de telefoon. John, goedemiddag.
2: Zeker, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Precies op het moment dat de persconferentie nog bezig is, hè?
2: Ja, dus ik zit met een half oog naar de persconferentie hier te kijken.
0: Ja.
2: Maar ik moet je eerlijk zeggen, er komt niet heel veel nieuws uit. Op heel veel vragen kunnen, en dat is begrijpelijk, misschien in het kader van het onderzoek, politie en openbaar ministerie geen antwoord geven. Of willen nog geen antwoord geven.
0: Nee.
2: Dus ja, we moeten het een beetje doen met de informatie die eigenlijk vanaf vanochtend, middels getuigen ook vooral, bij mij dan ook nog bronnen uit het criminele milieu tot me is gekomen.
0: Ja, want wat weten we nu precies? Wat is er nou precies aan de hand?
2: Ja, eigenlijk wel. Een beetje wat jij ook schetst van een Netflix-serie. Ik maak zelf ook allerlei misdaadprogramma's. En dan is dat vaak in Colombia en in Mexico.
0: Mm-hmm.
2: Maar als je nu zag wat er gebeurde vanochtend, dan kun je dat moeiteloos vergelijken met de situatie zoals die ook in sommige provincies in Mexico gebeuren. En er zijn daar twee busjes voor een boerderij gestopt. Waar uiteindelijk zo'n 20, 25 mensen, misschien zelfs nog wel meer, uitkwamen. Eigenlijk allemaal gemaskerd of onherkenbaar gemaakt.
0: Mm.
2: Een aantal met hele zware wapens.
0: Ja.
2: En die liepen op die boerderij af. En daarvoor stond een auto met een beveiliger. Die beveiliger werd eigenlijk meteen neergeschoten en die overleed later.
0: Mm.
2: En vervolgens gaat een deel van die groep wil weer in die busjes stappen. Maar die chauffeur van een van die busjes raakt kennelijk in paniek en die gaat er vandoor. Dus heel veel van die groep moesten op de vlucht slaan. Maisvelden in, bossen in. En de gewaarschuwde politie die heeft nog een aantal mensen kunnen aanhouden.
0: Ja.
2: De bewoner van die boerderij, dus een bekende drugscrimineel, althans met connectie, of in ieder geval in het verleden in contact gebracht met politie en justitie. En die is in zijn onderbroek met zijn kind op zijn arm via de achterkant van de boerderij gevlucht.
0: Ja.
2: En ja, dat is eigenlijk in korte lijn het verhaal.
0: Maar wat zegt dat over de Nederlandse drugscriminaliteit, dat criminelen blijkbaar bereid zijn om met zo'n grote groep en zulke wapens door zo'n dorp heen te wandelen?
2: Nou ja, dat is een tendens die we natuurlijk al vaker en al een paar jaar zien. Eerst hebben we natuurlijk het geweld van de Mokko-maffia gehad.
0: Mm.
2: En nu circuleert de naam van Bolle Jos vaak boven dit soort conflicten.
0: Mm-hmm.
2: Je ziet aanslagen met granaten, met hele zware vuurwerkbommen. Eigenlijk heel veel steden worden geterroriseerd door dat soort criminaliteit. Je zou het bijna narcoterreur kunnen noemen.
0: Ja.
2: En dit is weer de overtreffende trap natuurlijk. Als een groep, moet je je voorstellen, een groep van 25, 30 mensen die zwaar bewapend op zo'n boerderij afstormen. En eigenlijk niet veel goeds in de zin hebben dus kennelijk.
0: Nee.
2: En dat denken gewoon open en bloot te kunnen doen.
0: Ja.
2: En dan ook nog een beveiliger die daar voor de deur staat gewoon koelbloedig doodschieten. Ja, dat is echt next level.
0: En niet alleen maar mensen uit Nederland, hè? Want ik zie hier ook, er is net een nieuwsalert is eruit gegaan. 34 verdachten uit Nederland, België en Frankrijk aangehouden.
2: Ja.
0: Dus het gaat gewoon over de grenzen heen ook natuurlijk.
2: Nou ja, kijk, de kans is heel groot dat dit soort acties, en dat zie je ook met die aanslagen met vuurwerkbommen en granaten en dergelijke, is dat ze hebben de opdrachtgever niet zelf dat allemaal organiseert, maar daar weer een soort van middenkader voor inzet.
0: Ja.
2: En die dat dan soms vanuit de gevangenis of vanuit andere plekken regelen. En dat gaat dan heel vaak via social media, Telegram, TikTok, worden mensen geronseld voor dit soort klusjes. En de kans is ook heel groot dat misschien 80% van de groep die er vanochtend was geen flauw idee had wat ze eigenlijk aan het doen waren.
0: Nee,
2: en
0: maar gewoon geronseld zijn dus, blijkbaar.
2: Ja, voor een paar honderd en soms een paar duizend euro.
0: Ja.
2: En dat kunnen dan inderdaad mensen zijn uit Frankrijk, België of uit Nederland.
0: Mm-hmm.
2: Maar die ook geen flauw idee hebben van wat de achtergrond van zo'n conflict is, maar puur worden ingezet voor dit soort geweldsklusjes.
0: Ja. Jij zei net de naam van Bolle Jos. Hoezo? Waarom heeft hij er iets mee te maken?
2: Nou, ik werd vanochtend heel vroeg gebeld al. En toen viel zijn naam al, omdat die persoon die in die boerderij woonde bekend staat in bij het organiseren of het mogelijk organiseren van grote drugstransporten.
0: Mm.
2: Ook zakelijke connecties zou hebben gehad in het verleden met Bolle Jos. Dat er ook ruzie zou zijn ontstaan over een grote partij cocaïne. Ik hoor daar hele gedetailleerde informatie over. Maar dat lijkt me nou niet handig om dat in dit stadium al te delen.
0: We zouden het wel willen, maar dat kan natuurlijk niet dan.
2: Dat is om meerdere redenen niet goed. Maar goed, daar valt dus ook de organisatie van Bol Jos in dat conflict.
0: Mm-hmm.
2: Nou moet je altijd heel, heel voorzichtig zijn met meteen een heel motief daarachter, achter zijn actie om daar aan te koppelen. Maar het is een van de scenario's die ongetwijfeld ook door politie en openbaar ministerie onderzocht gaan worden.
0: Ja. Een buurtbewoner die zegt: ik heb het gevoel dat dit niet de laatste keer is. Is die angst terecht volgens jou, John?
2: Op dat adres bedoel je?
0: Ja, wat precies.
2: Die woning of die boerderij was al eerder beschoten. Er is ook al eerder een drugslab aangetroffen. Dus ik denk dat die buurtbewoner daarop doelt.
0: Ja.
2: Er hebben ook in het verleden bewakingscamera's door de overheid gehangen om daar in de gaten te houden. Die waren overigens alweer weggehaald. Ik kan me voorstellen dat die buurt zich daar grote zorgen maakt over. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Ik weet niet of je die beelden hebt gezien ook.
0: Ja, ik heb het gezien. Ja, we hebben het allemaal gezien, ja.
2: Belachelijk
0: gewoon. Toch?
2: Dat is on-Nederlands.
0: Ja.
2: Als je ze zo ziet lopen, denk je, dat is een groepje voetbalhooligans.
0: Ja.
2: Maar dat zijn gewoon mensen die daar even een klusje komen klaren met hele zware wapens.
0: Oké. Duidelijk. En dank dat je even het verhaal geduid hebt. Is de persconferentie al voorbij of is die nog gaande?
2: Ik heb nu geen zicht meer op.
0: Misschien kunnen we even terugkijken. Dat zou natuurlijk kunnen. Misdaadverslaggever John van Heuvel, dankjewel hè.

0: uit 1987. Je hoort hem bij de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10 met Saks en Nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, ik heb wel naar die persconferentie kunnen kijken, Gijs.
0: Ja, dus zometeen nog wat vervelend voor John. Ja.
1: Nieuwe feiten over het schietincident in Overasselt. Mm-hmm. En iets anders. Wij bij Radio 10 hebben er waarschijnlijk veel nieuwe luisteraars bij.
0: Oh, hoe zit dat dan?
1: Ja,
0: hoe
1: is zometeen.
0: Oké. Okay.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Schat?
0: Hm?
4: Zeg, ik ga even boerzoeksvrouw in bad kijken.
0: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
4: Mafkees.
5: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Nog 309.000.
12: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 stuurlen.
12: Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte.

0: Vannacht is het een beetje mistig, maar ook opklaringen. Morgen opnieuw zonnige periode. Later kans op een bui. Het wordt 21 graden. En waar staan de files? Dat weet Martijn. Goedemiddag, Martijn.
1: Goedemiddag. Nou, het lijkt wel iets af te nemen.
0: Goed zo.
1: 49 files en vertraging op de snelwegen. De drie langste staan op de A15, Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. 11 kilometer, drie kwartier vertraging. En het staat vast op de A76, Aken richting Geleen. Tussen Voerendaal en Schinnen. Komt door een auto met pech. Daardoor ben je een half uur langer onderweg.
0: Oké, nou, het neemt wel iets af. Maar als je erin staat, is het natuurlijk super vervelend. Maak je niet te druk. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. En zorg dat je veilig thuis komt. Zou ik het fijnste vinden. We gaan straks de top 4040 seconden spelen. Maken we die file net even wat draaglijker. En misschien win jij wel 100 euro aan thuisbezorgde goed. Dat allemaal straks. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag Gijs. Sinds het dodelijk schietincident vannacht in Overasselt heeft de politie dus 34 mensen opgepakt. Het gebeurde niet alleen in Overasselt zelf, ook op twee snelwegen en bij het station in Nijmegen. Er is net op een persconferentie meer bekendgemaakt over die verdachte door het Openbaar Ministerie.
2: Wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is, zoals we nu kijken naar degene die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland.
1: Ja, waarom een groep gewapende mannen vannacht naar Overasselt ging, dat kan het OM nog niet zeggen. De honderden boeren die morgen naar het provinciehuis in Leeuwarden gaan, krijgen koffie en koeken, zegt de commissaris van de Koning. Die zegt er meteen wel bij dat hij de boeren niet hun zin kan geven. Boeren zijn kwaad over de stikstofplannen van het kabinet. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. Die gaan volgende week woensdag naar de uitvaart van koning Harald van Noorwegen.
0: Oh ja.
1: En vandaag is de nieuwe koning beëdigd dus. Hè. De Oranjes hebben nauwe banden met de Noorse koninklijke familie. Nou, dat wisten we al.
0: Ja, want ze zitten met elkaar in de sauna.
1: Nou, in elk geval Willem-Alexander en
0: oh, Haakon, Maxima niet en zo, de kinderen ook niet.
1: Nou, daar heb ik niks over gehoord. Okay. Maar je weet het niet, hè?
0: Ja, dat, misschien kun je dat in het Noors even vragen op een nette manier natuurlijk. Ja,
1: nu komt er toch een beetje een gênant momentje, Gijs.
0: Oh.
1: Ik hoorde Martijn Kolkman vanochtend iets bijzonders zeggen hier op Radio 10. Hij zei, we hebben er natuurlijk nieuwe luisteraars bij. Die zijn meegekomen met Jan-Willem en Jeroen van de ochtendshow Radio 10 staat op. Dus hij heeft even uitgelegd wat voor programma die eigenlijk maakt.
0: Wat een goede actie.
1: Slim, hè?
0: Dat vind ik ook heel slim.
1: Nou, kan bij ons natuurlijk ook geen kwaad. Dus hartelijk welkom, nieuwe luisteraars.
0: Hallo.
1: Dat je luistert.
0: Hoi, Lisa. Ja, hoi, hoort Jos.
3: Hoi.
0: En de hele middagploeg zegt...
4: Hallo.
1: Ja, nou, okay. Het is niet allemaal kwik, kwik en kwak op deze leuk programma. Maar
0: kijk, beetje,
1: wij kunnen nu wel zeggen dat het een fijn programma is. Maar regel 1 uit de marketing is... Mm-hmm. Laat andere mensen vertellen dat je goed bent. Want het werkt het beste. Dus wat heb ik gedaan?
0: Ja.
1: Ik heb even wat collega's gevraagd. Ben jij daar klaar voor?
0: Ook de collega's gaan iets vertellen over dit programma?
1: Ja.
0: Okay,
1: nou, wat is het nou eigenlijk voor programma dat met Gijs Staverman? Nou, Jeroen Nieuwenhuizen, hou je vast, die zei dit.
5: Gijs is altijd vrolijk. Gijs is welbespraakt, dat weet je. Maar Gijs geeft ook heel veel ruimte aan de leuke muziek die hij draait. Dus hou je
6: hij is het leukste als hij niks zegt eigenlijk?
5: Nou, dat zijn jouw woorden. Nee, Gijs is gewoon een gezelligheid. In de middag lekker naar huis met veel leuke muziek. En een lach. Nou, daar hadden we van hier bij 10.
1: Ja,
0: waarom moet jij er meteen weer doorheen zitten? Ik bedoel, hij wordt aan zo'n mooi verhaal.
1: Ja, snap ik. Het is toch een beetje wij van WC Eend adviseren WC Eend. Maar goed. Ik was ook al benieuwd. Onze nieuwe collega Jan-Willem Grootbeen, die zei dit.
7: Ja, wat goed is aan het programma van Gijs. Naast die onuitputtelijke energie van Gijs. Is toch ook wel de nieuwsvoorziening. Die Martijn Nijhuis. Jongen. Dat is wel echt toegevoegde waarde. Dat is wel, Een beetje, wat peper en zout van elkaar zijn. En dan is Martijn zowel peper als zout.
1: Ja. Hij heeft wel kijk op.
0: Ja, precies. Ja. Niet de umami.
1: Het klinkt absurd, maar dit is... Ja, ik ga het gewoon zeggen. Dit is het eerste radiostation waar ik werk... waar alle dj's ook echt luisteren naar hun eigen radiostation.
0: Dat doe ik dus ook.
1: Ja. Dat was vroeger niet altijd zo. Nou goed, ook Martijn Kolkman luistert elke dag naar Gijs op 10.
8: Top 4040 seconden. Dat is echt het meest fantastische spel van de radio. Want het is zo spannend tot het laatste moment... dat de mensen dan net nog af kunnen gaan. Dat vind ik echt tijdens het koken altijd perfect.
1: Ja, dat weet ik, want hij appt ook soms... Hij is een heel trouw luisteraar.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja, nog even een laatste zelfbevlekking voordat het echt gênant wordt. Onze nieuwe ochtendcollega Jeroen Kijkendevechter, die zei dit.
9: Zelfs op een druilerige dinsdagmiddag in februari... als het net 2 graden vriest en het koud is... en je denkt, dit komt nooit meer goed, dan is Gijs op de radio... en dan heb je toch weer een glimlach op je gezicht. Ook gewoon wat het is, want je komt binnen bij Radio 10... als je Gijs tegenkomt, eerst wat hij zegt... Wat zie jij er goed uit? Zelfs als je denkt, nou, ik heb vannacht echt maar 3 uur geslapen.
1: Ja, tegen andere collega's ben je heel aardig. Ja, dat is wel leuk.

0: grossierde in de dansfilms. Irene Cara, Flashdance, daar heeft ze ook een hit voor gemaakt. What a feeling.
1: De top 4000 ja. In 40 seconden.
0: Top 4000 in 40 seconden. We spelen dat elke dag. 10 nummers moet je herkennen in 40 seconden tijd. En het is het meest briljante radiospel van de Nederlandse radio. Tenminste, dat zei Martijn Kolkman net. 10 nummers dus in 40 seconden. En je denkt, dat doe ik wel eventjes. Maar dat is nog moeilijker dan je denkt. Als je het voor elkaar krijgt, dan win je €100 aan thuisbezorgd goed. En je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Irene Cara staat 2 keer in de top 4000. Met Flashdance, What a Feeling, die hoorde je net. Maar hoe heet die ander ook alweer? Oh, dat had ik bijna net verklapt. App jouw antwoord via de gratis Radio 10 app. En misschien speel je zo mee voor €100 aan thuisbezorgd. Te goed.

0: Coldplay, Higher Power, hoor je bij Gijs op 10. De meeste muziek in de middagshow.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, we gaan het weer spelen. Top 4000 in 40 seconden. Vandaag doe ik dat met Karin Dekker uit het prachtige Waarland. Dat ligt onder Schagen, dat weet ik nog wel. Ja, want daar kom ik vandaan natuurlijk uit Schagen.
2: Ja,
0: en Karin, jij bent witlof met ham en kaas aan het eten. Of staat op het menu?
2: Ja.
0: Of moet het nog gebeuren?
2: Ja, ik wacht even voor mijn zoon en dan gaan we zo eten.
0: Oké. En vindt hij dat wel lekker?
2: Ja.
0: Oh, maar dat is wel bitter.
2: Nee, ik maak het lekker.
0: Oh ja. Oké. Nou, dan is het goed. Karin, je mag meedoen, want je wist het antwoord op de volgende vraag. Hoe heet dat andere nummer waarmee Irene Cara in de top 4000 staat? Dat is natuurlijk...
2: Fame.
0: Fame, hartstikke goed. Dat betekent dat je 40 seconden de tijd krijgt om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Het mag alle twee, maar ik zou het niet doen, want het kost veel te veel tijd. En als je het niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil, gaan we door naar het volgende fragment. Hoor je het fragment doorlopen, dan weet je ook dat het fout is. Zou passen, dan hoor je weer de volgende. En als het je lukt om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, nou, dan heb je het te pakken. 100 euro aan thuisbezorgde goed.
2: Ja.
0: En er zitten ongelooflijk veel restaurants in Waarland. Denk ik? Of niet? Ja, ik weet niet hoe dat nu is. Maar dat is...
2: Nee, Waarland niet. Schagen.
0: Schagen wel. Heerlijke Waard, Alkmaar. Bezorgen ze vanuit Alkmaar ook in Waarland?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, oké. Nou ja, goed. In ieder geval, je kan er vanavond al van genieten. Maar ja, dat gaat niet gebeuren, want je gaat witlof met kaas en ham eten natuurlijk. Dus, nou, dan kun je het in ieder geval de komende dagen gaan gebruiken. Maar laten we eerst het spel gaan spelen. Is het allemaal duidelijk? Moet ik nog iets uitleggen? Oké. Heel goed. De hele middagcrew.
3: Hallo.
0: Die zit gewoon lekker bij je. Misschien op de bank. En,
2: hallo.
0: We leven met je mee, maar we kunnen er natuurlijk niks voor zeggen. Dat snap je natuurlijk.
2: Nee.
0: Ben je alleen of moet je het helemaal alleen?
2: Nee, mijn man zit naast me.
0: Oh, je man zit naast je? Oh, oké. Hoe heet je man?
2: Rob
0: en Karin. Oké, nou, ik wens jullie dan heel veel succes. We gaan beginnen met fragment nummer 1.
2: Don't you know who I am? Remember my name. Maria
0: Pedi. Hoe heet ze nou? Fame, precies. Dat heb je net geappt.
2: Ja.
0: Zo makkelijk kan het zijn af en toe. Alleen Irene Cara en Fame. Oké, let op, hier is fragment nummer 2.
2: Toto.
0: Heel goed in Afrika. Hier is de derde.
2: Radio Gaga
0: van Queen. Je gaat lekker. Hier is nummer 4.
2: George Michael.
0: Nou, je gaat er echt een spier doorheen. Freedom. 4 heb je er. Of hebben jullie er. 6 moet je er nog. En hier is de volgende.
4: De nacht is voorbij. De zin is vrij. Heeft het geen.
0: Vindt de hond...
2: Ja, sorry.
0: Vindt de hond de kast niet zo leuk?
2: Ja, de hond zag even iemand voorbij gaan. Dus die denkt van...
0: Wat grappig. Ja, dat was de kast.

0: Ja, ik wil net zeggen, nou weet je het natuurlijk, hè? Father and Friend, Alan Clark, maar je hebt gepast. Oh, dit iets te snel. 4 nog steeds, 6 moeten jullie er nog steeds en 14 seconden zijn er inmiddels over. Hier is het volgende fragment. Ja, Prince is goed en Purple Rain. Nog eentje heb ik er. Tino Martin, huppakee. Of zoals mijn neefje zou zeggen, want die heeft zo'n hele grote dinosaurus. Dino Martin. Zij weet het. Ik heb er nog één voor je.
1: Fleetwood Mac.
0: Is goed. Oké, daar heb je lang over nagedacht. Je moet er nog 3 en je hebt nog maar 5 seconden over. Karin en Rob. Ik wens jullie daar heel veel succes mee. Ik hoop dat je deze herkent.
1: Ice Ice Baby!
0: Vanilla Ice. Ja, dat is een enthousiaste kandidaat, Martijn, die wij aan de telefoon hebben. Vanilla Ice. Ice Ice Baby! Heel goed. 3 seconden heb je nog over. 2 moet je er nog. En dit is de volgende.
1: Mika!
0: Mika is goed. En Grace Kelly, daar heb je wel veel mee weggespeeld. Hoeveel seconden hebben we nog? Ik heb nog 1 seconde over. Nog 1 seconde. Ben je er nog?
1: Ja,
0: ben je er nog? Ben je er nog? Karin? Of ben je het helemaal kwijt?
1: Nee.
0: Ik hoop dat je deze herkent. En dan zo snel mogelijk. Gisteren nog
1: zag ik haar. Mag ik ons aanvallen? Oh!
0: Nou, de jury zegt dat het goed is. Nee! Ah, dit was heel snel. Dat Rob Save by the Bell, Rob.
1: Ja!
0: Dat is de reden waarom je getrouwd bent. Zijn we getrouwd eigenlijk, of niet?
1: Zeker.
0: Oké, nou, van harte gefeliciteerd. Die 100 euro is voor jullie. Het was wel met de hakken over de sloot, maar dan is het ook goed, dus dan maakt het niet uit natuurlijk. Van harte gefeliciteerd nogmaals en geniet van het diner vanavond en geniet van die 100 euro. Het komt zo snel mogelijk naar jullie toe.
1: Dankjewel.
0: Oké, fijne avond.

0: muzikaal spel. Straks hebben we het nieuws, Martijn. Wat zit erin?
1: Ja, van de gewapende mannen die over Asselt introkken, zijn er nu 34 opgepakt. Hmm. En zijn ze gek geworden bij de IKEA. Daar lijkt het wel op, want alles wordt echt heel veel goedkoper.
0: Dat is ook echt heel raar, is dat?
1: Ja, hoor je zo.
0: Oké, en dit hoor je ook zo.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders ga je mis.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
10: Nu haal hè, dus niet straks.
11: Fans van
9: Aldi.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Ja, goedenavond. Inmiddels alweer 6 uur. Het gaat supersnel. Hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
16: Goedenavond, Gijs. De politie maakt al de hele dag jacht op mannen die vannacht gewapend over Asselt introkken. Tot nu toe zijn er 34 opgepakt. Het gebeurde niet alleen over Asselt zelf, ook op 2 snelwegen en bij het station van Nijmegen, zegt het OM. Ook zijn wapens en auto's in beslag genomen. Mensen in Overasselt en omgeving worden opgeroepen om binnen te blijven. Nog steeds dus, zei de politie.
17: Ja, wij weten op dit moment natuurlijk niet of wij alle wapens die mogelijk in beeld zijn, of wij die allemaal in beeld hebben. Net zo min als dat wij zeker weten dat we alle verdachten in beeld hebben.
16: Ja, de mannen die overrasseld introkken hoorden bij een internationale groep. Naast Nederlanders zaten de Fransen, Belgen en Algerijnen tussen. De publieke omroepen willen dat de minister de vergunning van ongehoord Nederland intrekt. Staat in een brief die ze vorige week hebben gestuurd. Er is volgens hen een grens bereikt na een fragment waarin positief werd gepraat over Hitler. En daarmee zet de oproep zich volgens de anderen buiten het publieke bestel. En er is goed nieuws. IKEA heeft vandaag ruim 1500 spullen in zijn winkels veel goedkoper gemaakt.
10: Oh.
16: Ik heb geen aandelen, dit is gewoon echt een nieuwsbericht. Want het gaat om flinke en blijvende prijsverlagingen.
10: Ja.
16: 15 tot 25%.
10: 15 tot 25%?
16: Je hebt even, ja, uitgerekend voor je. Een standaard Billy boekenkast kost dus geen 50 euro meer, maar 37.
10: Nou ja.
16: Nou, daar trekt IKEA in Europa zo'n 1,2 miljard euro voor uit.
10: Mm-hmm.
16: En IKEA zegt natuurlijk, we doen het omdat onze klanten steeds meer kwijt zijn aan de dagelijkse kosten.
10: Ja, maar hoela.
16: Ja, deskundigen zeggen, het is geen liefdadigheid. IKEA moet wel. Ja. Klanten geven de laatste tijd steeds minder uit.
10: Ah, dat vind ik wel mooi. Komt er dan ook zo'n hartje in de achterkant van de Billy of niet?
16: Ik weet het niet. Okay. Ik weet het niet. Ze hebben de spullen wel iets goedkoper gemaakt allemaal. En ze hopen nu veel meer te verkopen. Maar dan wel voor minder geld.
10: En de Frustra, is die ook goedkoper geworden?
16: Nou, die heb ik altijd wel als ik het in elkaar zet, inderdaad. Okay. Het radioteam weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Plaatselijk ook wat mist. Morgen opnieuw zonnige periode. Later op de dag meer bewolking en kans op een bui. Toch nog zo'n 21 graden.
10: Lekker hoor. Ja. Ik weet niet of je vandaag gevoeld hebt, maar het is echt heerlijk.

0: al een stuk rustiger of valt het een beetje tegen?
1: Nou, redelijk mee. 27 files nu nog op de snelwegen. De drie langste staan op de A8 Amsterdam richting Zaandam. Tussen het Koenplein en Zaandam. 3 kilometer, half uurtje extra reistijd. Ook een half uur ben je extra onderweg op de A16 Ridderkerk richting Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en het Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan. Komt door een ongeluk. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A59 Os richting Zonzeel. Tussen Maden en Zonzeel. Daardoor ben je ook daar een half uur extra reistijd kwijt.
0: Okay, nou, heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Dat vind ik het allerbelangrijkste natuurlijk.

0: van Klaas van der Eerde. Allemaal binnen een paar minuten.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!

0: you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
1: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is gisterochtend begonnen. Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.

0: winkelcentrum. Nou, dat is bijna nog eens een leuke overval, zou je bijna zeggen. De buit, 10.000 blikjes, ter waarde van omgerekend €60.000.
1: Wow.
0: Ja, het is wel een hoop geld. Brouwer geeft de dieven nu precies 18 dagen en 44 minuten de tijd om alles terug te brengen. En dan vraag je je af, waarom 18 dagen en 44 minuten? Nou, het oprichtingsjaar van die brouwerij was 1844. Dus dat vind ik dan wel weer een ludieke manier. Duizenden blikjes bier, hopen dat die dieven het niet in één keer opdrinken. Maar dat zal best wel meevallen, want...
2: Bier kan je doseren, bier kan je doseren. Tenminste, als je geen alcoholist bent, ik kan bier doseren. Ik kan tegen mezelf zeggen, nou, 5 bier en dan stoppen. Ja, en doe ik ook echt. En dan drink ik daarna tequila of iets anders.

0: Deze single die gaan we wel regelmatig draaien, want het is een nieuwe single. In haar thuisland, Amerika, staat ze al 20 weken op nummer 1. Dat is een record. Alleen Mariah Carey met All I Want For Christmas Is You. Die heeft er 22 weken volgehouden.
1: Het vergeet me niet, je.
0: Dus wij denken dat we wel een talent te pakken hebben. En je hoort haar dus wat vaker hier op Radio 10. Barry White en Let The Music Play, die hoorde je daarvoor. Ja, vergeet me nietjes. Dat zijn platen die al heel lang niet meer op de radio zijn geweest. En het is echt zo zonde als die nooit meer gedraaid worden. En dan ga je ze vergeten. Welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Daar ben ik heel benieuwd naar. Laat het mij weten via de Radio 10 app. Stuur mij een WhatsAppje. En dan ga ik hem binnen nu en een half uur met liefde voor je draaien. Yeah.

0: Sister en Kyrie Eleison. Morgen gaat de verhuisbus van Radio 10 naar de provincie Zuid-Holland. Werk je of woon je daar of sta je daar misschien wel deze week op de camping? Laat het ons dan weten via de app van Radio 10. Stuur je naam en je adres waar je morgen vroeg bent. En wie weet komt de bus bij jou langs met prachtige prijzen. En ik ben er zelf ook bij. Dus ik zou het hartstikke leuk vinden om een prij... om in ieder geval de doos van Jan-Willem open te maken... of de doos van Jeroen. Want het zijn twee hoofden die in de bus ook meegaan. Ja,
1: geen misselijke prijzen, hè?
0: Nee, geen misselijke prijzen. Ja, jij bent helemaal fan van de airfryer natuurlijk.
1: Goeie, hoor.
0: Wat zit er in het nieuws zometeen?
1: Gewapende man in Overasselt schoten vannacht direct op agenten, blijkt nu... En in Amsterdam worden studenten niet alleen gewaarschuwd voor drank en drugs, maar ook voor een doktersingreep.
0: Een doktersingreep?
1: Ja, hoor je zo.
0: Oké. Okay.
2: Radio 10 staat op. En dat gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat die binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
3: Goedemorgen.
2: Laat het ons weten. En maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
5: Koekoek.
7: De Lulu.
5: Gek.
7: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Zo.
10: Wat een geld.
9: 18.000, potverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan... en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Als je te maken hebt met kanker... leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen... maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen... hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij... In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt... gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn... de trams die rijden en die warme douche in de ochtend... dan begrijpen ze meteen... werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Ja, goedenavond. Vanavond en vannacht opklaringen, maar misschien ook wat mist. Morgen opnieuw wat zon, laat de kans op een buitje. En het wordt dan zo'n 21 graden. En waar staan de files? Dat weet Martijn. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond Gijs. Ik had net nog over 28 files. Nu zijn het er nog 9 op de snelweg.
0: Oh, dat vind je wilde zeggen 29 files.
1: Nee, dat is
0: een beetje
1: maar
0: bij is gekomen.
1: Die langs staan op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Woerden. 5 kilometer, 12 minuten file. 11 minuten op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug. En het staat vast op de A208 Haarlem richting Velsen. Tussen Zandpoort Noord en IJmuiden. 17 minuten extra reistijd.
0: Oké, nou heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Dat vinden wij het belangrijkste. Straks Lex die komt deze kant op. Heeft hij weer een crypto-knijter knoepert. En dan moeten wij weer raden welke plaat dat is. En we zijn niet zo goed hoor. Deze.
1: Ja, we doen de hele tijd of we niet weten, anders is het lullig voor hem. Maar dat, nu gaan we gewoon weer raden.
0: Nee, dit is voor Team Luisteraar. Want Team Luisteraar heeft dan de kans.

0: minuutje. Laat het weten wie de gratis Radio 10 hebt. Je kan het gewoon bij ons achterlaten. En dan ga ik zo met liefde voor je draaien. Maar eerst het nieuws, want het is 6:40. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. Na het schietincident vannacht in Overasselt in Gelderland heeft de politie 34 verdachten uit verschillende landen opgepakt. Die komen niet alleen uit Nederland dus, maar ook uit België, Frankrijk en Algerije. Toen agenten vannacht bij het huis aankwamen waar de groep mannen naartoe was gegaan, werden ze meteen onder vuur genomen, is net bekendgemaakt. Twee agenten raakten gewond. Een man uit Wijchen kwam om het leven. In Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones op het vliegveld van Leipzig begin vorige maand.
0: Oh, dat is een persconferentie ook geweest, hè?
1: Precies, ja. De Duitse regering die zegt dat blijkt uit onderzoek. De aanval zou namelijk passen in een patroon dat de Russen gebruiken.
0: Want er stonden Russische tekens aan de binnenkant van de drone? Of,
1: nee, niet een tekenpatroon, maar meer dat zij dit vaker doen en dat ze dat eens herkennen. Want die drone zet ze op verschillende plekken in.
0: Ah, oké. Okay. Maar niet dat er een...
1: Nee, het was niet een kledingpatroon.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar niet dat er een boekje bij zat hoe bestuur ik een drone in het Russisch. Nee. Nou, dat hebben ze toch toen met 9-11. We hebben ze gevonden. Dat was in het Arabisch. Dan hoe bestuur ik een 747.
1: Ja, precies. Ja. Dat was in ieder geval niet zo.
0: Okay.
1: Zeg, Gijs, normaal gesproken worden studenten gewaarschuwd voor alcohol natuurlijk. Mm-hmm. Voor SOA's, ja, voor drugs.
0: SOA's en deze.
1: Ja, precies. Bij de introweek in Amsterdam wordt gewaarschuwd voor fillers en botox.
0: Oh.
1: Dat klinkt misschien een beetje gek, maar...
0: Ja, dat klinkt wel gek, ja.
1: Volgens een arts bij AT5 is dat gewoon echt nodig.
2: Het is eigenlijk een beetje een normale beautybehandeling geworden. Maar het blijven medische ingrepen waar ook risico's aan verbonden zitten.
1: Ja, je zou denken dat studenten helemaal geen botox en fillers nodig hebben. Want die zijn nog piepjong, toch?
0: Ja, en dat die huid die trekt nog gewoon goed.
1: Ja, die van hun wel. Maar ze denken daar zelf heel anders over.
3: Ik heb wel eens botox overwogen. Dan heb ik vooral frons. En nou ja, dan vind ik het erg als ik er lijntjes zie in de ochtend.
1: Deze had nu niet eens een snorretje, kan je nagaan. Een andere student vindt de voorlichting door artsen toch wel een beetje raar, want het lijkt bijna op reclame voor zulke behandelingen. Zo van, ja, ik zou het ook maar doen.
4: Ik vind het best bijzonder. Het voelt namelijk haast een beetje als promotie. Zo van, ja, je kan hierom informatie vragen over botox en zo.
1: Maar volgens de arts die er staat is dat niet zo. Die zegt, we leggen juist uit wat er gevaarlijk aan is. Zo kun je een allergische reactie krijgen van botox en fillers.
2: Als er niet goed geïnjecteerd wordt, kunnen er ook ontstekingen ontstaan. En die ontstekingen kunnen dusdanig ernstig zijn dat je ook blijvende littekens aan je gezicht overhoudt.
1: Ja, ken jij nu een student die denkt, ik ga botox of fillers gebruiken?
0: Niet doen.
1: Ook niet als je ouder bent. Nou, of als je het zelf wil.
0: Maar sommige mensen doen toch ook botox om transpiratie tegen te gaan? Ja, voor je
1: in hun been om beter te lopen, zoals ik.
0: Dat heb jij, ja.
1: Maar in plaats van botox kun je veel beter het trucje van Gijs gebruiken. Ik ga gewoon jouw truc verklappen, Gijs.
0: Vertel dan.
1: Ik ga jou een complimentje geven. Jij bent al 60, je hebt nog geen enkele rimpel.
0: Nou,
1: niet. En ik ga
0: ze ook nooit
1: aan alle luisteraars uitleggen hoe dat komt.
0: Oh.
1: Zijn truc is, zorg dat je geen dun hoofd hebt. Gewoon een beetje een bol hoofd houden. Dan heb je net als Gijs geen enkele rimpel.
0: Ja, nou, jou lukt het ook, hè?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Vind je dat gewoon live op de radio durft te zeggen?

0: 26 jaar oud, 2000. Toen,
1: is het denk ik 10 of zo?
0: Ja, precies, ja. Maar het is wat langer. Ja, maar je bent niet zo goed in leeftijden. Nee, Mojo en Lady, Taylor Dane en Tell It To My Heart. Hoorde je daarvoor?
2: Het vergeet me niet je.
0: Marcel, goedenavond.
3: Goedenavond, Gijs.
0: Goedenavond. Heb je net lekker gegeten?
3: Klopt, ik heb net het eten op en ik wilde net even lekker op de bank gaan liggen.
0: Maar... Oh, oké. Lekker met de beentjes omhoog.
3: Even gestrekt, ja.
0: Even gestrekt. Oh, maar dan gaan de beentjes niet omhoog, toch?
3: Nee, nou even horizontaal.
0: Oh, even horizontaal, oké. Jij, wij vroegen naar de vergepenietjes en toen kwam je met deze plaat aan. En toen dacht ik, dat is iets van de Eurythmics, maar dat draaien wij toch gewoon op Radio 10?
3: Ja, dat weet ik, maar dit is toch wel voor mij in ieder geval een heel speciaal nummer. En... Mm-hmm. Eurythmics is allemaal prima, hè? Ja. Here Comes the Rain Again. Maar deze, ja, vind ik toch in het bijzonder wel heel speciaal.
0: Maar waarom is dit zo speciaal voor jou?
3: Ja, het is een beetje het vrijgevochten op een beetje seksueel revolutie. Misschien wel in mijn eigen coming-out tijd of zo, dat dit wat met me deed.
0: Ja.
3: Ja.
0: Oké. En het, maar het, heb je toen ook een misdaad gepleegd toen je vrij in de seksuele revolutie bezig
3: dat
0: was?
3: Niet, maar, nee, maar dat niet. Maar nou ja, homoseksualiteit werd ook nog wel eens in Twenteland als, nou ja...
0: Als raar.
3: Ja, raar gevonden. Dus vandaar dat dit wel aansprak.
0: Oké, nou gelukkig is dat niet meer zo. 1984, hè? Dat is al een tijd geleden dat ze dit hebben uitgebracht. Ja. En het had iets te maken natuurlijk met George Orwell. Het boek wat hij geschreven heeft, 1984. Nou, ik denk dat heel veel mensen wel weten welke plaat het nu is. Maar vertel het nog één keer.
3: Het gaat om de Eurythmics met Sex Crime.
0: Ik ga met liefde voor je draaien. Fijne avond, Marcel.
3: Dankjewel, Gijs.
0: Hoi, hoi.

0: Backstreet Boys die zou ik nog wel willen zien. Vooral in de sfeer. In,
1: maar daar had er toch één bijna al later bij zich, joh. Die zijn echt oud geworden.
0: Nee, dat zal ik even uitleggen. Ze gaan op een gegeven moment in de sfeer. Dat is die hele grote bol in Las Vegas. Gaan ze dus omhoog. En dan gaan ze dus met een soort podium. Gaan ze echt, maar echt heel hoog. En een van de jongens, Brian is dat volgens mij. Die heeft dus hoogtevrees.
1: Ja, maar die was ook door zijn rug gegaan.
0: En daardoor had hij een rekje had hij neergezet. Zodat hij zich vast kon houden. Super zielig. Goed, Five and Keep on Moving. Hit in 1999. Dames en heren, Lex Gaarthuis is in de house. Ja, hallo daar.
2: Zij dus Gijs Staverman en de hele middaggroep.
0: Ja, nou dat
2: ondertiteling niet.
0: Hallo! Ja, wat fijn dat je er bent.
2: Ja, gezellig jongens.
0: We gaan weer crypto knijter knoeperen. Ja. Gisteren vond ik hem heel goed bedacht.
2: Dank je.
0: Mag ik dat wel even zeggen?
2: Heel graag.
0: Want je had twee westerse namen en een oosterse naam,
2: ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Voornaam.
2: Elton John Nikita.
0: Ja, ik vond hem echt geweldig.
2: Nog nooit zoveel geraden door team luisteren. Dat zegt ook wat over jullie skills.
3: Is dat serieus?
2: Ja.
3: Oh,
2: ja, je schreeuwde het werkelijk, de Radio 10 app.
0: Als wij het gewoon echt niet weten, dan weet je wel hoeveel
2: luisteraars het gaat weten. Genadeloos om dan te koppen, ja.
0: Zullen we het vandaag weer een keer proberen? Een plaat die jij vercryptnotiseert. Dat betekent dat je een cryptische omschrijving geeft van dat nummer. En wij moeten raden welke plaat er straks na 7 uur onder andere gedraaid wordt.
2: En die cryptische omschrijving luidt als volgt vandaag. Transportmiddel dat heel veel kanten op kan. Zeker qua afscheid.
0: Drive van de Cars.
2: Ik laat Gijs altijd even bij zijn eerste gok eventjes hangen. Wel het enthousiasme in die ogen te zien.
0: Kijkt hij zo aan, zo van...
1: The Caravan of Love?
2: Niet goed. Nee, ook niet.
1: Nog één keer?
0: Pas ook.
2: Transportmiddel dat heel veel kanten op kan, zeker qua afscheid.
0: Gloria Gaynor, I Never Can Say Goodbye. Ja, dat, ik weet niet. Zit
1: het is wel
0: een
1: fiets, maar dat is niet.
0: Transportmiddel in of zo. Bye, bye, bye.
2: Nee. Ik denk dat Team Luisteraar weer een punt kan scoren vandaag.
0: Dat ik ook, ja.
3: Is het Train met 50 Ways to Say Goodbye?
2: Jammer dat Lisa.
0: Oh. Ja. Nou, weet je, wij wachten altijd eventjes. En dan, Lisanne, die komt dan zo.
2: Tuurlijk, die zie je pruttelen. Die hoor je ook even niet. Die denkt na eerst. Dat is misschien wel een tip, hoor.
0: Dan schiet ze het eruit en dan hebben wij weer een punt. Goed. Nou, die plaat, die hoor je dus straks na 7 uur. Ja. En ook veel plezier met Lex.

0: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd. Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
7: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders grijp je mis.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze

0: do.
1: Leave it if you ever can. Punt NL.
2: Dat wordt weer lachen binnen Wezingen. Dit keer op de dinsdagavond. De avondshow Leven na 7 is naar je onderweg. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
3: Goedenavond Lex. Er is nog een besmetting met het West-Nijl-virus. Dit keer in Amstelveen, meldt de regionale omroep. Een vrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de vierde besmetting van het West-Nijl-virus dit jaar. Twee mensen zijn er ook aan overleden. De kans dat je het virus krijgt in Nederland is heel klein trouwens. De politie heeft tot nu toe 34 mensen opgepakt voor het schietincident in Overasselt. Ze komen niet alleen uit ons land, ook uit België, Frankrijk en Algerije. Ze werden opgepakt in Overasselt op twee snelwegen bij het station van Nijmegen. De groep wordt verdacht van betrokkenheid bij moord en bij het voorbereiden van een ontvoering. Begin vorige maand zijn drones ontdekt op het vliegveld van Leipzig. En Duitsland zegt nu dat de Russen erachter zitten. Blijkt naar onderzoek. NAVO-chef Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is. De Russische ambassadeur moet nu uitleg komen geven bij de regering in Berlijn. Rusland heeft altijd ontkend. En in Kroatië is een Nederlandse wandelaar gered van een berg. Volgens het AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Er moest een helikopter komen om hem op te halen, want hij was er slecht aan toe. Hij is naar het ziekenhuis in Kroatië gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. Het radioteam weer. Vanavond is het droog. Minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, soms een bui. Dan 19 graden aan zee tot 22 in Limburg.
2: Martijn, dankjewel. Dan nog het radioteam verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging, A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland, 7 minuten.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is gisterochtend begonnen.
5: Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
6: We zijn er gewoon, we zijn begonnen.
4: Luister morgenochtend weer naar Radio 10 staat op. Met Jan-Willem, Jeroen en Ro.

0: vriendelijk verzoek tot kussen. Het zou een cryptoknaarter kunnen zijn bij deze. Kiss me, Sixpen, non the richer. Nou ben ik, dat weet je misschien als je vaker luistert. Ik ben een beetje een vreemde jongen. Maar nou heb ik vrienden die, nou durf ik te zeggen, nog wel vreemder zijn. Zo had ik laatst een vriend die mij een synoniem gaf dat hij in zijn middelbare schooltijd gebruikte voor kussen, zoenen, zou ik zeggen. Ik hoop niet, als je zit te eten moet je hem heel even 3 seconden uitdraaien. Heugje tik. Gadver. Ja, waarom vertel ik dit eigenlijk? Ja, het moest even uit mijn systeem. Het is sindsdien een vage kennis.
1: Het is de avondshow.
0: Dat is het.
1: Je dag die is voorbij.
0: Goed evening.
1: We leven na 7. Lex is er weer bij.
0: Op. Ja, op deze dinsdag 1 september. Bah, vind je niet ongezellig? 1 september. Vind ik op de kalender misschien wel de minst gezellige datum. Maar ook, alles is weer begonnen. Dat is dan wel weer fijn. Hè? De nieuwe ochtendshow en zo. De verhuisbus, daar ga ik het zo nog over hebben. Maar verder denk je toch, zomer is nu voorbij. Zomer is nu voorbij, terwijl we hadden een hartstikke lekkere dag. Wat gezellig dat je er bent. Het is die kale gek uit de Betuwe die zich meldt voor een kakeltje verse avondshow.

0: voorbij zijn. Want het was vanochtend en ook vanmiddag weer hartstikke druk op de wegen. En dat was de dag waarop, daar zijn ze, Jan-Willem en Jeroen van de nieuwe ochtendshow, samen met ons collega's weer door Nederland toerden met de Radio 10 verhuisbus om met prijzen te strooien. Morgenochtend gaat ome Gijs weer op pad met die verhuisbus. Kan alvast verklappen welke provincie extra goed op moet letten en zich aan moet melden. Zuid-Holland. Jazeker. Heb je niet van mij, hè? Maar de vraag is, wat maakte jij vandaag mee?
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Ja, wat heb jij vandaag gedaan of meegemaakt? Iets grappigs, iets kleins, iets leuks? Typ of spreek het in. Vooral stuur het in via die gratis Radio 10 app. Want ik heb weer allemaal lege bladzijdes die ik één voor één kan omslaan. En ik kan bladeren tot ik een ons weeg. En in mijn geval duurt dat wel eventjes. Jij kunt ze vullen met jouw verhalen van de dag. Begin je bericht met Lief Radio 10 dagboek. Vertel me wat je hebt meegemaakt, wat je is opgevallen, wat je bezighoudt. Typ het in, spreek het in, stuur het in. Leven na 7, dat is lachen, winnen, meezingen. En meezingen, nu met Train.

0: Als wij zeggen de grootste hits aller tijden, dan bedoelen wij ook de grootste hits aller tijden. Earth, Wind & Fire bij Radio 10. Je hoorde Fantasy. Benieuwd wat Nederland vandaag heeft meegemaakt. Je hoort het vanzelf in
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Ja, iets kleins, iets leuks, iets grappigs, wat je ook dagelijks meemaakt. Je kunt het 's avonds bij me kwijt in het Radio 10 dagboek. Eerste bladzijde, eerste Radio 10 appje wat binnenkomt is voor Marcel vandaag. Hij zegt, lief Radio 10 dagboek, ik heb vanmorgen mijn dochter voor het eerst naar haar nieuwe school gebracht. Ze liep zonder omkijken naar binnen. Ik stond zelf nog 5 minuten bij het hek. Volgens mij moest vooral ik zelf even wennen. Herkenbaar, Marcel. Yvonne die zegt op de volgende pagina, lief Radio 10 dagboek, mijn man en ik zijn vandaag precies 25 jaar getrouwd. Yvonne en man, gefeliciteerd, respect ook. We zouden het klein houden, maar op dit moment komen de kinderen onverwachts eten. Champagne ligt inmiddels koud. Gefeliciteerd, geniet ervan jongens. Peter zegt, lief Radio 10 dagboek. Ik heb vanmiddag de auto gewassen en precies een kwartier later begon het bij ons te regenen. Altijd lekker, altijd lekker. En Allard uit Bladel heeft de volgende 2 pagina's. Goedenavond aan de telefoon. Wat schrijf jij vandaag in het Radio 10 dagboek?
2: No, laks, ik ben behoorlijk kwaad op jullie.
0: Kwaad op ons?
2: Ja, die Radio 10 staat op voor huisbus. Ja. Die rijdt nou al dagen rond met dozen, vol prijzen. Airfryer, een koffieapparaat en een blenders. Ja. Maar hier helemaal niks.
0: Maar weten ze wel dat Radio 10 bij jou aanstaat, Allard? Is dat
2: nou, dat lijkt me wel. Hè. Ik heb de radio in de woonkamer. Die heb ik sinds maandagochtend op standje 35 staan.
0: En misschien horen ze dat buiten niet. Is dat het probleem?
2: Ja, daarom heb ik gisteren 2 speakers voor dat open raam neergezet.
0: Oké. Okay.
2: Vanochtend nog 4 in de voortuin erbij.
0: Dat zijn al 6 speakers totaal. Dus...
2: Toen gebeurde er nog steeds niks. Dus vanmiddag om 1 uur heb ik de installatie uit de schuur gehaald. 8 extra boxen. Ja. 2 op kliko's. Mm-hmm. 4 langs de heg. Oh. En 2 op het dak.
0: Hoeveel heb je er nu staan, Allard?
2: 17.
0: 17 speakers?
2: Ja. Als Jeroen Kijkende Vechten lacht, hè, dan gaan hier 3 straten verderop gaan de buitenlampen aan.
0: En nog steeds geen verhuisbus gezien daar?
2: Niks slechts, dus net voor de zon onderging heb ik op het dak met witte verf Radio 10 staat opgeschilderd.
0: Mijn god, maar misschien is het een idee dat je gewoon...
2: Letters van 1,5 meter. Ja. En ik heb mijn vrouw al 3 uur lang bij de rotonde gezet met een bord hier rechtsaf.
0: Maar Allard, heb je je eigenlijk wel aangemeld?
2: Waarvoor?
0: Voor die verhuisbus. Je moet je naam en je adres appen via de Radio 10 app.
2: Appen?
0: Ja, appen.
2: Nou, hadden jullie wel even wat harder mogen omroepen, of niet dan?
0: Nou,
2: appen.
0: Dat doen we de hele dag in principe al, de hele week al.
2: Dat kan ik toch niet verstaan met 17 speakers tegen elkaar aan? Ja. Hoe erg denk je dat dat wel niet rondgalmt hier in die buurt?
0: App morgen gewoon even je adres, Allard. Is dat een idee?
2: Kijk, nou niks. Nee. Appen, schat, kom maar van die rotonde af. Ja. Neertje zegt dat we gewoon lekker moeten appen.
0: Succes daar, Allard.
2: Niet te geloven dit.
1: Laat hem je avond een slinger geven. Dit is Lex Gaarthuis.
3: Leven na 7.
1: Radio 10.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

Dancing in September. Every time I look around, en in dit geval deed je dat op OMC in How Bizarre. Lekker zeg. Zeg, 74 is het nieuwe 24. Ik weet niet of je dat al gehoord had, maar volgens Sting is dat echt het geval. 74, niks van te merken, terwijl wij hier gezellig met z'n tweeën zitten in de avond op Radio 10. Staat hij gewoon vanavond te shinen op het podium in Carré. Daar speelt hij namelijk de hoofdrol in zijn eigen musical The Last Ship, hè, over zijn jeugd tussen de scheepswerven in Noord-Engeland. Hij komt daar niet alleen een paar liedjes zingen, hij staat ook echt als acteur op het toneel. En dat combineert hij ook nog even met zijn Sting 3.0 tour. 74 jaar, je merkt daar helemaal niks van en gelukkig maar. Sting met zijn Police.

0: 7 na 7, Radio 10. Dat is lachen, winnen en meezingen. En winnen, dat kan je niet.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, fijne topper voor jou. Een Radio 10 topper. Te winnen als ultieme upgrade van je hydraterende werk- of schoolleven. Want iedereen is weer begonnen. En dan is het lekker dat je even zo'n doppertje bij je hebt om je water, je melk, kun je er nog meer in gooien, je limonade, je whisky zou ik niet doen. Maar gewoon je favoriete vloeistof in mee te kunnen nemen. Hoe scoor je dat ding? Nou, door mij te vertellen welke top 4000 artiest je hier 3 keer heel kort achter elkaar hoort. Let goed op. Komt ie dan, hè? Ja.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Maar toch ook nee, hoor ik je denken. Lex, wat zijn ze lastig deze week. Dat klopt. Zal ik hem nog 1 keer doen dan? Hij is lastig.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.
8: Samen lossen wij, hoor je hem, dan scoor je hem goed op zometeen. En je zingt mee met Michael Jackson. Maar eerst het nieuws van 8 uur. Bas van Halderen.
9: Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. Maatregel moet 350 miljoen opleveren. Dat betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. Ook al heeft het veel geregend de laatste tijd, de maatregelen tegen de droogte zijn nog niet voorbij. Zo heeft de Rijn nog altijd veel minder water dan normaal rond deze tijd. Ook op hoge zandgronden zijn nog steeds beken die droog staan. En het kan nog maanden duren voor de landbouw en natuur weer helemaal hersteld zijn. Franse gevangenissen zitten nog altijd overvol en er is nu zelfs sprake van een nieuw record. Er zitten bijna 90.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor zo'n 63.000. Dat betekent dat veel gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. De Franse regering werkt al jaren aan extra plekken, maar dat gaat niet snel genoeg. In Kroatië is een Nederlandse wandelaar gered van een berg. Volgens AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Er moest een helikopter komen om hem op te halen, want hij was er slecht aan toe. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Mama! Mama! Mama!
14: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
13: Mama, een kleurplaat!
14: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: Mama!
17: Kijk nou, je zit naast papa.
14: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: Takkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is gisterochtend begonnen.
4: Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
5: We zijn er gewoon, we zijn begonnen.
3: Luister morgenochtend weer naar Radio 10 staat op. Met Jan-Willem, Jeroen en de ochtendploeg. Radio 10.

0: Natuurlijk al op de late avond van 10, maar dit is er ook eentje. Alice Cooper, How You Gonna See Me Now?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja hoor, daar is hij. Brandon, 23 jaar zeg. Ik weet... dat weet ik niet meer. Uit Westwoud. Brandon.
2: Hi, goeiedag.
0: Wat doet de gozer van 23 op een gemiddelde dinsdag? Vertel maar eens.
2: Terug van werk.
0: Terug van werk.
2: En op de bank liggen.
0: Oh, lekker zeg. En wat doe je voor werk?
2: Ik ben filiaalmanager in de Lelystad.
0: En wat voor iets manage jij dan?
2: Medicamenten die grenzen.
0: Precies.
2: Dat is een topwinkel hoor.
0: Ja, dat is. Maar wat verkoop je dan?
2: Van alles. Eten, drinken, shampoos en dat soort dingen. Ja. Maar wij kopen in de restpartijen, dus alles is lekker goedkoop.
0: Ah, oké. En ben je de baas van die zaak of krijg je nu opslag van je baas?
2: In Lelystad wel.
0: Oh, in Lelystad ben jij gewoon, dan run jij de handel.
2: Ja, let erop.
0: Ja, nou, hartstikke goed zeg. Hey, en dan na zo'n lekkere werkdag gewoon nog even scoren in het spelletje. Hoor je hem, dan scoor je hem. Hij is rete lastig, want welke top 4000 artiest hoor je hier nou? Dat is de vraag.
1: Hoor je hem, dan scoor je hem.
0: Oh, ja, ik heb al aan diverse mensen beloofd in de app dat ik hem morgen wat makkelijker laat maken. Want, pojojojojoj. Maar jij hoorde hem, Brandon. Je hoort...
2: Ja, wij zitten op Alcazar.
0: Ja. Nou, het is geen partijhandel. Het is één uniek exemplaar. Maar hij is voor jou, Brandon, uit Westwoud, met je 23 jaar. De Radio 10 Dopper.
2: Het is echt fantastisch, dankjewel.
0: Graag gedaan. Onwijs veel plezier ermee en doe ze de groeten morgen.
2: Ga ik doen, dankjewel hè.
0: Dag Brandon.

nieuwe ochtendshowhelden, Jan-Willem en Jeroen. Morgenochtend in Zuid-Holland, je hoort de Douwe Bob. Lijkt serieus werk te maken van Amerika en andersom, hè. Zijn single No To Self werd opgenomen in Nashville. Je hebt de beelden gezien van Dewey Bob op het podium bij de Zac Brown Band voor 20.000 man in Pittsburgh. En inmiddels zijn er naar aanleiding van dat optreden in de beelden ook wel geïnteresseerde partijen die zich hebben gemeld. Amerikaanse platenmaatschappijen. Dus wie weet ligt daar zijn volgende grote avontuur. Het avontuur voor Dewey Bob. En anders heeft hij in ieder geval eindelijk een goede reden om Dewey Bob's Burgers te beginnen. Of iets dergelijks. Zie ik hem ook zomaar doen. This World's Our Home hoorde je in de avondshow bij Radio 10. Ik ben Lex. Goedenavond. Wat gezellig dat je erbij bent. Zometeen bepaal jij.

0: twijfelt, want je kunt het zelf regelen. Morgenochtend tussen 9 en 10 in Jeroens Amazing Uurtje met Jeroen Kijkende Wegten. Nu al gezellig. Zover is het nog niet. Het is 8:30, dinsdagavond. Het kabinet is eruit, de begroting, maar gaan wij er straks makkelijk en snel uitkomen? Dat is de vraag als de top 4000 tombola gaat draaien. Twee balletjes, twee nummertjes corresponderend met posities en dus liedjes uit onze top 4000. Die grootste hitlijst aller tijden rollen er zo uit. Welke ga ik helemaal draaien? Jij bepaalt het straks.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met

0: schoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op

anders dan die grootste hits aller tijden. Met Gijs Staverman in de middagspits. Jan-Willem en Jeroen in de ochtendspits. Dit is jouw Radio 10. Cranberries, Ode to My Family. En daar draait hij al.

0: balletjes. Het nummer daarvan, zeg maar. Dat mag jij kiezen. Die draai ik in zijn geheel zometeen. Gisteren was het een spannende strijd, maar welke twee balletjes zijn er vandaag uitgerold? Balletje 1.
1: 200.
0: Oeh, wie stond er op 200 afgelopen editie? Dat

0: Maar we hebben nog een balletje, we hebben er nog één.
1: 1924.
0: En wie stond daar dan? Commodores en Easy. I'm easy like Sunday morning. Nou, er valt wat te kiezen, hè? Welke wil je straks helemaal horen als aftrap van jouw dinsdagse Top 4000 Classics avond? Laat het me weten. John Denver, Take Me Home, Country Roads. Is keuze 1 of Commodores en Easy? Keuze 2 in de Top 4000 Tombola. Commodore, meld je met jouw stem via de app.

0: Transfer Deadline Day. Flemming in Amsterdam. Om 9:50 op je dinsdagavond. En ja, hij draaide hoor.
1: De top 4000 Tombola.
0: Zoals iedere avond de opmars naar 3 uur lang. Het mooiste, beste en leukste uit de top 4000. De top 4000 Classic zometeen met Wouter Kooijman. Alvast heel veel plezier. Maar welke plaat wordt nou de aftrap van die top 4000 avond? Twee balletjes. Pats rolden uit die top 4000 Tombola. Aan jou de keuze. Welke draaien we helemaal? De battle ging vandaag tussen de nummer 200 en de nummer 1900.

0: ging tussen Take Me Home, Country Roads van John Denver of The Commodores en Easy. En Robert is een van de stemmers in het kamp van de winnende plaat.
1: Hey, Robert. Lex Fosa.
0: Fosa.
1: Doe maar nummertje 2, The Commodores. En dat doet meteen eigenlijk even denken, zonder die S aan die mooie Opel Commodore.
0: Zo.
1: Uit de vervlogen tijd.
0: Ja, is lang geleden,
1: hey,
0: Robert.
1: Fijne avond.
0: Hey, goedjes, Robert. Dankjewel, Robert, voor je stem. Robert zelfs. Het is een chique uitvoering. Zometeen Wouter Kooijman met de Top 4000 Classics. Zoals gezegd, heel veel plezier. Ik spreek je morgenavond weer.

0: Ervaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En... je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus

0: zo in de top 4000 classics. En ook Dr. Alban komt eraan. Eerst het nieuws van 9 uur. Dit is Frans van der Beek.
1: Een van de twee agenten die vannacht werden neergeschoten in Overasselt is aan de dood ontsnapt. Politiebaas Jannie Knol zei bij Eva dat door snel ingrijpen van een collega is voorkomen dat de agent is overleden. Beide agenten zijn nu buiten levensgevaar. Ze werden meteen beschoten toen ze afkwamen op een inbraakalarm. In Terneuzen kon vandaag voor het eerst vuurwerk worden ingeleverd, maar veel mensen zijn er volgens Omroep Zeeland niet geweest. Het waren er amper 10 en die hadden alleen legaal vuurwerk bij zich. Illegaal vuurwerk kun je ook anoniem inleveren. Kan nog een paar weken op meerdere plekken in het land. Sinds een tijdje moet je extra betalen voor een pakketje uit China. En dat merken ze goed bij de douane. In de afgelopen 2 maanden komt nog maar de helft binnen vergeleken met daarvoor. Wie iets in China bestelt dat niet te duur is, betaalt 3 euro aan heffingen. Het idee is dat Europese bedrijven dan beter kunnen concurreren. De benzineprijs bereikt morgen waarschijnlijk weer een nieuw record. Het oude record was in mei net geen 2,65 euro voor een liter euro 95. Morgen ligt dat 2 cent hoger. Dieselprijs heeft nog geen nieuw record bereikt. Brandstof is duur door de oorlog in het Midden-Oosten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
11: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is gisterochtend begonnen.
14: Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
15: We zijn er gewoon, we zijn begonnen.
13: Luister morgenochtend weer naar Radio 10 staat op. Met Jan-Willem, Jeroen en de ochtendploeg. Radio 10.
16: Wouter Kooijman.
0: Goedenavond. Ze hebben alle reden tot een feestje, want ze zijn dit jaar 50 jaar bij elkaar. En dat gaan ze vieren met of zonder jou.
17: De grootste hitlijst aller tijden.
0: Eerst Dr. Alban, dit is

Nou, geloof het of niet, maar deze maand wordt de band U2 gewoon 50 jaar, hè? Wauw. Ja, dat is een paar maanden eerder dan ik. En ze vieren dat dit jaar met een nieuw album. Dit was With or Without You, uit de tijd dat de band eigenlijk net een tiener was. Goedenavond, je luistert naar Radio 10. Ik ben Wouter voor Edwin. Qua weer, ik heb even voor je gekeken, wordt het een rustige avond. Vanuit het westen trekt er wat hoge bewolking over het land. Verder blijft het droog en het koelt af naar een graad of 15 vanavond. De komende 3 uur krijg je van mij het beste uit die grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics. Met er zometeen in een zangeres die op haar 19e het ouderlijk huis verliet. Naar New York vertrok om daar aan haar muziekcarrière te werken. En pubers die een hit scoorden die ze opnamen in de schuur van hun ouders. Nou, komt er allemaal aan. Eerst deze classic van de OJ's, waarmee ze doorbraken in 1972. Dit

Geïnspireerd raakten ze door de oude doo-wop-plaatjes van hun ouders. Ja, ze gingen ook dit soort muziek maken. En ze namen het ook nog eens op in de garage van hun ouderlijk huis. De broertjes Hanson hoorde je. En Bob natuurlijk, in de top 4000 classics. Elke avond na 9 uur te beluisteren hier op Radio 10. Zometeen een classic van de zangeres die om aan haar muzikale carrière te werken op haar 19e het ouderlijk huis in Stockholm verliet om naar New York te vertrekken. Maar eerst zal ik even wat kaarsjes aansteken. Ja, zet de verwarming misschien ook maar even wat hoger, want het liedje wat ik nu ga draaien heeft Susanna Hoffs, de zangeres van de Bengals, ooit naakt ingezongen om zo haar zang kwetsbaarder en ontspannender te laten klinken. Dit is Eternal.

0: Ze vertrok op haar 19e vanuit Zweden naar New York, waar ze een clubeigenaar zover kreeg om haar te laten optreden, omdat ze zei dat ze een beroemde zangeres was uit Stockholm. 6 jaar later scoorde ze deze hit, I Follow Rivers, je hoorde Like Lee. Goedenavond, welkom bij de Top 4000 Classics, waar je zometeen een classic hoort van een band uit North Carolina. In de 90's scoorden ze 1 hit in Nederland en die hoor je zometeen, net zoals deze van Golden Earring. Radar Love, zo helemaal.
1: Radio 10 staat op. En dat gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat die binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
2: Goedemorgen.
1: Laat het ons weten. En maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle ruimte.

0: megabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1

0: per stuk? Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
2: Koekoek.
1: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
0: Nu met de Gamma Voordeel.

0: Tweede rit in Nederland voor deze band uit North Carolina. Cornels hoorde je op 10 en 74-75.
1: De Radio 10 staat op, verhuisbus.
0: Gisterochtend is de nieuwe ochtendshow Radio 10 staat opgestart. En om dit te vieren rijdt de hele week de Radio 10 verhuisbus door Nederland. Nou, en morgen rijdt die bus rond in Zuid-Holland. Morgenochtend in ieder geval. Nou, als je daar woont of morgen bent, kan die bus dus bij jou stoppen. Op je werk of gewoon bij je thuis. Als je tijdens de uitzending morgen een appje stuurt met je woon- of verblijfplaats, dan kan die bus zomaar morgenochtend bij jou voor de deur staan. Daar maak je kans op geweldige prijzen, dus het is zeker de moeite waard. Morgenochtend dus weer vanaf 5:00 AM. Radio 10 staat op, hier op jouw eigen Radio 10. In de top 4000 classics, nu eentje van Phil Collins.

0: zie jij er in gedachten ook al achter de piano zitten, terwijl ze zich door allerlei landschappen en straten verplaatst. Je hoorde Vanessa Carlton en 1000 Miles. Elke avond vanaf 9 uur op Radio 10. Het beste uit de top 4000 in de top 4000 Classics. Goedenavond, ik ben Wouter. En kijk eens even op de kalender. Ja, daar staat het echt. 1 september. De maand waar heel veel liedjes over gemaakt zijn, hè. Zo heb je onder andere dat liedje van Green Day, When September Ends. En dit kun je ook vast meezingen. Do you remember the 21st night of September? We were dancing the night away. Inderdaad, van Earth, Wind & Fire. Nou, een liedje over die nachtjes doordansen samen en dan vooral de herinnering daaraan. Daarover maakte Neil Diamond deze classic. Radio
1: 10. Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja?
10: Echt serieus?
9: Oh,
10: wat een geld!
11: 18.000, godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Waar je zo een classic hoort uit Lion King. En ook David Bowie en Queen komen eraan zometeen. Eerst het nieuws van 10 uur met Frans van der Beek.
15: Bij de woning in Overasselt, waar een schietpartij was, staan zwaar bewapende agenten. Ze bewaken daar de boel, zegt een woordvoerder. Het onderzoek naar wat er is gebeurd gaat nog de hele nacht door. Bussen van de technische recherche rijden af en aan. De op- en afrit van de A73 bij Overasselt worden ook in de gaten gehouden. In het Zeeuwse Tolen is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum, meldt een regionale krant. Een paar honderd mensen waren naar het gemeentehuis gekomen voor een ingelaste raadsvergadering. Het is de bedoeling dat er 150 asielzoekers komen in een noodopvang naast een woonwagenkamp. De Noorse koningin Mette-Marit is in het ziekenhuis in Oslo opgenomen. Ze werd gebracht door koning Haakon. Mette-Marit heeft een longtransplantatie gehad en is nog aan het herstellen. Soms zijn er complicaties en daarom was ze er vanmiddag niet bij toen Haakon de eed aflegde als nieuwe koning. Een onderzoeksboot van de Turkse marine is de veerboot op het spoor die van het weekend bij Cyprus zonk. Het wrak ligt op een diepte van meer dan 500 meter. De veerboot kapseisde zondag nadat hij was vertrokken vanaf Cyprus richting Turkije. 8 mensen kwamen om en 20 worden nog vermist. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt.

0: die anders doet.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo.

Nou, het was een mooi project voor Elton John in 1994. De muziek maken voor de Disney-film The Lion King. Hij deed dat samen met Tim Rice. En na Circle of Life schreven ze ook Hakuna Matata en Can You Feel the Love Tonight. Inderdaad, ook allemaal terug te vinden in de lijst der lijsten, de top 4000. Vanuit het westen trekt er wat hoge bewolking over het land. Blijft wel droog, maar het koelt ook af. Naar ongeveer een graad of 15. Hey, tot middernacht hoor je het beste uit de top 4000. Met mij vanavond, Wouter. Dit zijn de top 4000 classics. En als je een leuke muzikale suggestie hebt, je bent meer dan welkom in de app van Radio 10. Enige voorwaarde is wel dat je verzoek in de top 4000 moet hebben gestaan. En dat kun je zelf dan weer even controleren op radio10.nl. Waar je dit uur de zanger hoort die recent een diagnose heeft gehad, waardoor er voor hem veel dingen op zijn plek vallen. Supertramp komt zo meteen voorbij. Maar eerst de classic waar ze in Australië zo trots op zijn dat ze hem hebben opgenomen in hun National Film en Geluidsarchief. Love is in the air. Dit is Jong Paul Young.

Katy Perry is helemaal in love met Justin Trudeau, de Canadese oud-premier. Hij is mijn droomman, zegt ze. Eindelijk heb ik een anker dat ervoor zorgt dat ik met beide benen op de grond blijf staan. Nou, wie weet komt er dan binnenkort wel een nieuwe versie van Chain to the Rhythm uit. Chained to the premier. Zijn de top 4000 classics, goedenavond. Waar je zometeen een classic hoort met een hele diepe betekenis. Tenminste, volgens velen. Het liedje gaat namelijk over cynisme en zorgen die kinderen krijgen bij het opgroeien naar het volwassen zijn. En deze plaat past daar dan wel weer mooi voor, want Billy Joel

0: heel voordelig.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders grijp je mis.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: een fles Glorix voor maar €0,99. En Krookie chips per zak maar €1,39.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Hey, goedenavond in de top 4000 classics. Robbie Williams zometeen. Eerst Diana Ross.

Radio 10, Robbie Williams, die onlangs te horen heeft gekregen dat hij autisme heeft. Hij vindt dat de diagnose een hoop verklaart. Hij kan alleen maar hopen dat hij nu de juiste afslag naar The Road to Mandalay gevonden heeft. Goedenavond, ik ben Wouter en je luistert naar de Top 4000 Classics. Waar je zo de band hoort die uit het land komt, waar het verboden is om een geladen vuurwapen bij je te hebben als je dronken bent. Echt waar, het staat daar gewoon in de wet. En het is dichterbij dan je denkt. Eerst deze classic uit 1975 van Tavares. Dit is It Only Takes a Minute, Girl.

Romeo en Juliet. Je hoorde Dire Straits. Uit Engeland, hè? Daar komen ze vandaan. Waar die wet van kracht is dat het verboden is om een geladen vuurwapen bij je te hebben als je dronken bent. Nou, lijkt mij een veilig idee om zo'n ding gewoon altijd thuis te laten. Je hebt vanochtend in het nieuws weer kunnen horen wat voor ellende dat allemaal kan opleveren. Zometeen na 11 in de top 4000 Classics hoor je een nummer 1 hit van twee zangeressen die elkaar toevallig tegenkwamen op een feestje in Berlijn en besloten om die hit op te nemen. Maar

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.

0: kwf.nl.
1: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
0: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
1: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Waar je zo een Duits-Engelse samenwerking hoort en een classic van Jermaine Jackson samen met Pia Sadora. Eerst het nieuws van 11 uur. Gelezen door Oscar van Oorschot.
9: De politie is nog de hele nacht bezig met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Er werden afgelopen nacht 2 politieagenten en een bodyguard neergeschoten. Die laatste overleefde het niet. De politie is vooral op zoek naar forensisch bewijs. En ook wordt de A73 in de buurt van Overasselt in de gaten gehouden. Raadsleden en andere mensen mogen het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen niet uit. Voor de ingang is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang en volgens de politie is het te onveilig. Er zijn volgens de krant PZC ongeveer 300 mensen op het protest afgekomen. De Noorse koningin Mette Marit is weer uit het ziekenhuis. Eerder vandaag werd ze daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Håkon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen, omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vanavond droog, de minima komen uit tussen 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo. Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
13: Deze week is het de Week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die er dierbaar is.
17: Of was.
16: Tijdens de Week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
17: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
0: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
1: KWF. Tegen kanker.

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
3: KWF, tegen kanker voor het leven.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

Ach ja, een duet tussen twee iconen. Kim Wilde uit Engeland en Nena natuurlijk uit Duitsland. Het idee voor deze bijzondere samenwerking kwam van Nena. Toen de twee dames elkaar tegenkwamen op een feestje in Berlijn. Dat was maar goed ook, want ze stonden ermee op nummer 1 in 2003. Welkom in de Top 4000 Classics, de dinsdagavondeditie.

uur start ik de teletienmachine voor je op. En neem ik je mee terug naar het jaar dat er een grote diefstal plaatsvond in Amsterdam. Maar een lekke band roet in het eten gooide. Ja, eerlijk waar. En je hoort zometeen muziek van de band die niet naar het Eurovisie Songfestival mocht. Omdat ze niet door de kwalificatieronde heen kwamen. Ja, en daarna viel de band gewoon uiteen. Nou, wie dat zijn, je hoort het zometeen. Na deze top 4000 classic van Toto. Gebaseerd op een kinderliedje uit 1840.

0: Ze wilden ooit meedoen aan het Eurovisie Songfestival, maar dat lukte niet. Ze kwamen niet door de kwalificatieronde. De gasten van de London Beat, You Bring On The Sun, hoorde je. Ja, en daarna viel de band gewoon uit elkaar. Ja, maar deze hit hebben ze ons gelukkig wel nagelaten.
1: De Radio 10 staat op verhuisbus.

0: Ja, dan zou die bus bij jou kunnen stoppen. Dat is te gek natuurlijk, want er zitten allemaal mooie cadeaus in. Ja, op je werk of gewoon bij je thuis. Als je tijdens de uitzending morgenochtend een appje stuurt met je woonplaats, dan zou het dus zomaar kunnen dat die bus naar jouw adres stuurt en je kans maakt op die geweldige prijzen. Morgenochtend weer vanaf 5 uur 's morgens. Radio 10 staat op.
1: De Radio 10 staat op. Verhuisbus.

0: samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Loco.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
10: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Een hele goede avond. De Tele Team Machine start zo voor je op. Mark Amber komt eraan. Eerst

0: together.
1: De Teletienmachine.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar dat het dieven lukt om 20 schilderijen te jatten uit het Van Gogh Museum. Ja, alleen heel ver kwamen ze niet. Na 35 minuten was de buit alweer gevonden. Omdat de vluchtauto een lekke band had gekregen. Ja, dit is echt gebeurd. Maar er gebeurden ook minder fraaie dingen dat jaar.
2: The rockstar Freddie Mercury died last night, the day after he announced that he had AIDS. He was 45 and had been lead singer with the group Queen for 20 years. He'll be cremated at a private ceremony later this week.
0: Het gebeurde op 24 november van het jaar 1991. In diezelfde maand komt Roxette uit met een classic over een verbroken relatie en het blijven hangen in verdriet. Dit is Spencer.

down. Ben wel benieuwd. Begin volgend jaar moet er een documentaire uitkomen over Fleetwood Mac. Daar zijn ze al druk mee bezig en het heeft de overgebleven leden onderling weer een beetje bij elkaar gebracht. Dus ja, misschien komt daar nog iets heel bijzonders uit. Ik hou het voor je in de gaten. Zometeen de nacht van 10. En morgenochtend natuurlijk weer vrolijk opstaan. Hè, vanaf 5 uur met de ochtendshow. Radio 10 staat op. En ik hoop je morgenavond weer te spreken. Dit is Spandau Ballet.

0: Deze week is het de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt.

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iris corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticians. Onze vakmensen zien meer.
9: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
10: Hier, moet je opletten.
9: Chocomel?
11: Sloopmelk.
9: Mona?
11: Ja, ook sloopmelk.
9: Milner?
11: Sloopmelk.
9: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
11: Sloopmelk.
12: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat morgen verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. Er komt over een paar maanden misschien een top met de Russische president Poetin, zijn Chinese collega Xi en president Trump. Het is een idee van het Kremlin, maar het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. De top zou in november zijn in China. Trump was daar in mei voor het laatst. En opnieuw roept Jumbo een paar soorten kazen terug, omdat die besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Dat gebeurde vorige week ook al. De kans dat je besmet raakt met Listeria is erg klein, maar je kunt er wel flink ziek van worden. Vooral zwangeren, jonge kinderen en mensen die verzwakt zijn lopen risico. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21.

Bij de schietpartijen over Asselt zijn ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. Net buiten over Asselt is ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. De Russische president Poetin zegt dat Duitsland een grote fout heeft gemaakt door het land te beschuldigen van de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig. Hij zegt dat er geen bewijs voor is en het bewijs dat de Duitsers aanvoeren vervalst is. Volgens Poetin zijn het verkiezingspraatjes van bondskanselier Merz. En de Nederlands-Amerikaanse drummer Alex Van Halen heeft een lintje gekregen. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn imposante muzikale carrière. Alex Van Halen richtte in de jaren 70 samen met zijn broer Eddie de band Van Halen op, die wereldwijd grote hits scoorde, zoals Jump. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan er bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21.

Bij het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt zijn veel wapens gevonden, zegt een politiechef bij Pauw en de Wit. Alleen al in een maisveld zijn 8 vuurwapens gevonden, maar ze lagen ook langs de snelweg en bij het station van Nijmegen. Het onderzoek gaat overdag weer verder. Mensen in Overasselt mogen inmiddels weer naar buiten. Hackers hebben hun slag geslagen bij online bestandendienst Dropbox. Er zijn zeker 5000 accounts gehackt. Bij ongeveer een derde van hen zijn ook bestanden ingezien. Dropbox heeft de getroffen gebruikers inmiddels geïnformeerd. Het is niet duidelijk of er ook Nederlanders gehackt zijn. De Europese prijs voor gas is op het hoogste niveau in 3 jaar. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waar het er voorlopig niet op lijkt dat de straat van Hormuz snel opengaat. De verwachting is dat ook de benzineprijs vandaag een nieuw record breekt. En het Formule 1-team van Red Bull krijgt een nieuw hoofd racing, Tom McCullough. Hij komt over van Aston Martin en begint volgend jaar. Het hoofd racing is vooral verantwoordelijk voor de technische zaken rond de racewagens. In dit geval dus onder meer de auto van Max Verstappen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21.